0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

check it out, baby. Make it hot, baby.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

speciaal geschreven voor de film Saturday Night Fever. Jawel, de Bee Gees. Ze tekenden voor Night Fever aan het begin van dit uur. Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht, een hele goede morgen. Het is 6:06. Het is de 23e juli en we gaan ervoor. De gepresenteerde radio-uitzendingen zijn van start gegaan. Ik ga je zo vertellen wat we zoal in de show hebben. Maar eerst muziek nog, Dolly Parton.

Juliers op Radio M. Utrecht is 17:15 inmiddels geworden. En gezellig dat je bij ons bent. Fijn dat je er ook al bent op dit vroege tijdstip. We hebben diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht te pakken. Zo ga ik onder andere praten met Ramon Kaljouw. Nieuwe vrienden maken als volwassenen kan namelijk knap best wel lastig zijn. En dat merkte hij ook toen hij uit Goes terugverhuisde naar zijn geboortestad. En daarom bedacht hij Mesh, een online platform waar mensen op basis van hun persoonlijkheid, waarde en humor met elkaar kunnen matchen. Inmiddels kunnen mensen in Utrecht, ook in Nieuwegein en Zeist, er gebruik van maken. Ik wil er wel eens even wat meer van weten. Niet dat ik op zoek ben, maar ja, nieuwe vrienden maken, dat kan ook eigenlijk helemaal geen kwaad. En kan misschien hartstikke leuk zijn. En vooral als je je een beetje alleen voelt. Ramon ga ik vanmorgen bellen hierover in Utrecht is wakker. Een heel ander onderwerp waar ik over ga praten is met Rogier Veltrop. Hij loopt mee met de Vierdaagse van Nijmegen. En dan denk je, ja, dat doen veel mensen. Zoals collega Lisbeth de Moor bijvoorbeeld, ja. Er wordt geld ingezameld door Rogier en collega's verbonden aan het UMC Utrecht voor een zeldzame erfelijke hartziekte. Een aandoening veroorzaakt door ernstige hartritmestoornissen en hartfalen. Voor veel patiënten die dit hebben is het uiteindelijk alleen maar mogelijk om een harttransplantatie als behandeloptie te krijgen. En of dat gaat lukken, dat weet je natuurlijk ook niet. Het bijzondere aan het hele verhaal vind ik ook eigenlijk wel dat Rogier niet alleen onderzoek doet naar de ziekte, maar zelf ook hierdoor getroffen is. Ik ga hem bellen vanmorgen. En hij zal misschien nu al gestart zijn met zijn collega-onderzoekers van het UMC Utrecht, met de Vierdaagse van Nijmegen dus. Nou, dat is ook een onderwerp waar we over doorpraten vanmorgen in Utrecht is wakker. En ik heb gelijk even een vraag. Het is vroeg, maar waarom ook eigenlijk niet? Waar heb jij leren zwemmen? En wat is je dan het meest bijgebleven van die zwemles? Nou, ik heb er wel niet zulke leuke herinneringen aan, maar uiteindelijk ben ik heel erg blij dat mijn vader en moeder mij toch hebben laten leren zwemmen, beter gezegd. We zijn er benieuwd naar, omdat er vorig jaar naar buiten kwam, moet ik zeggen, dat er 132 verdrinkingen in Nederland geweest zijn veroorzaakt door een ongeluk. En Anne, die gaat vanmorgen op zoek naar de reddingsbrigade in Utrecht. En die wil wel eens even gered worden. Nou, daar gaan we over doorpraten. Die vraag, waar heb je leren zwemmen, is dus heel breed uit te meten. En dat doen we vanmorgen ook en vanmiddag bij Connie in aan tafel. En niet te vergeten, we doen het ook bij Aard in Utrecht komt thuis. Dus waar heb je leren zwemmen en wat is je dan het meest bijgebleven? Laat het weten, dat kan in de RTV Utrecht app. Of je doet het via Facebook van Radio M Utrecht. En dan kunnen wij er ook over doorpraten in Utrecht is wakker. Dus ik ben benieuwd. Bij Boy George en Everything I Own onderweg. Nu eerst Billy Paul. Thanks for saving my life. Dit is Utrecht is wakker.

origineel. Aan de andere kant, het was niet het origineel, is dan beter te stellen. Want Everything I Own was niet van hemzelf, Boy George dus. Maar hij had er wel een groot succes mee bij ons, ook in Nederland in 1987. Dat was even geleden. Maar leuk om weer te horen. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 6:06, een weerbericht van Margot Ribberink. Dat ga je zo meteen horen. Ik denk dat qua verkeer het wel doorrijdt in midden Nederland. Om 6:30 ga ik het je vertellen. Kijken nu op de kaarten en ja hoor, alles is groen. Dus dat is mooi, los van de wegafsluitingen natuurlijk, vanwege de wegwerkzaamheden op de A1 en op de A27. Kom ik zo meteen op terug. Eerst even naar een laatste bericht omtrent de bosbranden in Frankrijk bij Bordeaux. Duizenden toeristen die geëvacueerd zijn vanwege een natuurbrand in de buurt van die Franse stad. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een voorzorgsmaatregel. Nu zijn er al zeker 12.000 mensen geëvacueerd. Die brand brak gisterochtend uit bij het dorpje Samos. En dat is overspreid over een gebied van 2000 hectare. Die brand wordt bestreden door honderden brandweerlieden. Vorige week, en waarschijnlijk de week daarvoor al, had ik contact met het regio Korps uit Utrecht. Ook een aantal brandweerlieden bij ons vandaan zijn aan het helpen blussen. Of in elk geval aan het proberen te voorkomen van dit soort branden. Door al met voorzorgsmaatregelen, zoals met veel water, het bos koel te houden. Misschien hebben we daar vanmorgen of anders morgenochtend wel even contact over. Overigens zijn er tot nu toe geen gewonden gemeld. Maar wel dus 12.000 mensen geëvacueerd. Dat is het laatste nieuws hierover vanuit Frankrijk.

0: Aan het jaar 1966, Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Hi, zeg ik zometeen ook tegen Margot Ribberink. Dit is alvast even haar weerberichtje. Ze stuurt het voor door via de fax, heb ik hem ontvangen. Vanochtend is het bewolkt in Midden-Nederland en vanmiddag laat de zon zich dan wel af en toe zien. Temperatuur gaat opklimmen naar een graad of 20, 21. Vanavond en ook weer de komende nacht een wisselend bewolkt weerbeeld. En lokaal kan het morgen aan het einde van de nacht mist ontstaan. En de temperatuur gaat dan onderuit naar 12 graden. Maar eerst maar eens even opklimmen vandaag dus naar zo'n 20 of 21 graden Celsius.
1: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
2: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Nou, zo klonk ABBA. Toch wel meer dan een halve eeuw geleden. Ja, tegen die 75. Honey. 6:06. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Fijn dat je bij ons bent. We hebben diverse onderwerpen vanmorgen. En ik heb al toegelicht dat Anne op pad gaat naar de reddingsbrigade. Even een lijntje leggen, zogezegd, met Anne. Anne, goedemorgen, joh.
1: Hey, goedemorgen, Bob. Ik vertrek zo meteen naar de Harijnse Plas in Utrecht-Leidse Rijn. Nou, dat met een specifieke reden natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb daar afgesproken met de reddingsbrigade Utrecht. Een aantal bemanningsleden daarvan althans. We gaan het hebben over het aantal mensen dat accidenteel verdrinkt in Nederland. Dus wanneer een verdrinking als ongeluk gebeurt. Dat waren in 2025 zo'n 132. Ja, volgens het Nederlandse Instituut Veiligheid Zwemlocaties waren dat er natuurlijk 132 te veel. Ze slaan alarm. De cijfers van het CBS, die heeft dat uitgezocht, laten al jaren een zorgwekkende trend zien. Ja, het aantal schommelt al jaren tussen de 100 en 130. In 2024 waren het 140. Nou, volgens hen moet er meer inzicht komen in de meerdere oorzaken die een verdrinking kan hebben. Nou, ik ga het daar met de reddingsbrigade Utrecht over hebben. En mogelijk ga ik ook een demonstratie met ze doen. Dus een reddingsdemonstratie als het ware. Ik ga dan misschien het water in. Heeft ook nog te maken met de temperatuur van het water en of het verantwoord is om dat te doen. Mm-hmm. Maar ze nemen de nodige equipment mee. Dus de spullen die we nodig hebben om dat na te bootsen.
0: Ja.
1: En ja, we gaan sowieso het gesprek met ze aan over dit belangrijke onderwerp.
0: Oké, succes na 7:30.

Next to Me zometeen. Margot Ribberink over het weer voor Midden-Nederland gaan we natuurlijk doorpraten. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Maar eerst nog even genieten van de stem van Julie en Claire. 13 voor 7. Dit is Radio M Utrecht.

0: Nou, het is zeker wel wat. Het is een van de grote successen van Julien Clerc die we hoorden in Utrecht is wakker. Sunneria. En inmiddels is het dan 7:10 geworden. Franstalig. Was jij goed in Frans? Maar Margot Ribberink, op school heb jij Frans meegekregen? Ik op de MAVO moest daar 1 jaar al afhaken. Namelijk omdat ik de wiskundekant moest kiezen. Althans, die koos ik. Dat had ik misschien beter ook niet kunnen doen. Maar ik had heel graag nog Frans in mijn pakket gehad, zeg maar.
1: Ja, nou, ik had ook de wiskundekant, maar ik had ook Frans erbij. Want ik was toen best wel goed in talen. Ik ben ook geslaagd met een 9.
0: Wauw, dat ben je.
1: Ja, maar daarna is het helemaal weggezakt, joh.
0: Echt waar? Ja, als je het niet spreekt, als je het niet doet, zeg maar. Ja. En dat merkte ik ook wel op vakantie. Nou, ik ben veel in Duitsland geweest, zeg maar. En ja, mijn Duits is wel redelijk goed, denk ik. Als je dat maar blijft praten en blijft
1: inderdaad,
0: spreken.
1: Inderdaad, je moet het wel doen, hè?
0: Ja, dat is het. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor Spaans, waar ik later wat cursussen voor heb gedaan. En ja, als je een tijd niet dan de Spaanstalige om je heen hoort, dan zakt het er heel gauw weg.
1: Ja, ik vergeet het gewoon, ja.
0: Maar je was een 9, jongens, dat is echt wel heel erg goed, hè?
1: Ja, ooit.
0: Okay. Ja, ook goed. A long time ago, zeggen we dan maar. Hé, goed dat je bij ons bent. De hele dag informeer ons over het weer. Nou, ik had al je weeroverzichtje voorgedragen even 6:30 bij ons in de uitzending. Mm-hmm. 2021 aan en een bewolkt weerbeeld. Ik ga toch nog even naar de lopers in Nijmegen. Ook veel Utrechters die meelopen vandaag. En jij staat ze zo'n beetje elke dag aan te moedigen. Of je staat te feesten. Hoe was het gisteren geweest? Wat was je gisteren?
1: Nou, gisteren gefeest.
0: Ja?
1: Het was gisteren roze woensdag. Dus ik was ook helemaal in het roze, met een roze parapluutje erbij.
0: Oh ja, echt?
1: Want ja, er vielen toch een paar spettertjes. Dus wat dat betreft was het op zich wel heel goed wandelweer.
0: Ja.
1: Af en toe een keer een ponchootje voorbij zien komen. En dan weer gewoon de t-shirts aan. Temperatuur prima, hè? 20, 21 graden gisteren. En dat zijn ook de temperaturen voor vandaag. Dus wat hebben die vierdaagse lopers toch echt wel fijn weer dit jaar. Het is niet te heet. We krijgen geen zware onweersbuien. En voor het feesten, je hoort het misschien een beetje aan mijn stem. Het is prachtig feestweer, moet ik zeggen. Ook 's avonds.
0: Okay, nou, ik hoor het al. Leuk om mensen aan te mogen moedigen. Het is een feest. Nou ja, alle dagen heb ik tot nu toe. Dat is gisteren en eergisteren. Dan contact gehad met Lisbeth de Moor, die ook meeloopt.
1: Ja.
0: Natuurlijk, onze collega.
1: Leuk.
0: En zometeen heb ik contact met een onderzoeker van het UMC Utrecht. Die niet mee kan lopen. Hij doet onderzoek naar een ernstige hartziekte. Die heeft hij, een zeldzame erfelijke hartziekte, heeft hij zelf ook. Maar hij voert actie, dus daar heb ik dan zometeen weer contact over. Dus zijdelings vind ik het toch wel weer leuk om de invalshoek vanuit Utrecht te leggen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Over het weer voor Nijmegen, dan wel voor Midden-Nederland. Die spettertjes vandaag, wat denk je daarvan, net als gisteren?
1: Nou nee, ik denk dat het vandaag wat droger is. Maar de zon heeft er nog wel moeite mee. Als we nu kijken, dan zien we een vrij bewolkt weerbeeld. Maar er zitten ook gaatjes in. Zo meldt ook Piet van der Mel uit Kamerik. Toch een paar gaatjes in de bewolking. En omdat we bewolking hadden, is het vannacht natuurlijk niet heel erg koud geweest. 13,5 kabaal, 14,9 in Utrecht. Het is rustig vandaag. Minder wind uit een west- tot noordwestelijke richting. Dat is in principe nog de koele hoek. Ja. Dus die temperaturen zullen ook vanmiddag een beetje bescheiden blijven. Zo rond 20, 21 graden gaan uitkomen. Met in de loop van de middag ook een klein beetje zon erbij. Wat meer zon dan gisteren. En het blijft op een enkel spatje na droog. Want op dit moment zie ik met name in het westen van de provincie nog een enkel spatterbuitje. Nou, misschien dat het niet eens de grond raakt, maar ik wil hem wel genoemd hebben.
0: Ja.
1: Voordat we klachten krijgen natuurlijk.
0: In de klachtenbrievenbus.
1: Maar dat is het laatste spatje. Want daarna verloopt de dag gewoon droog.
0: Oh, nou, kijk eens aan. Dus eigenlijk helemaal niet zo'n gekke dag wat dat betreft in deze
1: zomer. Nee hoor, helemaal niet.
0: Nee. Vooruitblikken naar morgen. Wat verwacht je dan voor ons deel van het land?
1: Ja, ik denk dat we morgen ook bewolkt beginnen. Na een wat frisser nachtje. De temperaturen gaan terug naar een graadje of 12. Maar vroeger dan vandaag, en ook beter, breekt de zon door. En de wind die draait naar het zuidwesten. En dat betekent de aanvoer van warme lucht. En het scheelt maar liefst 4 graden, Bob.
0: Oh.
1: Morgen gaan we naar 24 graden.
0: Zo.
1: Dus
0: zo.
1: De zomer gaat weer de goede kant uit.
0: Dat lijkt er wel op als je dat zo vertelt, ja.
1: Ja?
0: Nou, op naar echte... Een lange, stabielere zomerperiode, zit dat erin op korte termijn al?
1: Nou, het gaat een beetje hobbelig. Zaterdag wordt het 27 graden met flink wat zon. Ja. Daarna dippen we even weer terug op zondag en maandag met zondag. Misschien wel even echt wat regen, lekker voor de natuur. En volgende week zie ik echt weer een hitteopstootje naar ons toe komen met temperaturen vanaf woensdag rond de 30 graden.
0: Oh. Ja, je zegt het al heel langzaam. Ik denk dat we dat ook heel langzaam doen als die 30 graden in beeld gaat komen. Nou, dat
1: nou ja,
0: als
1: we krijgen dus weer zo'n hitteopstootje.
0: Ja, dat blijkt wel weer. Goed, dan vroeg ik ook daar. Dankjewel, Margot. We gaan over een klein uurtje vanaf 7:50 weer verder praten over het weer.
1: Gaan we doen.
0: Een verse kop koffie erbij, zwart natuurlijk. En een weerspreuk, kan ik dat dan ook weer verwachten van jou?
1: Een weerspreuk en een betere stem, hoor ik.
0: Ah ja, die komt vanzelf wel weer los, hoor. Tot zometeen, Margot.
1: Doei. Ja, dit is

0: Verras een dagje uit vlakbij Utrecht. Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
0: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
8: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
9: En jij werd opgehaald met de helikopter?
8: Ja, bijna iedereen.
7: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
10: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
7: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, maar later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dat was Kirsten Klomp bij Radio M Utrecht. We horen steeds het nieuws uit binnen- en buitenland. En dan wordt het hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Anna, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Alle kameraad bij ons de hele ochtend om ons bij te praten over nieuws uit Midden-Nederland. Een uitgebreid bulletin, zo meteen om 7:30 natuurlijk in Utrecht is wakker. Alvast even een voorschot. Waar ga je het over hebben zo?
12: Ja, dierenactivisten doen aangifte tegen medewerkers van de Hanos in Nieuwegein. Volgens de demonstranten zijn ze hardhandig naar buiten gewerkt tijdens een demonstratie bij de groothandel. De activisten demonstreerden tegen de verkoop van foie gras. Hanos zelf bespreekt die beschuldigingen tegen. De agrarische grond is ook het tweede kwartaal van dit jaar duurder geworden. Voor een hectare betaal je inmiddels bijna 110.000 euro. De prijzen stijgen omdat de landbouwgrond schaars is. In onze provincie gaat het om een stijging van 2%. En niet alle kinderen in Nieuwegein hebben vakantie. Daarover straks meer om 7:30.
11: Oh, oké. Ik ben heel benieuwd wat ze dan wel mogen of moeten of kunnen doen. Dus je gaat het ons vertellen dus zometeen in het nieuws. Dankjewel, Anna, tot zo.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Ontdek

Penny Jowell uit 83, Uptown Girl in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is al bijna 7:08 inmiddels geworden. Een vol uur, zeg ik dan, in Utrecht is wakker. We gaan het onder andere hebben over, en ik ga hem zometeen bellen, Rogier Veldtrop. Hij is verbonden als onderzoeker bij het UMC Utrecht. Hij loopt niet zelf mee met de Nijmeegse Vierdaagse, maar een heel team doet het wel. En dat doen ze ook om actie te voeren en om geld in te zamelen voor een zeldzame erfelijke hartziekte. Daarover zometeen meer. Rogier heeft die ziekte trouwens zelf ook. Anne gaat op weg naar de, volgens mij, Harijnse plas, als ik het wel heb, om daar samen met de reddingsbrigade Utrecht een reddingsoperatie na te bootsen. Dat heeft alles te maken met het feit dat er toch heel wat reddingen verricht zijn vorig jaar, maar ook heel wat mensen zijn overleden. Een ongeluk op of bij het water met een dodelijke afloop. Praten wij na 7:30 uitgebreid over door. En over doorpraten gesproken, vinden we leuk als je dat ook met ons doet. Dat wil zeggen, niet over zo'n naar onderwerp praten, maar wel over het zwemmen zelf. Zwemmen, ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Veel mensen hebben gewoon al op jonge leeftijd een zwemdiploma gehaald. En hoe zit dat bij jou? Waar heb je dat dan gedaan? En heb je dan al die diploma's? A, B en misschien ook wel C? Laat dat weten in de app van RTV Utrecht. Dus gewoon even whatsappen met de studio. Dan komt het hier op mijn scherm binnen. En dan kunnen we dat over praten in de uitzending. En dat doe ik ook heel erg graag. En voor de rest natuurlijk altijd kun je terecht op Radio M Utrecht Facebook. Nou, ik zie al heel wat mensen die hebben leren zwemmen buiten de provincie Utrecht, omdat je daar vroeger hebt gewoond, bijvoorbeeld. Zoals Marieke in Leeuwarden. Met het schoolzwemmen, weet je wat ik het ergste vond, Bob? Het in het water springen. Bleef bij een klein sprongetje met mijn neus dichtgeknepen. Ja, ik kan het wel voorstellen hoe dat is gegaan. Ik heb aangehaald, dat was toen genoeg. Nooit van zwemmen gehouden, maar ja, een zwemdiploma, dat moest wel. Nou, ik vind het wel heel verstandig dat je dat hebt gedaan. En jij natuurlijk intussen ook. Leeuwarden, daar heb je dat gedaan, Marieke. Dankjewel voor je opmerking. Op Facebook staat hij ook. En ook de opmerking bijvoorbeeld van Johanna, die zegt ja, ik heb leren zwemmen in het overdekt zwembad Katsplein in Leeuwarden. Kijk eens, ook in Leeuwarden. Nou, dan moet je Marieke misschien nog wel kennen, denk ik dan. Een zwembad waar speciale zwemlessen werden gegeven. Hé, hey, maak er een prettige uitzending van. Nou, daar zijn we mee bezig. Wormerveer, daar heeft Mario leren zwemmen. Mario Keij, die zegt via school en extra lessen gekregen waarop mijn A- en B-diploma is behaald. Die haak om je hoofd boven water te houden. Dat vond ik verschrikkelijk. Ja, en dan die aardige badmeester en juf. Oh, ik kan me dat ook wel herinneren. Ik heb doodsangst uitgestaan. Maar goed, dat is mijn verhaal. Jouw verhaal is welkom. Radio M Utrecht op Facebook natuurlijk. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Praten we er verder op in de uitzending. Graag met je over door.

0: dat zeggen veel mensen. En die willen ook niet naar huis. Die lopen mee met de Vierdaagse van Nijmegen. Misschien wel voor het eerst of misschien wel voor de zoveelste keer. Ik zeg dat bewust. Na deze van Marco Borsato. Want Rogier Veltrop, hij is onderzoeker bij het UMC Utrecht. Hij voert deze week met collega's actie tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Om geld in te zamelen voor onderzoek naar een zeldzame erfelijke hartziekte. Dat is LMNA. Cardiomyopathie. Die aandoening die veroorzaakt ernstige hartritmestoornissen en ook hartfalen. En voor veel patiënten is uiteindelijk een harttransplantatie de enige behandelmethode. En met Rogier praat ik hier op Radio M Utrecht. Graag daarover door. Rogier, goedemorgen. Roger moet ik trouwens zeggen, hè?
1: Roger, inderdaad.
0: Roger Veltrop. Zometeen over de actie. Maar eerst even over het lopen. Je loopt zelf niet mee, maar er is wel een heel team dat zich inzet. Hoe is het met de sfeer? Hoe gaat het tot nu toe?
1: Nou, verbazingwekkend goed. Ik denk dat voor de aantal kilometers die er gelopen worden, dat de sfeer nog op het best is. Ja. En er zijn behoorlijk wat blaren geprikt en behoorlijk wat kilometers nu al afgelegd. Dus als u nu al ziet wat er allemaal gebeurt, dan is dat heel mooi om te zien en de sfeer is op het best.
0: Kijk eens aan. Nou, dat klinkt heel enthousiast. Zelf kun je of loop je sowieso niet mee. Jij en je collega's doen onderzoek naar deze ziekte die ernstige hartritmestoornissen en hartfalen met zich meebrengt. Jij hebt ook LMNA, cardiomyopathie, hè?
1: Ja, klopt. Ja, en deze zeldzame ziekte, zoals je zei, hartfalen is een veel voorkomend probleem. Maar ook de skeletspieren worden aangetast. En dat is de reden dat ik echt wel goed kan lopen. Maar dat is 10, 15 kilometer. En dan beginnen de problemen toch wel op te stapelen. En dat uitzicht bijvoorbeeld door heel veel kramp die je standaard al hebt. Dus als dat naar 15 kilometer komt, dan kan ik niet wat deze helden al doen met 50 kilometer.
0: Ja, je bent nu 47. Wanneer werd het bij jou ontdekt, Roger?
1: Toen ik 25 was. Dus was ik jong en heel actief. Heel actief sporter. En ik woonde toen in Amerika voor mijn promotieonderzoek. Ja. In een ander veld. Ik deed promotieonderzoek in virologie. En van daaruit heb ik toen merkte ik dat ik snel moe werd. En daar begonnen de problemen.
0: En ik had het net over harttransplantatie. Heb jij ook een harttransplantatie ondergaan?
1: Ja, dat was 10 jaar na de diagnose dat er een probleem was. En daar, ja, dus waar het begon met moe, werd het steeds meer een hartritmestoornis. En ik heb 4 keer een hartstilstand gehad. En alles wat er tussenin gebeurt met reanimaties, met pacemaker implantatie, met alle medicijnen, andere operaties om proberen de stress op het hart weg te halen. Ja, dat was een hele heftige tijd. En uiteindelijk heb ik ook een steunhart gekregen. Dat is een mechanische pomp die dus het hart ondersteunt omdat het hart niet sterk genoeg zelf meer is. Mm-hmm. Die heb ik 1,5 jaar gehad en die is ook geïmplanteerd in het UMC in Utrecht. En 1,5 jaar daarna heb ik een harttransplantatie mogen ontvangen.
0: Kijk eens aan, en hoe gaat het dan nu met je? Merk je eigenlijk nog steeds dat je een donorhart hebt en die ondersteuning nodig hebt?
1: Ja, je merkt het wel iedere dag. Ik ben heel blij en het is fantastisch dat het zo goed gaat. Ik kan in principe alles, alleen alles is natuurlijk wel met een aanpassing. En daardoor merk je wel dat je een donorhart hebt. Sommige dingen mag je niet eten of sommige dingen kun je niet doen. Maar het feit dat je überhaupt weer een leven hebt en dat je weer actief kan zijn, in mijn geval in het onderzoek, dat is natuurlijk al fantastisch. En op deze manier bijdragen aan het oplossen van deze ziekte is een voorrecht.
0: Het is een zeldzame ziekte, zei ik ook al. Je benadrukt dat even. Hoe voeren jullie dan actie tijdens de Vierdaagse van Nijmegen?
1: Nou, dat is mensen informeren. Ik denk dat iedereen wel iemand kent die hartfalen heeft. En hartfalen heeft natuurlijk vele gezichten. Dus dat kan verworven hartfalen zijn, maar het kan ook genetisch zijn, dat het door de ouders doorgegeven wordt. En dus van daaruit mensen informeren en dat je steeds specifieker kan maken dat dit een hele specifieke vorm van hartfalen is. Maar ik denk dat mensen met hartklachten, dat die iedereen wel iemand kennen. Dat kan de buurman zijn of je tante. Er zijn heel veel mensen met hartproblemen. Dus ik denk dat het voor iedereen ook wel ergens bekend voelt dat dit een groot probleem in Nederland is en wereldwijd. En zelfs de grootste doodsoorzaak. Ja. En als je zelf daar zo dichtbij bent geweest met, nou wat ik zojuist zei, met 4 keer een hartstilstand. Ja. En met 10 jaar lang aan medicijnen, dan weet iedereen wel dat het een heftig probleem is. Ja. Die heel onverwacht kan komen.
0: Nou, je legt het nu even in een paar minuten tijd uit hoe het bij jou gaat en hoe de ziekte zich uit. Ook bij anderen kan dit zo het geval zijn. Dat vertel je dan over tijdens de tocht die heel veel mensen van het team ondernemen ook doen op dit moment, die wandelen. Hoe gaat het met het inzamelen? Want ik neem aan dat je een bedrag probeert met elkaar te lopen, of met het team dan, voor onderzoek, toch? Hoe gaat het met de inzameling daarvoor?
1: Nou, dat gaat ook supergoed. We zijn natuurlijk al maanden bezig met de voorbereiding voor deze tocht. En daarin is natuurlijk al best wel wat geld verzameld. We hebben inmiddels al meer dan 25.000 euro kunnen verzamelen. Rondom, dat is een fantastisch bedrag waar je echt iets mee kan. En deze dagen wordt, dan wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan. Dus de laatste dagen schiet de meter echt wel omhoog.
0: Ja, maar wat je zegt, daar kun je wel wat mee met die 25.000 euro. Wat kun je dan mee? Kun je daar andere resultaten uithalen dan tot nu toe?
1: Ja, zeker. Omdat wij gebruiken patiëntspecifieke cellen. Dus wij maken uit een buisje bloed kunnen wij stamcellen maken. En die stamcellen die kunnen wij omvormen in kloppende hartcellen. En inmiddels zijn we daar zo gedreven in dat we ook 3D hartweefsel kunnen maken. En die kunnen we, omdat die exact hetzelfde DNA-foutje hebben die de patiënt zelf heeft, is dat heel kun je dat heel goed vergelijken met de patiënt. En de patiënt die hart faalheid hebben natuurlijk superveel controles, dus echo's, bloedonderzoek en dat soort zaken. En als we dat helemaal na kunnen doen in het lab, dan hebben we heel goed vergelijkingsmateriaal, waardoor we bijvoorbeeld medicijnen kunnen testen op dat hartweefsel. En wat slaat het beste aan bij deze patiënt?
0: En dat gebeurt allemaal bij het UMC in Utrecht?
1: Ja, klopt. Ja, het is een samenwerking UMC Utrecht met Maastricht samen. En we kunnen gebruik maken van twee verschillende laboratoria om zo goed mogelijk resultaten te kunnen boeken.
0: Ja, er zijn vast mensen die denken, ik zou toch wel willen steunen. Kan dat? Hoe doen we dat?
1: Ja, dat kan zeker. Ik denk als je vanuit Google gewoon actie voor LMNA googelt met de vierdaagse, dan is de eerste hit die je krijgt is onze donatiepagina. En daar kun je klikken en donatie achterlaten voor de groep fantastische lopers die op dit moment aan het lopen zijn om dit soort hartfalen te bestrijden.
0: Ja, en jij gaat ze weer aanmoedigen zo meteen en vertellen over deze ziekte die jij zelf ook hebt. Ja.
1: Ja, klopt. Ik ga na dit gesprek pakken onze spullen. En dan gaan we ze aanmoedigen. En ik sta eerst bij de verzorgingspost. En daarna gaan we richting Nijmegen om de lopers in te halen.
0: Ja, Roger, heel veel succes met het onderzoek. En ook met deze actie die jullie aan het voeren zijn. Vanuit Utrecht bij de Vierdaagse Nijmegen. Dankjewel voor je tijd en succes met alles.
1: Heel veel dank.
0: Dankjewel. Roger Veldrop, onderzoeker bij het UMC Utrecht.
2: Utrecht is wakker.

0: Joost Talk, Dave Edmunds. Aan het jaar 1979. Ja, Girls Talk. En we hebben ook een Girls Talk zometeen. Dan is ze er helemaal voor je. Dat is Hanna, kameraad. Zometeen met het nieuws uit de regio, Hanna, hier bij Radio Utrecht. Wat heb je bij ons?
1: Dierenactivisten doen aangifte tegen medewerkers van de Hanels.
0: Oh. Twee, ja?
1: Opvallend. Dus nou ja, hoe dat zit hoor je zo.
0: Zeker. 2 minuutjes geduld, dan hoor je er meer over.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke

0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Het is 19:30 geworden, dit is Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio door Hanna. Het begint met dierenactivisten van Active for Justice die aangifte doen tegen medewerkers van Hanos in Nieuwegein.
4: Ja, volgens de actiegroep zijn demonstranten hardhandig naar buiten gewerkt tijdens een demonstratie bij de groothandel vorige week woensdag. Ze voerden actie tegen de verkoop van foie gras. Dat wordt gemaakt van eenden- of ganzenlever. De dieren worden in de ogen van veel activisten op een onethische manier vet gemest. Het product mag niet in Nederland worden gemaakt, maar nog wel worden geïmporteerd. Twee activisten doen aangifte van mishandeling. Hanos spreekt de beschuldigingen tegen. Volgens de groothandel voelden medewerkers en klanten zich bedreigd door het gebruik van megafoons. De brandweer is gisteren aan het begin van de avond uitgerukt voor een brand in de achtertuin in de Utrechtse wijk Zuilen. Wat er precies in brand stond is onbekend, zegt een woordvoerder. De bewoners van het huis aan de Kenaustraat waren wel bang dat het vuur over zou slaan. De brandweer was er snel bij en het vuur was daarna ook snel geblust. De straat werd afgezet om de brandweer alle ruimte te geven. Agrarische grond is ook in het tweede kwartaal van dit jaar weer duurder geworden. Voor een hectare betaal je inmiddels bijna 110.000 euro. Dat is flink meer dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van het kadaster en de Wageningen Universiteit. Volgens het kadaster komt dat doordat de landbouwgrond schaars is en er maar weinig te koop staat. In de provincie Utrecht viel de prijsstijging mee met 2%. De grootste stijging was in Noord-Holland. Voor sommige leerlingen in de provincie Utrecht is het nog geen vakantie. Ze gaan sinds deze week naar de Zomeracademie op de Beatrixschool in Nieuwegein. Die is bedoeld voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Door ook in de vakantielessen te volgen houden ze hun taalniveau zoveel mogelijk op peil. Ook is er aandacht voor rekenen. De school is open in de eerste en laatste week van de vakantie. We beginnen vandaag met wat bewolking. Vanmiddag wordt het iets zonniger met 21 graden.
3: Kijk, daar rond jij en Niels wil het er mij af. En zo meteen gaat maar gewoon nog veel meer vertellen over het weer voor Midden-Nederland. Ongeveer 10 voor 8. Hanna, dank je.

0: Dankjewel. En tot zometeen weer. Zometeen dan horen we ook een reddingsactie van de reddingsbrigade Utrecht. En Anne wil graag gered worden.
1: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voor de weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes
5: en win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

nog even duren voor Midden-Nederland. Maar het komt hoor. Vanmiddag zeker. Casey en de Sunshine Band en Get Down Tonight. In Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Horen we zometeen Anne. Die bij een actie is van de Reddingsbrigade Utrecht. Je hoort er zo meer over. Op locatie dus. Maar over zwemmen gesproken, want hoe belangrijk is het om je zwemdiploma te halen? Wat is jou het meest bijgebleven van de zwemlessen die je hebt gehad vroeger? Nou, we zijn zeer benieuwd. In Utrecht is wakker daar ook de ruimte voor. Laat ik even kijken naar wat reacties die binnengekomen zijn via Facebook van Radio M Utrecht. En vanzelfsprekend ook via de RTV Utrecht app. Goedemorgen, zegt Karin in Groenekan bij zwembad De Kikker. Heel vroeg in de ochtend. In het natuurbad en koud water, ik herinner me als de dag van gisteren. Af en toe dook er naast je een fut of een ringslang op. Van het ondiepe naar het halfgevorderde en dan naar het diepe. En ook een badmeester, meneer Buikstra. Wat een prachtige naam, meneer Buikstra. Met de haak mocht je kopje onder dreigen te gaan, dan werd je gewoon opgevist door hem. Ja, eenmaal, zo zegt Karin, mijn diploma's gehaald, heb ik daar vele mooie zomers gehad. Om daar nu te kunnen zwemmen, heb je even geduld nodig, want alleen mogelijk met een abonnement. En geloof het of niet, er is een wachtlijst tot het jaar 2035. In Groenekan, bij zwembad De Kikker dus. Daar heb je leren zwemmen. Nou, Marcel zegt, wel zwemles gehad in het zwembad De Liesbos, hier in Utrecht, maar geen diploma gehaald. Ik hield me niet tegen trouwens om te gaan zwemmen. Ja, er zijn toch ook wel mensen die inderdaad, zoals jij maar, zo geen diploma hebben, maar wel kunnen zwemmen. Maar toch, ja, oké. Veel mensen hebben ook buiten de provincie leren zwemmen, omdat jullie daarvoor gewoonden. En dat is natuurlijk prima. David zegt, ja, een foto stuur ik even mee. En dat is een foto van een bedenkelijk typeje. En dat ben jij niet zelf. Nou wel, in dit geval. Ja, het wakkert mijn jeugdtrauma's aan. Ik heb namelijk leren zwemmen in zwaar vervuild water van de Zaan. De rivier, de Zaan, de stroming. Later in een gewoon zwembad ging het overigens niet veel beter. Ik heb uiteindelijk wel mijn A-diploma gehaald, maar water, ja, dat is voor mij nog altijd om te drinken. En niet om in te zwemmen. Potverdorie, zegt hij. Antwoord ik toch nog op deze vraag. Nou, dank je wel daarvoor, hè. Facebook, Radio en Utrecht, dan kun je dit nog nalezen. En ook je eigen antwoord posten. Waar heb je leren zwemmen? En hoe is dat gegaan? Wat voor herinneringen heb je eraan? Ik ben benieuwd. En natuurlijk in de RTV Utrecht-app. En zometeen naar Anne. Op locatie de Rijnse Plas. Daar wil ze misschien wel zelf te water gaan. Voor die tijd nog muziek van Bruno Mars.

0: Chris Knol, Bruno Mars en Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We gaan terug naar het jaar 2025 met cijfers die naar buiten zijn gekomen. In dat jaar zijn er door verdrinking in Nederland 132 mensen om het leven gekomen. Volgens het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties zijn dat er natuurlijk 132 te veel. En er wordt ook alarm geslagen door de organisaties. Die cijfers van het CBS laten trouwens al jaren een zorgwekkende trend van verdrinkingen zien. Volgens hen moet er onder andere meer inzicht komen in meerdere oorzaken die een verdrinking kan hebben. Ja, hoe verdrink je? Wat gebeurt er dan precies en wat kun je doen om jezelf of iemand anders te redden? We gaan het horen vanmorgen, want Anne Mulders die is bij de Rijnse Plas in Utrecht. Goedemorgen, Anne.
1: Hey, goedemorgen Bob. Ik sta inderdaad in Utrecht-Leidse Rijn bij de Rijnse Plas met 3 bemanningsleden van de reddingsbrigade. Zeg ik dat dan goed, Dilian?
2: Ja, dat zijn bemanningsleden. Tegenwoordig zijn bemensing, hè? Het zijn ook vrouwen.
1: Bemensing, heel goed, ja. Bob had het net al even kort over het aantal accidentele verdrinkingsdoden. Dat zijn er 132 in 2025. Wat is accidenteel? Wat houdt dat dan precies in?
2: Het zijn mensen die bij ongevallen omkomen en die niet jaarlijks terugkomen, die getallen. Dat is de verklaring daarvoor. Ja. En dat loopt nu een beetje op.
1: En dat is dan ook op basis van een ongeluk, begrijp ik.
2: Ja, maar ook mensen die het water ingaan en dan helaas niet meer levend eruit komen.
1: Jullie zijn van de reddingsbrigade Utrecht. Maakt u dat vaak mee, een verdrinking?
2: Ik gelukkig zelf niet, maar als wij mijn collega's in de landen kijken, ja, dan maken we het steeds vaker mee.
1: Worden jullie daar ook specifiek op getraind? Ja, dat ongetwijfeld natuurlijk.
2: Ja, wij trainen op om mensen snel mogelijk uit het water te krijgen. Ook het herkennen van een verdrinking, ongeval. Alleen dat laatste is ontzettend moeilijk.
1: Ja. Volgens de organisatie NIVZ moet er ook meer aandacht komen voor de oorzaken van een verdrinking. Hoe dat zo? Waarom is dat zo belangrijk juist hierin?
2: Nou, wat we zien is dat steeds minder mensen goed kunnen zwemmen. Een deel haalt geen zwemdiploma's, dus ze kunnen helemaal niets. En een deel haalt wel zijn diploma's in het zwembad. En dan gaan ze in het buitenwater zwemmen en kennen ze het verschil niet.
1: Ja, precies, want zwemdiploma A, B, C is toch wel wat het gros van Nederland op zak heeft. Maar dat volstaat eigenlijk niet als je het open water in gaat, begrijp ik.
2: Nee, open water is gewoon iets anders dan een zwembad. Zwembad is het water 26 graden, bodem overal te zien. Nou, als je hier om je heen kijkt, zie je dat je de bodem niet kunt zien. Het water is zo'n 20 graden en op sommige plekken is het gewoon 3 graden kouder.
1: We staan nu dus bij de Rijnse Plas. Het is nu doodstil. Het enige wat we zien is eigenlijk vogels en eenden. Het is heel rustig. Hoe is dat hier op een drukke zomerdag als jullie hier zijn om bijvoorbeeld toezicht te houden?
2: Nou, dan is tot aan de ballenlijn zie je ontzettend veel mensen zwemmen en spelen. En dat is hartstikke mooi om te zien. En een kleine groep gaat voorbij de ballenlijn. Voorbij de ballenlijn gaat de bodem van 1,80 meter in één keer naar 4 meter, 8 meter. Dat is overal verschillend en dat is meteen een van de grootste gevaren van open water.
1: Ja. We zijn hier met z'n vieren in totaal, met wat attributen voor me. Ik zie 2 van die plastic buizen, of wat is het? Ook alweer piepschuim, toch? Even kijken.
2: Ja.
1: 2 ballen en een touw. En ik zie ook nog een krat met nog meer touw en ook een beetje zware gewichten eigenlijk. Ja, er ligt van alles. Wat gaan wij hier zo mee doen?
2: Nou ja, je ziet eigenlijk de ballen, de piepschuim en een stuk touw. Dat zijn dingen die je overal terug kunt vinden. De werpzak, de tube en de andere lijnen, dat zijn drijflijnen. Dat zijn speciale middelen die gemaakt zijn om reddingen te doen. Die gebruiken wij. Maar de gewone bal heeft gemiddeld iemand thuis liggen.
1: Ja, precies. En dat zou dan goed zijn als we dit in de auto leggen als we bijvoorbeeld gaan zwemmen in open water. Om iemand bijvoorbeeld te kunnen redden.
2: Nou ja, vaak zie je dat mensen al een bal bij zich hebben. En als je die naar een drenkeling gooit, kan die blijven drijven. En dan krijgt een ander de tijd om hulp te verlenen.
1: Ja, precies. Want dat blijven drijven is dan heel belangrijk. Omdat iemand dan, bijvoorbeeld als iemand onwel is geworden in het water, geen kracht hoeft te besteden aan het zwemmen of boven blijven?
2: Inderdaad, geen kracht besteden aan het zwemmen en boven blijven. En dan, kijk, als iemand onder water gaat, iemand terugvinden is ontzettend moeilijk. Want op 2-3 meter diepte zie ik niemand meer. En dat is het grote verschil waar ik het net al vertelde met zwembad. Daar kan je op 2 meter diep iemand gewoon zien liggen. Dat lukt hier niet.
1: Exact. Oké, al deze spullen die hier liggen, die gaan wij zo meteen ook gebruiken. Wat gaan wij hier zo meteen doen?
2: Nou, we gaan daar laten zien hoe je met een werpzak omgaat. en een stuk touw, het verschil daarvan. En we laten zien hoe je met een reddingstube omgaat. Hoe we daar mensen mee uit het water halen. De meeste mensen hebben dat niet. Die zouden dus gewoon met zo'n stuk piepschuim kunnen werken.
1: Okay. En die tube, nogmaals, je hebt het woord een aantal keer genoemd. Wat is het precies? Want wij zien het hier liggen. Maar kunt u het een beetje omschrijven?
2: Ja, geel drijfvoorwerp waar een lijn aan zit. En aan die lijn zit een sling. En die kan ik om mijn schouders doen.
1: Ja. Oh, kijk, even demonstreren.
2: Ja, deze kunnen wij om ons lichaam heen doen.
1: Een soort lus.
2: Er zit een meter of vier lijn aan.
1: Ja.
2: Daarmee kunnen we mensen makkelijker wegtrekken.
1: Ja.
2: Die tube gooien we naar een slachtoffer toe als hij bij kennis is. En dan roepen we pak vast. Mm-hmm. Is hij niet bij kennis, dan kunnen we hem onder de oksels door doen. En vastzetten. En dan kunnen we hem meenemen.
1: Oké, het is een heel goed voorwerp zo te zien. Oké, wij gaan straks het water in om te demonstreren hoe iemand gered kan worden. Mocht er sprake zijn van een ongeval, gaan wij demonstreren hier. Ja, dat voor nu. Even Bob.

0: 60. Muziek van de Searchers op Radio M Utrecht. Ja, en een mooi nummer, zeg ik. Maar Claudia die komt nog even terug op het nummer Risk It All van Bruno Mars, dat ik er straks liet horen. Wat een prachtig nummer is dit toch. En een hartje staat erbij in de app hier. Je zult toch maar iemand hebben die het tegen je zegt. Ja, dat is inderdaad heel erg mooi. Het is 9 minuten voor 8 geworden. Met Margot ga ik doorpraten over het weer voor vanmiddag. En eerst maar het weer van vandaag. Goedemorgen Margot, wederom.
1: Goedemorgen. Want,
0: het is nu nog bewolkt, maar wellicht dat er ergens wel een klein piepje van de zon te zien is in Midden-Nederland. Hoe is de kans daarop?
1: Nou, de bewolking is sowieso niet overal even dik. Dus er zitten nu al wat gaatjes in het wolkendek.
0: Kijk aan.
1: Maar ik zeg er meteen bij, vandaag zijn de wolken nog steeds in de meerderheid. En ze komen vanaf de Noordzee, want de wind die komt nog steeds uit een west- tot noordwestelijke richting. Is overigens veel minder sterk dan gisteren. Dus wat dat betreft zijn de temperaturen best oké. Maar die wolken die zijn vandaag nog wel een beetje in de meerderheid. Ik heb wel het idee dat in de loop van de middag en vooral eind van de middag de gaatjes wat groter worden. Dus dat de zon er wat beter bij gaat komen. Mm-hmm. En dat die temperaturen, net zoals gisteren, gaan oplopen tot iets boven de 20 graden. En 23 graden is normaal voor deze fase van het jaar. Het is overigens ook de warmste fase, hè, statistisch gezien, in het hele jaar. Daar zitten we een beetje onder vandaag met zo'n 20, 21 graden. Maar op zich is het helemaal geen slecht weer. Hè, dus het voelt buiten lekker aan. Het is ook droog. Als ik nu naar de radar kijk, dan zien we op de Noordzee en ook in het westen en zuidwesten van Nederland nog wat spatterbuitjes. Maar bij ons is het droog. Met wolkenvelden, een paar gaatjes, niet al te veel wind. Op dit moment temperaturen van een gaatje of 16. En vanmiddag oplopend naar zo'n 20 of 21 graden.
0: Oké, eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Maar ja, je verwacht, hè, algemeen gezegd, de zomer is altijd zonnig. Maar dat is dus vandaag zeker niet het geval. En al niet de hele dag.
1: Nee, niet de hele dag. En het gaat een beetje op en neer. Want morgen gaan we beginnen aan een opwarmende trend. Hè, morgen wordt het sowieso zo'n 3 tot 4 graden warmer dan vandaag. 24 graden wordt het. Met opnieuw weer die wolkenvelden in de ochtend. Maar in de middag op meer plaatsen zon. En een windje uit het zuidwesten. Nou, dat is de warme hoek. En vandaar dat die temperatuur morgen echt al behoorlijk hoog uit gaat komen. 24 graden. En zaterdag, dan wordt het zelfs zo'n 26, 27 graden. Met dan de meeste zon in de ochtend, denk ik. 'Smiddags ook stapelwolken. Ik denk niet dat er een bui gaat vallen. Misschien in het oosten van Nederland. Maar ik wil hem toch even genoemd hebben. Ja. Dat er toch een enkel storingje passeert op de zaterdag. Dus het zal niet helemaal zonnig zijn. Maar dat wordt meteen wel weer een hele warme dag. Eén piekmomentje voordat die temperatuur op zondag en maandag weer eventjes naar zo'n 22, 23 graden duikt. Met vooral zondag. Nou, misschien vanuit het westen wel significant wat regen. Dat wordt misschien wel een dag met flinke perioden met regen. Dat is lekker voor de natuur. Maandag misschien nog een buitje in de ochtend. En daarna ziet het er weer droog en zomers uit. Met een sterke opwarming. Dat is volgens de nieuwste modellen echt wel het geval. Met
0: waar
1: vanaf woensdag. Ja, toch denk ik aan 29 tot 30 graden vanaf woensdag donderdag weer. Dus wat dat betreft, iedereen die van dit weer kan genieten. Hè, dat gematigde zomerweer.
0: Ja, dat is misschien beter.
1: Precies.
0: Er is volgens de modellen wat je nu binnenkrijgt, zeg maar, de laatste modellen, toch wel een behoorlijke warme komst van wie die terugkeer van de zomer, zeg maar.
1: Kijk, die warmte die blijft zitten in Spanje en Portugal. Met daar die hoge temperaturen. En als de wind weer even naar het zuiden gaat, dan komen wij ook weer aan de beurt.
0: Maar ik hoop niet die extreem hoge temperaturen. Want ik zag Zuid-Spanje gisteren ook weer met een 3, 44 graden waren er
1: Is ongelooflijk wat voor een zomer dat is. Hè? Nee, dat verwacht ik niet. Maar ik verwacht wel weer tropische temperaturen. Dus 29 tot 30 graden midden volgende week.
0: Kijk eens aan. Maar goed, dank voor nu. Dat wil zeggen voor dit deel van het weeroverzicht. Maar we ronden altijd af in dit uur met muziek. De Four Tops, Don't Walk Away. En voordat jij de deur uitgaat zo meteen, willen we nog even weten wat voor weerspreuk je voor vandaag hebt.
1: Ja, het is pruimentijd. Dus daarom een spreuk over pruimen. Als in juli de pruimen zoet en zwaar aan de bomen hangen, dan weet de boer, de zomer zal nog lang duren met warme dagen.
0: Dankjewel. Tot zo meteen weer. Hoi.

0: Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
1: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
0: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
10: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
9: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
11: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
9: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden.
12: Radio M Utrecht, de luisteraar. Ik moest er toch een beetje op lachen, Anna, over wat de burgemeester van Rotterdam beloofd heeft. En ja, die belofte inderdaad. Gaat ze inwilligen, inlossen zo meteen. Ik vind het te denken, voor Utrecht zou onze burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, zou die dan de dom af gaan abzeilen?
13: Ja, nu je dit zegt, weet ik het nog wel. En is volgens mij na deze belofte van Schouten is het de burgemeester Sharon Dijksma ook gevraagd.
12: Is het zo? Dat weet ik niet meer.
13: Volgens mij, zal ik om 9:30 even op terugkomen.
12: Dat is
13: heeft
12: leuk.
13: Ze toen gezegd dat ze dat niet van plan was.
12: Ik kan me dat ook wel voorstellen, ja.
13: Ik ook.
12: Belofte maakt schuld in dat geval. Maar goed, zij gaat het wel doen. Of de burgemeester dat doet, dat gaan we van je horen. Wat horen we nog meer in het bulletin van 8:30 trouwens?
13: Nou, rapper Ali B gaat toch niet spreken bij een ondernemersbijeenkomst in Vinkeveen vanavond. Hij heeft zich teruggetrokken omdat er de afgelopen dagen veel ophef over was. Ali B is veroordeeld in hoger beroep tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. De organisatie vreesde een mediaspectakel door alle reacties. En gisteren brak er brand uit in de achtertuin in de Utrechtse wijk Zuilen. De bewoners waren bang dat het vuur zou overslaan, maar uiteindelijk was de brandweer er snel bij en was de brand snel geblust. Een Utrechtse veelpleger wil liever de gevangenis in dan opnieuw een behandeling krijgen. De vrouw is al jaren verslaafd en zou auto-inbraken hebben gepleegd en meerdere diefstallen. Waarom ze toch liever de gevangenis in wil dan een behandeling, hoor je straks.
12: Oké, om 8:30 hier bij Radio M Utrecht. Anna, dankjewel voor dit moment al. Zo wordt de muziek van Clarence Clemens en Jackson Brown, You're a Friend of Mine, uit 1986.
14: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
18: Vier je bij ons.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Oh baby, you're a friend of mine. Clarence Clemens en Jackson Browne brachten ons even terug op muzikaal gebied naar 1986. Ja, en inmiddels is het 9 minuten over 8 geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Een reddingsoperatie van de reddingsbrigade Utrecht. Een proef, zeg maar. Een demonstratie. Anne gaat erbij wonen zometeen vanaf 8:30 in Utrecht is wakker. En ja, dat is heel belangrijk, want er zijn toch heel wat mensen verdronken. Blijkt uit cijfers in het jaar 2025 waren dat er bijvoorbeeld 132. Ja, dat is niet oké. Leren zwemmen is ook zeer belangrijk, maar je kunt ook verrast worden door bijvoorbeeld ineens koud water. Nou, je hoort er meer over zometeen na 8:30. En erover doorpraten over zwemmen en zwemlessen, dat wil ik heel graag met je. En ook Connie en Aart doen dat graag vandaag hier bij Radio M Utrecht. Laat even weten waar je hebt leren zwemmen, hoe het ging. En misschien heb je wel hele leuke herinneringen aan het lessen, de zwemlessen. Of hele nare herinneringen. Die haak, dat speelt wel een rol bij veel mensen. Dat je uit het water gepikt kon worden als het niet zou gaan. Dat was een soort van angst. Ik had bijvoorbeeld ook angst toen ik mijn diploma voor B moest halen om het water in te duiken. Het zwembad waar ik toen ging zwemmen, dat had een soort van luik. En ik was bang dat ik in het luik zou worden gezogen. Tja, maar ja, goed. Dan kom ik dan even mee. En jij, hoe zijn jouw herinneringen? Laat het weten via Radio M Utrecht op Facebook. En je kunt ook even een appje sturen naar de RTV Utrecht-app. Even whatsappen met mij, met de studio van Radio M Utrecht. En dan praten we er in dit uur Utrecht is wakker over. En een ander onderwerp waar we zo meteen eerst de tanden in gaan zetten is nieuwe vrienden. Nieuwe vrienden, die maak je niet zomaar. Zeker als volwassene stap je, vind ik, niet zomaar even snel op iemand af. Dan denk je, ja, hoe ga ik dat dan doen? Nou, een app, een vriendenplatform-app, biedt misschien wel de uitkomst. De bedenker van vriendenplatform Mesh, Ramon Kaljou, die ga ik zo meteen daar eens even over bellen. Want die app is ook beschikbaar in Midden-Nederland. Nu nog even muziek. Eric Clapton, dit is Forever Man. How many times?

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, zo gaat het bij Emma Heesters. De Nationale Nieuwe deze week die extra steun die bijgeven met het nummer Hartebreker. 8:45. Je luistert naar Radio M Utrecht. Radio voor Midden-Nederland en ver daarbuiten. Goed dat je er bent. Nieuwe vrienden maken, daar gaan we het over hebben. Ja, als kind, dan stapt je gewoon even op iemand af. Zeg je, ik wil vrienden met je zijn of zullen we het... Prima. Als volwassene kan het wel eens knap lastig zijn. Dat merkte ook Ramon Kaljau uit Goes toen hij terug verhuisde naar zijn geboortestad. Ja, en daarom bedacht hij Mesh. Mesh is een online platform waar mensen op basis van hun persoonlijkheid, waarde en humor met elkaar kunnen matchen. Inmiddels kunnen mensen in Utrecht, Nieuwegein en Zeist natuurlijk ook gebruiken van de platform. Dus maar eens even contact met Ramon. Goedemorgen, Ramon.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent dus de bedenker van dat vriendenplatform Mesh. Je bent naar Leiden gegaan voor je studie. Vertelde je mij al even kort voordat je in de uitzending kwam. Die studie heb je afgerond. Terug naar Goes. Was dat fijn om terug te gaan?
2: Het was leuk om terug te gaan op het oude nest, zeg maar. En weer ook bij oude vrienden en bij familie weer in de buurt te wonen.
1: Ja, jij had die oude vrienden nog. Maar dan is er toch op een gegeven moment bij jou een idee ontsproten. Een idee ontstaan om een soort van app te gaan ontwikkelen voor volwassenen die het wel moeilijk vinden om vrienden te maken.
2: Ja, klopt. Ja, ik ben met mijn vrouw echt midden in coronatijd terughuisd naar Goes. Mijn vrouw komt uit Leiden.
1: Ja.
2: En dan merk je toch wanneer je eigenlijk in een nieuwe stad belandt. En je daar nog geen sociaal netwerk hebt, dat het best wel lastig is om dat op te gaan bouwen. Dus normaal gesproken ga je dan eigenlijk naar een sport- of een hobbyclubje eigenlijk om te kijken. Blijf bij je interesses, dan doe je niet iets wat je leuk vindt.
1: Ja,
2: en als je geluk hebt, vind je iemand die bij je past.
1: Ja.
2: Alleen dat is best wel een loterij. Je moet best wat geluk hebben. Nou, zelfs als je iemand dan tegenkomt met het gevoel van dat zou misschien wel eens kunnen klikken. Dan zijn er nog steeds allerlei sociale drempels om een afspraak eigenlijk. Iemand te vragen van joh, heb je zin om een bakje koffie te doen buiten deze sessie, zeg maar. Of buiten deze context.
1: Ja.
2: Die drempels zijn best wel hoog.
1: Ja, dus
2: kan het niet wat makkelijker.
1: Ja, nou leg even het kort uit. Hoe werkt het dan? Hoe worden mensen met elkaar gematcht via Mesh?
2: Ja, we hebben eigenlijk het idee bedacht, we wonen best wel dicht op elkaar met z'n allen natuurlijk in Nederland. Dus waarschijnlijk wordt het gewoon iemand drie straten verderop bij jou in de buurt met wie je eigenlijk een geweldige klik zou hebben. Alleen ken je die toevallig gewoon niet. Niet omdat hij niet is, maar omdat hij gewoon simpelweg een andere routine heeft en andere route heeft.
1: Ook als diegene een hondje heeft en jij ook, dan kom je elkaar misschien wel eens tegen. Maar anders is het heel lastig, ook al woont hij twee blokken verderop, zeg maar.
2: Precies. En zelfs al kom je elkaar tegen, dan nog steeds heb je last van die sociale drempels. Want misschien zeg je elkaar gedacht, maar blijft het daar altijd bij.
1: Ja.
2: Als je misschien inderdaad één stapje verder wat meer van elkaar zou weten, zou je misschien wel goede vrienden kunnen worden.
1: Ja.
2: Dus wat we eigenlijk doen is proberen toeval een handje te gaan helpen. Door mensen eigenlijk in hun eigen buurt met elkaar te verbinden. Door ze te matchen op persoonlijkheid, waarde, humor en levensfase, zoals je net zei. We laten ze voor een korte quiz in en daarmee creëren ze een profiel. En op basis daarvan kunnen wij de mensen voorstellen die op papier in ieder geval bij hen passen.
1: Ja.
2: En proberen we mensen te stimuleren om zo snel mogelijk ook vooral offline te ontdekken of die klik er ook in werkelijkheid is.
1: Ja. Ik vraag me toch, het woordje humor. Dan denk ik bij mezelf, mijn humor kan wel heel anders zijn. Hoe vul ik dat in die app in? Ik heb humor, zeg ik dan. Ja, ik hou van moppen tappen of zo. Of iemand die me vertelt, ik moet gauw lachen of zo. Hoe werkt dat?
2: Voor humor specifiek vragen bijvoorbeeld uit of iemand heel erg van sarcastisch humor uit. Of meer van wat luchtiger, gezelliger humor, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar andere constructen die we in de vraag opnemen gaan een beetje meer betrekken tot persoonlijkheid en waarde. En daar liggen allemaal psychologische theorieën eigenlijk aan ten grondslag, zeg maar, om dat eigenlijk uit te vragen.
1: Ja, en als je beheerder bent van Mesh, heb je al succesvolle verhalen van bloeiende vriendschappen die ontstaan zijn via je platform?
2: Zeker. Ja? Ik kreeg toevallig gisteren een mail van een gebruiker. En die zei, ik ben zo blij met de app. Ik heb contact gehad en live afgesproken met twee vrouwen. Apart van elkaar, was supergezellig. We gaan elkaar nog een paar keer zien.
1: Ja?
2: Zei, ik ben helemaal happy. Ik heb nooit gedacht dat nieuwe vriendinnen maken zo makkelijk kon zijn.
1: Wat leuk.
2: Dat is een mailtje die ik gisteravond kreeg. Dus dat is natuurlijk superleuk, want daar doen we het voor.
1: Ja, vers van de pers, zeg maar. Vriendschappen, Maar echte relaties, is dat ook een mogelijkheid? Of verwacht je dat ook?
2: Nee, daar is het platform niet voor bedoeld. Daar zijn genoeg alternatieven voor natuurlijk om dat te vinden, zeg maar. Wij zijn echt gericht op vriendschap.
1: Ja, en dan zeg je, net al, mensen die in je buurt wonen, dat is handig natuurlijk, want dan heb je contact via mes en dan kun je een keer afspreken. Maar als je verder van elkaar afwoont, bedoel, ja, als je nou neemt dat iemand van de ene kant van de provincie Utrecht woont of van de andere kant, en je hebt geen vervoer, dan wordt het al een stuk lastiger natuurlijk om de vriendschap te onderhouden. Hoe doe je dat dan? Hoe vul je dat in vanuit jouw platform?
2: Ja, mensen geven eigenlijk zelf aan binnen welke straal ze eigenlijk iemand zoeken.
1: Ja, ja.
2: Wat je maximale afstand is die je bereid bent om zeg maar je vriendschap te reizen, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus we gaan niet iemand uit Zeeland matchen met iemand uit Groningen, want we zijn bewust geen platform dat gericht is op online vriendschappen. We willen echt bewust mensen offline met elkaar verbinden. En dat werkt het beste natuurlijk als je bij elkaar in de buurt woont.
1: Ja.
2: Dus je zult niet iemand uit de linkerkant van Utrecht verbinden met iemand aan de oostkant van Utrecht. Nee, en zijn ze dat beide openstaan.
1: Ja, ja, precies. En dat kun je er zelf aangeven met alle gegevens die je zelf invoert in je systeem. Ja, ja, ja, ik snap het. Ja. Zijn er mensen die echt nog heel jong zijn en mensen die al een behoorlijke leeftijd hebben? Kun je dat zien? Want dat geef je uiteraard ook in, hè? Ja, vertel.
2: Ja, het is sowieso vanaf 18 jaar en ouder, dus ze zijn gericht op volwassenen.
1: Ja, ja, dat begreep ik al, ja.
2: Dus we zien dat tussen de 18 en 30 zit een grote groep. Maar de grootste groep mensen zit eigenlijk tussen de 30 en 60 van de aanmeldingen.
1: Ja.
2: Maar we zelf mensen van rond de 90 die zich hebben aangemeld. Dus dat is,
1: Nou, maar het is ook niet gek natuurlijk, hè? Mensen die bijvoorbeeld helaas dan door de dood van een partner alleen komen te staan bijvoorbeeld.
2: Absoluut.
1: Die kunnen dan ook een match vinden met vrienden. En dat is iets heel moois, denk ik eigenlijk. Wat verwacht jij? De zomer is het nu misschien wel een stillere periode. Misschien ook helemaal niet. Wat verwacht jij dit jaar? Kan heel Nederland nieuwe vrienden maken zo meteen dankzij jouw platform?
2: Zeker, zeker. Ja, op dit moment zijn we dus alleen geopend in Amsterdam en omgeving en Utrecht van omgeving.
1: Uh-huh.
2: We zitten nu op ongeveer 8500 aanmeldingen door heel Nederland. En na de zomer gaan we in heel Nederland open.
1: Ja.
2: Dus na de zomer kan in principe iedereen in Nederland er gebruik van maken.
1: Wat geweldig om te horen. Ramon, dankjewel. Heel veel succes met je platform Mesh. En goed om erover gehoord te hebben.
2: Dankjewel.
1: Fijne dag. Dag.
2: Doei. Doei.

0: got you.
1: Oh ja, James Brown. Hij zong het al in 1965. I feel good. Oké. Drie voor half negen geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling in Kaatsheuvel op om te stoppen met onbeperkt frisdrank tappen. De organisatie zegt de afgelopen tijd veel meldingen te hebben gehad en ook klachten van bezoekers die, omdat het pretpark met zijn frisdrankenconcept dun dorstlessen, mensen zou aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te consumeren. En bezoekers van de Efteling in Kaatsheuvel kunnen voor €17 een herbruikbare beker kopen die ze dan de hele dag mogen bijvullen bij de taplocaties in het park. Ja, en er wordt gesteld door het bedrijf Foodwatch met dit systeem.

0: aanpassing van de frisdrankenautomaten voor de ingang van het park. Tot zover dan. We nemen zo meteen nog een bakje koffie. Niet te veel natuurlijk, want dat is ook weer niet goed. Maar een bakje zwart voorbij. En het regio-nieuws is in aantocht met Hanna zometeen. Hanna, wat hebben we bij Radio M Utrecht in het nieuws zitten?
1: Een Utrechtse veelpleger wil zelf de gevangenis in. En Ali B. zou vanavond bij een bijeenkomst spreken. Maar dat gaat toch niet door.
0: En dat was in Vinkeveen, hebben we gepland, hè?
1: Klopt, in Vinkeveen.
0: En dat gaat dus niet door. Meer hierover zometeen bij Radio M Utrecht.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: 8:30, Radio M Utrecht met het regionieuws. Door alle kameraden, dat begint met rapper Ali B, die toch niet zal spreken op een ondernemersbijeenkomst in Vinkeveen.
1: Ja, hij heeft zich teruggetrokken omdat er de afgelopen dagen veel ophef over was. Volgens de aankondiging zou hij spreken over waarom ondernemers niet doorbreken, ondanks hun talent. Ali B. is veroordeeld in hoger beroep tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij is het daar niet mee eens en gaat in cassatie. Tot die tijd is hij dus op vrije voeten. De organisatie verplaatst de bijeenkomst om een mediaspectakel te voorkomen. Een 55-jarige veelpleger uit Utrecht wil liever de gevangenis in dan opnieuw een speciale behandeling. De vrouw, die al 30 jaar verslaafd is aan heroïne, stond gisteren terecht voor 11 diefstallen. Ze zou onder meer gepind hebben met gestolen bankpassen en auto-inbraken hebben gepleegd. Ze bekent vrijwel alles, maar ontkent dat ze een misdienaar heeft afgeperst. Volgens haar is de behandeling een verloren zaak en moet er geen belastinggeld meer aan haar worden uitgegeven. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De brandweer is gisteren aan het begin van de avond uitgerukt voor een brand in een achtertuin in de Utrechtse wijk Zuilen. Wat er precies in brand stond is onbekend, zegt een woordvoerder. De bewoners van het huis aan de Kenaustraat waren wel bang dat het vuur zou overslaan. De brandweer was er snel bij en het vuur was daarna ook snel geblust. De straat werd afgezet om de brandweer alle ruimte te geven. Een agrarische grond is ook in het tweede kwartaal van dit jaar weer duurder geworden. Voor een hectare betaal je inmiddels bijna €110.000. Dat is flink meer dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van het kadaster en de Wageningen Universiteit. Volgens het kadaster komt dat doordat landbouwgrond schaars is en er maar weinig te koop staat. In de provincie Utrecht viel de prijsstijging mee met 2%. De grootste stijging was in Noord-Holland. Het wordt 21 graden vandaag. Vanmiddag laat de zon zich zien. En ik zou natuurlijk nog even wat uitzoeken.
0: Ja, inderdaad. Ja, want burgemeester Carola Schouten van Rotterdam, die gaat afzeilen. De Euromas gaat wel naar beneden. Want dat heeft ze ooit beloofd. Hè, als de verkiezingsopkomst in 18 maart was dat van dit jaar, de gemeenteraadsverkiezingen. Als dat hoger was dan een bepaald percentage.
1: Precies.
0: Die vraag is ook gesteld aan burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht.
1: Ik kon het nog niet helemaal terugvinden. Ik dacht dus inderdaad dat Dijksma dat het er was gevraagd van, zou u dat ook doen? Dat haar antwoord nee was. Ik kon het zo gauw niet terugvinden. Maar wat ik wel kon terugvinden is dat ze zelf op 18 maart...

0: In de Domtoren heeft gestemd. Oh, ja. Want dat was ook een van de stemlocaties.
1: Ja, precies. Dat kan ik me nog wel herinneren. Maar ik wist ook niet of die vraag aan haar gesteld was. Maar nee, dan schoot me dat dan te binnen.
0: Ja.
1: Goed, en of, dan blijft die vraag misschien ook wel een beetje hangen.
0: Ja, die helaas, die blijft hangen.
1: Ja, maar dat is wel, gelukkig, maar het is wel een beetje bossend dan een maaltijd natuurlijk. Maar goed, die actie gaat Carola Schouten vandaag ontketen. Hè, omdat
0: ja, de opkomst was 2% hoger, dus ja, ze gaat van de euromast
1: ja, precies,
0: vandaag.
1: Ja. Nou, geen gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht. Wel volgend jaar natuurlijk provinciale statenverkiezingen.
0: Zeker.
1: Dat is ook weer in maart, net als in maart dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen. Maar, en voor die tijd is er nog heel veel nieuws. En jij bent er met het volgende bulletin op de radio. Om 9:30, hè?
0: Zeker.
1: Tot zometeen. Hallo, dankjewel.
2: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
6: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
7: En win een blauwe bever safari vaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: The Cats. En Let's Dance op Radio M Utrecht. Nou, voor mij mag het hoor, een dansje maken. Waarom ook eigenlijk niet 8:08 inmiddels geworden? Een heel ander onderwerp dan dansen is ongelukken die ontstaan. En dan wel verdrinkingen. Dus mensen die echt verdrinken in het water. Het komt voor in Nederland. En niet zo'n klein beetje ook. Al jaren is het aantal ongevallen zorgwekkend hoog. Dat zegt het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties, het NIVZ. Want al jaren schommelt het aantal zo rond de 100 tot 130. In 2025, zo blijkt nu uit de cijfers, waren het er 132. Nieuwste cijfers zijn dat van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat lijkt een hardnekkige trend, ziet ook de reddingsbrigade. En er moet ook meer aandacht komen voor de oorzaken van een verdrinking, vindt het NIVZ. Anne is daarom met de reddingsbrigade Utrecht bij de Harijnse Plas. Anne, jij hebt mij verteld dat je natte haren hebt. Je bent toch niet het water ingegaan, of wel?
1: Ja, jazeker, ja. Dat absoluut. Ik sta hier met mijn blote voeten in badpak en een handdoek om op te warmen. Want wij hebben een demonstratie gedaan, ja, echt ja? waar. In de Harijnse Plas hier in de Utrecht-Leidse Rijn. Dat vond ik belangrijk, omdat het ook een stuk beleving is van waar we het over hebben. Wat je al zei net, het aantal verdrinkingen in Nederland. Dat is een serieus aantal. Een aantal afgelopen jaren is er een zorgwekkende trend te zien van het aantal accidentele verdrinkingen. Dus dat is wat er hier een ongeluk gebeurt in het water. Daarom sta ik hier ook met reddingsbrigade Utrecht. Oh, de zon begint een beetje door te breken. Dat is wel prettig, want het water was echt heel koud. Ik zal zo meteen meer vertellen over mijn ervaring. Maar eerst sta ik hier even naast Dilian van de reddingsbrigade Utrecht. Wij hebben net met zijn vieren in totaal, want we staan hier nog met twee andere dames, een demonstratie gedaan in het water. Daarbij is me wel meteen opgevallen. Je zei het kort vanochtend eerder al. Het water is 20 graden, zou je denken. Nou, het is niet heel koud, dat is warm. Maar het was aardig koud.
2: Ja, maar
1: hoe komt dat?
2: Dat is een beleving. Het verschil tussen de buitentemperatuur en het water. Nou, is dat wat lager. Mensen zijn gewend in het zwembad. Dus het zwemwater tussen de 25 en 26 graden. En op het bad zelf is dan ook nog wat warmer. Dus dat is allemaal heel aangenaam. Daar leren we zwemmen. En nu komen we hier in het water. En in één keer verandert die temperatuur. Nou, kom je in de diepere gedeelte, gaat de temperatuur nog verder naar beneden. En dat heeft gewoon mee te maken, het duurt veel langer voordat het opgewarmd is.
1: Ja, want mensen halen hun zwemdiploma's A, B en C dus in het zwembad, terwijl de verdrinkingen dan voornamelijk plaatsvinden in het open water. Hoe gevaarlijk is het dan eigenlijk wel niet om dat open water in te springen?
2: Als je zomaar ergens inspringt, is het gewoon levensgevaarlijk, want je weet niet wat daar gebeurt. Ik heb hier een stuk in laten lopen, want daardoor merk je de verschillen, maar dan merk je ook dat die bodem in één keer verandert.
1: Ja.
2: In één keer ben je van 90 centimeter ga je naar 1,20 meter. Daar schrikken mensen van. En dat weet je allemaal niet. En dus dat maakt het veel gevaarlijker. Ga je op gebieden waar toezicht is, is die risico kleiner. Want dan wordt opgelet, meegekeken van wat gebeurt hier.
1: Ja.
2: En mensen gaan plekken zwemmen waar geen toezicht is.
1: Ja, precies. En hoe vaak is er geen toezicht bij open water?
2: Nou ja, ga maar eens op de lek kijken. Er is nergens toezicht. Als je hier in Utrecht gaat kijken, Strijkveerteel is geen toezicht. Maarseveen, Haarrijn en Down Under wel.
1: Ja, hoe gevaarlijk is dat, dat er niemand is?
2: Nou ja, als jij in de problemen komt, niemand kijkt mee. Dus dan moet je het zelf oplossen. Man, je zit in de problemen, dus dat gaat niet lukken.
1: Ja. Wij zijn net dus in het water geweest en ik loop even met jullie mee terug naar het water. Want het was heel belangrijk om te zien dat we wat attributen hebben meegenomen en gebruikt tijdens die demonstratie. Eén daarvan was een touw en die heb jij toen naar mij gegooid toen ik in het water zat om mij te redden als het ware. Zo'n touw kun je eigenlijk ook wel makkelijk meenemen, toch?
3: Ja, dat kan natuurlijk. Het is gewoon een standaard touw. Wat je thuis zou kunnen hebben. Of wat je, weet ik wel, bij de bouwmarkt of zo kan kopen. Dat zou je mee kunnen nemen. Dan kan je iemand wat makkelijker uit het water halen.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk al best een goed iets om, als je dus in het open water gaat zwemmen, iets mee te nemen. Zoals een touw. Wat zijn nog meer dingen die je kunt doen ter voorbereiding? Zo voor zo'n...
3: Ja, sowieso dat je het gebied goed kent. Hè? Dat, wat Dilian net al zei. Dat je een beetje weet waar het diep is, waar het niet diep is. Waar er toezicht is, waar er geen toezicht is. En verder is het wel slim om gewoon wat drijvende dingen mee te nemen. Mm-hmm. En verder elkaar goed in de gaten houden en niet alleen gaan.
1: Ja. En ik merkte ook toen we het water in gingen. Dus dat ik eventjes nu zo terug over door het zand in het water loop. Nope. Moet ik zo staan, denk ik. Ja, dit is helemaal niet zo. Ja. Ik voel helemaal niet zoveel kou. Maar toen we eenmaal dieper erin gingen, Dilian, toen merkte ik wel dat mijn lichaam een soort schok doormaakte. Van, oeh, je ademhaling stokt, het gaat helemaal omhoog je lichaam in. Je merkt dat je toch een beetje bevriest. Wat is dat voor proces? Wat doet dat?
2: Nou ja, je lichaam moet aanpassen. Cold shock noemen ze dat wel eens. Je lichaam slaat als het ware dicht, omdat de temperatuur heel snel verandert. En daar komt dat door. Ga je wat vaker zwemmen in open water, dan zul je merken dat dat veel minder plaatsvindt, omdat je weet wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En dat is ook de reden als ik ga zwemmen, nooit alleen ben.
1: Ja. Ja, precies. Dus nooit alleen zijn is ook een belangrijke eigenlijk.
2: Ja. Ja, ga gewoon met z'n tweeën. En als je, sommige mensen willen lange afstanden zwemmen, je hebt van die mooie drijfboeien die je om je middel kunt doen. Dan kunnen mensen je op afstand zien. En als je in de problemen komt, kunnen we je nog terugvinden.
1: Ja, precies. Dank. Ik sta hier ook met, wat is jouw naam ook alweer? Lena.
4: Lena.
1: Hoe oud ben jij?
4: 14.
1: En je bent dus net bij de Reddingsbrigade Utrecht bij aangesloten, toch? Waarom wilt u dit doen?
4: Ik kon dus best wel jong beginnen met de zwemles. Omdat mijn ouders gewoon handig leek dat ik weet wel mezelf kon redden. En dat zwemmen gewoon leuk was. Mm-hmm. En ik ben nu doorgegaan omdat het zwemmen is gewoon leuk. En het is best een gezellige gemeenschap en zo. En het is sowieso ook handige dingen om te kunnen en leren.
1: Ja, precies. Jij hebt mij net gered uit het water. Want ik heb ook even een soort demonstratie ervaren waarbij ik het slachtoffer was. Toen ben ik vanaf de steiger in het water gesprongen. En heb jij mij naar de kust getrokken. Dank daarvoor. Hartstikke zwaar ook, hè? Want ik heb dus ook jou gered daarna. Toen was jij het slachtoffer. En ik merkte dat het aardig wat van je lichaam vraagt. Ben je niet hartstikke moe nu?
4: Ja, ik ben er nu wel een beetje gewend aan. Ik bedoel het best wel vaak bij les, jammer genoeg. Maar ja, er zijn meestal ook meerdere mensen om je te helpen en zo. En je raakt er ook wel gewend aan en zo.
1: Ja, precies. Je gaat gewoon getraind naarmate je het vaker doet. Dat is ook zo natuurlijk.
4: Ja.
1: Ja. Stoer hoor dat je dit doet. Hey, nog even over de verdrinkingen, het aantal verdrinkingen dat dan nu dus in 2025 bekend is gemaakt. 132 zijn het er. Schrikt u daarvan nog?
2: Ja, want de laatste jaren was het eigenlijk een dalen. En we hebben nu een kentering gezien en dat weer een stijgen is. Dus ja, daar schrik je van, want we gingen eigenlijk de betere kant op. Ja. Helaas gaan we weer terug, stijgen we weer.
1: Ja, hoe komt dat, volgens u?
2: Verschillend. Stukje niet kunnen zwemmen en dan toch het water ingaan. Van een kant afduiken zit je meteen wat verder en dan kom je in de problemen. Niet voldoende kunnen zwemmen, niet bijhouden. Je conditie niet op peil houden. Waar we het al over hadden, zwemconditie.
1: Ja, dat is dus anders dan hardlopen en sportschool en zo. Want de gemiddelde denkt misschien, oh, ik ga vaak genoeg sporten en ik ben best aardig fit. Maar zwemmen is anders, hè?
2: Ja, elke sport heeft zijn eigen conditie. En zwemconditie is echt anders dan de fitness in de sportschool.
1: Ja, want jij zei ook net tegen mij, jouw borstkool, nou, dat is niet veel soeps. Maar je schoolslag is wel oké. Okay. Dat is ook nog een verschil in de beweging.
2: Ja, het zijn twee totaal verschillende bewegingen. Dus je gaat andere spieren gebruiken, ook op een andere conditie krijgen. Dus ja, dat merk je. Ja. Dus ga lekker op je rug zwemmen als je niet meer kunt.
1: Ja, precies. En laat jezelf maar naar de kust drijven als je toch te ver bent gegaan.
2: Nou, gewoon niet zo ver het water in gaan, dan hoeft dat niet.
1: Ja, het is ook een kwestie van gezond verstand, proef ik.
2: Ja, maar dat is met heel veel dingen. Je moet van tevoren nadenken over wat je gaat doen. En daar ook jij op voorbereiden.
1: Ja. Ja. Wat zijn nog meer dingen die mensen kunnen doen als ze in het open water gaan zwemmen? Om mee te nemen, bijvoorbeeld, we hadden het net al even kort over touw.
2: Nou, als je zelf gaat zwemmen, zou ik adviseren om een soort zwemboei mee te nemen. Daarmee kun je mensen zien drijven. We staan daar toch bij het water. Daarachter zie je twee mensen, eentje met een groene en eentje met een oranje boei, zwemmen.
1: Ja. Oh ja.
2: Het voordeel is, die mensen kunnen wij op afstand zien. En als je in de problemen komt, kan hij op die boei gaan hangen.
1: Ja, precies. En we hadden het eerder al eventjes over dat het belangrijk is om ook, stel je staat heel ver van iemand af, die lijkt erop dat hij aan het verdrinken is, dat je ook iemand markeert. Wat houdt dat in?
2: Ja, wat we doen is, als we er niet zelf bij komen, een soort kruispeiling. Dat betekent wel dat ik met meerdere mensen ben. We trekken als het ware een lijn over het slachtoffer heen naar een punt wat vaststaat aan de overkant. We bellen 112. Op het moment dat die onder water gaat, dan kunnen we aan de brandweer aanwijzingen geven van waar een slachtoffer is. Hm. Als we zelf zwemmend er naartoe gaan, dan houden we hem zo in de gaten. En op het moment dat hij als haar plaats naar beneden gaat, dan weten we ongeveer van waar kan die zijn. En dan kunnen we een poging doen tot een eenmalige duik. En meer kan dat ook niet.
1: Ja, exact. Nou, dit zijn dan een aantal adviezen en ook dingen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat we goed voorbereid in open water gaan zwemmen. Reddingsbrigade Utrecht hebben jullie hier gehoord, hier aan de Harijnse Plas in Utrecht.
5: Alan, dankjewel. Ga met de natte haren een beetje laten opdrogen weer naar de studio komen. Drive safe.

0: Smith en Niall Horan. Drive safe in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 9 minuten voor 9 uur geworden. 8 uur 51. Af en toe zo'n instinkertje van gewoon, dan zie je 8 staan. Ja. Maar het is wel degelijk alweer bijna 9 uur. De tijd gaat snel, gebruik haar wel, wordt altijd gesteld. En dat is waar. Toch even alle ruimte voor jou voor het weer. Af en toe een glimpje van de zon kun je opvangen in Midden-Nederland. En dan ineens is het weer bewolkt, hè?
1: Ja, en op dit moment schuift er een flink gat in het wolkendek boven Nederland over onze provincie.
0: Kijk eens aan.
1: Dus het komend uur, ja, dan komt hij bij ons redelijk tevoorschijn. Daarna zullen de wolkenvelden ook wel weer domineren. Met vanmiddag misschien ook wel weer eens een paar van die flinke gaten. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De zuidwesthoek van onze provincie is gevoelig voor wat dikkere bewolking, maar ik denk dat er eigenlijk niks uitvalt. 17 graden is het nu. We gaan naar zo'n 20 tot 22 graden. Beetje vergelijkbaar met gisteren. Wel is er minder wind uit een west- tot noordwestelijke richting. Zwak. Misschien vanmiddag matig van kracht. Dus eigenlijk best een aardige dag. Maar nog een met gematigde temperaturen.
0: Nou, helaas. Maar goed, dat is even een noemen we even gisteren, vandaag, 20 graden, 21 graden. Noem het een klein dipje, maar we komen wel weer piekjes aan, toch? Heb ik al begrepen van je vanmorgen.
1: Ja, er komen piekjes aan. En het eerste piekje is morgen en zaterdag. Want na een wisselend bewolkte nacht bij 12 graden gaat het morgen met een zuidwestelijke wind echt wel warmer worden. 24 graden wordt het. Met in de middag ook wat vaker de zon erbij. En zaterdag, ja, dan volgt een eerste warmteopstootje. 26 tot 27 graden met flink wat zon en wat stapelwolken. Een zondag weer even een dipje met wolken, een beetje regen en 22 graden. Daar moeten we dan maandag nog van bijkomen. En dan moeten we ons weer opmaken voor een lange periode met heel warm weer. Het is die warme lucht vanuit het zuiden, vanuit Spanje en Portugal, komt met een zuidelijke stroming weer naar ons toe. Mm-hmm. En vanaf de tweede helft van volgende week moet je echt weer rekening houden dat het weer heel warm gaat worden. Ik weet nog niet hoe warm, in ieder geval 30 graden. Ja. Dus wat dat betreft, geniet nog maar eventjes van deze gematigde temperaturen als je niet zo goed tegen de warmte kunt.
0: En dat is een mooie uitspraak en die gaan we ook maar tot ons nemen. Mago, dank je wel. En vanmiddag ben je weer aan tafel. En bij Aard natuurlijk weer te goed thuis. Dank je, tot de volgende. Doeg.
1: Dag.
0: Utrecht is wakker met nog even de vraagstelling. Waar heb jij leren zwemmen? En wat is je het meest blij gebleven van die zwemlessen die je hebt ondergaan vroeger? Ik ben heel benieuwd. Wij allemaal. Aard en Connie ook. Dus daar kunnen we in Utrecht komt thuis vanmiddag vanaf 5 uur. En eerder al bij Connie in Utrecht aan tafel, moet ik zeggen. Ook over doorpraten. Er zijn heel veel reacties waarvoor dank. Ik vraag er natuurlijk ook bewust om. Via de RTV Utrecht app al en via Facebook van Radio M Utrecht. Waar heb je leren zwemmen? Loes heeft dat gedaan. Komt zojuist binnen in Bosbad Amersfoort. Lekker koud. Maar goed, we hebben er al over gehoord dat je toch wel voorzichtig moet zijn in het open water, maar dit was het bosbad in Amersfoort. Loes, dankjewel. Marijke zegt, ik heb jaren aan de hengel gehangen in zwembad Krijlo. Dat is bij Hilversum, weet ik. 'S Morgens vroeg om 7 uur. Verschrikkelijk. Het verhaal ging ook dat er ratten in het water zaten. Dus ja, de angst was er wel om het water in te gaan. En zwemmen vind ik nog steeds niet leuk. Aldus Marijke. Nou, en dan nog een reactie van Marga. Die zegt, ik leerde zwemmen in Alphen aan den Rijn in zwembad De Horen. 'S Morgens vroeg om 7 uur voordat je naar school ging met een vreselijke zwemleraar. De echte Alphenaren kunnen dat zeker beamen. Altijd een hekel aan zwemmen gehouden. Ja, dat krijg je dan natuurlijk, hè. Dat is niet leuk. Goedemorgen, zegt Karin de Wert. Die zegt, het instructiebad in Zuilen, daar heb ik leren zwemmen, waar we om 7 uur 's morgens al zwemles hadden. En ik heb afgezwommen in zwembad De Rommel. Nou, heel veel reacties. Je kunt ze allemaal nalezen op Facebook. En je eigen reactie van Radio M Utrecht op de Facebook.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming.
4: Dit is Eemland 1.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
6: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
5: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
7: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
8: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
5: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
11: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Donderdag 23 juli is het vandaag en eindelijk vanaf deze week ook vakantie voor onze regio. En straks horen we van weerman Klaas Bijker hoe het weer de komende dagen wordt. En dat is natuurlijk sowieso belangrijk voor de thuisblijvers of de mensen die hier lekker vakantie vieren. Onze collega Sam van den Broek loopt mee met de Vierdaagse van Nijmegen. Althans, in elk geval tot en met gisteren. We gaan dit uurtje zeker even contact hebben met hem en eens even kijken hoe het met hem gaat. Met Teun de Gast van 50PLUS Barend praat ik over de dreigende verdwijning van de 65PLUS korting in het openbaar vervoer. En leefstijlcoach Daphne Blankenstein geeft uitleg over het Ozempic-effect. Maar na de muziek bellen we eerst met Peter van der Heijden van Dierenzorg Eemland. Want de dierenasiels zitten overvol met katten, waaronder heel veel verwilderde. En dat is zorgelijk. Welkom bij deze editie van Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Betty Average en Gouden Ouwe, It's in His Kiss. De dierenasiels in Nederland worden steeds vaker geconfronteerd met een groot aantal katten waarvoor geen plek is of een nieuw thuis. Vooral in de vakantieperiode, nu dus, wordt dit wel heel erg zichtbaar. Aan de telefoon Peter van der Heijden van Dierenzorg Eemland. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ed.
0: Nou ja, het is bij jullie eigenlijk geen goedemorgen, vind ik. Want dit is toch best een zorgelijke situatie, hè?
1: Nou, dat is inderdaad zo. Het is altijd weer een drukte van je welste in ons asiel met vooral jonge kittens. Hè, en ook moederpoezen soms erbij, gelukkig nog. Dus dan hebben ze wel hun eigen moeder nog in de nabijheid. Maar dat klopt. De asiels in Nederland worden altijd weer in dit seizoen, in de vakantie, maar ook in het zodra het mooi weer begint te worden, overspoeld met enorme hoeveelheden kittens en jonge poezen. En dat komt eigenlijk omdat die kittens geboren worden in een soort van half verwilderde populaties. Dus dat zijn allemaal ooit gewoon huiskatten geweest. Die zijn op enig moment een beetje op pad gegaan en zodoende verwilderd geraakt. Je kunt ook denken aan katten die bij boerderijen zijn geboren. Hè? En daar hebben ze natuurlijk nuttige functies. Ze jagen daar op ongedierte enzovoort. Maar uiteindelijk, als je dat niet in de hand houdt, dan blijven die kattenpopulaties zich maar vermeerderen. En zodoende heb je ieder jaar weer dat er een enorme hoeveelheid kittens richting de asiels komt. Want die blijven maar geboren worden.
0: Ja, jij zei even van, omdat die katten op pad gaan. Maar het is natuurlijk ook zo dat de mens daar af en toe de hand in heeft, hè? Net zoals bij honden, met name in deze periode, dat ze gewoon katten ergens in een doos neerzetten, weet ik veel. Dus het is niet altijd de kat zelf die op de loop gaat.
1: Nee,
0: maar
1: kijk,
0: vaak ook, helaas zou ik zeggen, door mensen.
1: Ja, weet je wat het probleem is? In Nederland hebben we nog steeds niet de wettelijke kattenchipplicht ingevoerd. Die ligt al heel lang op de plank en landen om ons heen hebben die chipplicht wel. Neem België bijvoorbeeld, hè, daar is dat probleem veel minder groot dan in Nederland. Daar moeten we wat aan doen. Kijk, als je ervoor zorgt dat je verplicht iedere kat in Nederland, bij honden is dat al jaren verplicht, een microchip meegeeft, dan kun je ook altijd weer weten van wie is deze kat en bij wie
0: precies.
1: Hoort die.
0: Maar dan denk ik,
1: dierenambulance pakt natuurlijk heel vaak dit soort katten krijgen ze aan boord en vervolgens is niet te achterhalen bij wie die hoort. En een tweede ding is, in België is het bijvoorbeeld niet toegestaan om je kat los buiten te laten als die niet gecastreerd is. Hè, of gesteriliseerd, zeggen we ook wel eens voor de poezen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat scheelt enorm, want daardoor, dat mag gewoon niet.
0: Maar is daar controle op dan?
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Oh, ja?
1: Want kijk, als jij als jouw kat, laten we zeggen, met ongesteriliseerd naar buiten wordt gelaten en hij zorgt ergens voor problemen, dan kunnen ze ook, omdat hij natuurlijk verplicht gechipt moet zijn, dan kun je die kat thuis brengen, dan kun je mensen daarop aanspreken en dat is gewoon, daar staan gewoon boetes op. Dus natuurlijk kan je dan nog steeds een situatie hebben dat er, laten we zeggen, mensen niet goed op hun kat letten en mensen op de een of andere manier proberen die aan die chipplicht te ontkomen. Maar het probleem is in België veel minder groot dan in Nederland.
0: Maar dan vraag ik me af, waarom ligt dat hier dan al heel lang op de plank? Zoals zoveel dingen hier in Nederland. Dan denk ik,
1: Ja, dat is dan, zijn we altijd een beetje aarzelend met dit soort wetgeving. Ik heb me laten vertellen dat deze wetgeving ook is tegengehouden door partijen in de Kamer en met name ook de boerenpartij, de boerburgerbeweging.
0: Oh?
1: Ja, omdat die toch ook, er zijn natuurlijk toch ook heel veel katten die, laten we zeggen, in landelijk gebied en rondom boerderijen lopen. En die zagen die chipplicht niet zitten. Dus daar is weerstand tegen. Hè? Mensen denken ook van, die katten die redden zich wel. En dan zijn er af en toe eens een keer wat meer en weer minder.
0: Ja, maar je ziet dus wat er gebeurt. Katten. Jullie zien wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Want ergens las ik, de oplossing zou zijn dat jullie, met jullie bedoel ik de dierenasiels, katten vangen en castreren, hetzij steriliseren. Maar op een gegeven moment laten de financiën dat gewoon niet meer toe. Misschien doen jullie het al wel, maar dat is toch niet te doen. Krijgen jullie überhaupt subsidie of donaties? Je moet het ook financieel maar redden.
1: Ja, nee, dat is waar. Dus dat kost ontzettend veel geld. Want wij doen dat ook. Dat noemen ze TNR-acties. Dus wat we doen is, we vangen die verwilderde katten. Dat doet onze dierenambulance, daar zetten ze vangkooien voor in, dat spreken ze ook af met de buurt. Dan vervolgens worden die dieren gesteriliseerd of gecastreerd. Ze worden gechipt en dan worden ze, als het mogelijk is en ze zijn, laten we zeggen, voldoende tam nog te krijgen, dan worden ze geplaatst bij mensen. Kan dat niet, dan worden ze teruggezet. Maar dan krijg je in ieder geval niet volgend seizoen weer nog meer kittens.
0: Mm-hmm.
1: En dus dat is een heel belangrijke manier om die kattenpopulatie in de hand te houden. En dat wordt ook landelijk gedaan, daar heb je meer stichtingen voor. Dus dat werkt heel goed. Het kost natuurlijk veel geld, dus dat kunnen we gelukkig alleen maar doen met de steun van donateurs die ons willen steunen. Maar dat is alvast een hele belangrijke. Maar een tweede punt is, onder die verwilderde populaties, die zijn natuurlijk allemaal niet geënt en niet gevaccineerd. Daar waren allerlei hele lelijke besmettelijke kattenziektes rond. Heet ook letterlijk kattenziekte onder andere.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook iets wat je echt liever niet wilt. Dus het zou echt heel belangrijk zijn dat we één in Nederland nu snel besluiten tot de wettelijke chipplicht. Dat je net als honden gewoon je kat moet registreren, zodat als die buiten vrij rondloopt of er gebeurt iets met je kat, hè, dat die gewoon kan worden teruggebracht bij de eigenaar en dat we weten van wie is deze kat. Dan weten we ook katten die van niemand zijn, hè, en dan kunnen we die populaties goed beheersen door te steriliseren en te castreren. En dan komt er een keer een einde aan die tsunami van kittens die alle dierenasiels hebben.
0: Ja. En eigenlijk de overheid moet inderdaad echt actie ondernemen met 20 uitroeptekens erachter. Maar zeker in deze dure tijden, want het is ook zo, daarom gaan katten dan ook door mensen weggebracht worden of buitengezet worden. Daar hebben wij het een week of twee geleden over gehad, over de steeds duurder wordende zorg van dierenartsen en de voeding. Zeker in deze dure tijden moeten mensen gewoon heel goed nadenken of ze überhaupt aan een kat of aan een ander huisdier beginnen. Dat is ook belangrijk, denk ik.
1: Heel belangrijk, want inderdaad, hè, je dier laten verzorgen bij de dierenartsen en medische kosten zijn ongelooflijk hoog tegenwoordig. Dus dat is ook iets wat mensen niet altijd overzien. Wij krijgen in het asiel ook echt regelmatig dieren die ofwel heel eerlijk worden aangeboden met ik kan de dierenartskosten niet meer betalen en kunnen jullie een andere baas zoeken. Soms worden ze aangeboden met een vaag verhaal en dan blijkt als onze eigen dierenarts die dieren onderzoekt dat er het nodige medisch moet gaan gebeuren. En dan weten we, oh, dat was waarschijnlijk de zorg waarom deze mensen afstand moesten doen van hun dier. Dus dat klopt, dat gaat mis. En het is heel belangrijk om er goed over na te denken of je die kosten kunt dragen. Want veel mensen kunnen dat ook niet goed en daarom heb je ook dat die verwilderde kattenpopulaties, hè, die worden dan gevoerd in de buurt. Mensen vinden dat ook eigenlijk wel grappig, zo die katten het huis. Althans, niet iedereen vindt dat grappig, maar er zijn veel mensen die dat wel leuk vinden. Die voeren die dieren, maar niemand neemt eigenlijk verantwoordelijkheid voor het eigendom van dat dier. En als die dieren dan ziek worden, of ze moeten gevaccineerd, of ze moeten juist gesteriliseerd of gecastreerd, ja, dan geven al die mensen eigenlijk geen thuis, want ze zeggen, ja, die kat is eigenlijk officieel niet van mij. Dat is ook een klein beetje lastig.
0: Het is... Het is heel moeilijk. Dat is het ene. En de overheid moet nu echt die dingen eens even van de plank afhalen. En zorgen dat er wat gebeurt. Ik hoop voor jullie dat dat nou niet meer lang gaat duren. En ik wens jullie wel een hele goede zomer. En ik hoop niet dat er al te veel bij komen. Want dat kan eigenlijk niet meer. Peter, dankjewel voor nu.
1: Goed. Oké, fijne dag.

0: Ja, lekker zomersnummertje. Min te veel was dat. En Demasiado Corazón. Nou, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Vanaf komend jaar wordt het openbaar vervoer voor kinderen tot en met 11 jaar helemaal gratis. Mits begeleid door een betalende volwassene. Dat is heel fijn. Daar praat iemand gewoon door me heen. Dat is heel fijn. Maar tegelijkertijd dreigt de 65-plus korting voor het OV te verdwijnen. En dat is absoluut tegen het zere been van de seniorencoalitie en 50-plus. Aan de telefoon Teun de Gast van de Baarse fractie van 50-plus. Teun, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, op z'n zachtst gezegd zijn jullie daar echt niet blij mee.
1: Nee, we zijn er zeker niet blij mee. Ik moet wel even vooraf één ding rechtzetten. Ik behoor niet tot de fractie van de 50-plus, want dat zijn alleen de gekozen vertegenwoordigers en de steunfractieleden. Maar wij vormen samen met wat andere mensen een, laten we zeggen, klankbord voor de fractie.
0: Prima.
1: Om te zien of hun ideeën wel.
0: Dan is dat even helemaal duidelijk.
1: Goed zo.
0: Maar in ieder geval is 50-plus wel de waar dit over gaat nu, hè, die daar niet mee eens zijn. Wat is trouwens de seniorencoalitie?
1: Een coalitie van een aantal mensen, partijen die proberen dus gezamenlijk op te trekken en de senioren, de gepensioneerden, te bedienen van allerlei goede zaken.
0: Mm-hmm. Dat is mooi. Ik vind het woord samen is altijd prima. Want met een heleboel mensen kun je gewoon ook meer bereiken. Althans, dat hoop je toch. Is er eigenlijk uitgelegd waarom dat idee is om dat geld juist bij de senioren wordt weggehaald? Hebben jullie uitleg gehad in het algemeen over waarom het een wel en het ander wordt eraf gehaald?
1: Nee, dat is in ieder geval bij mij niet bekend. Het feit is dat je zegt van oké, we hebben een groep tussen de 4 en de 11 en daar zit blijkbaar een behoefte. Nou, daar gaan we in voorzien. En dat gaan we dan doen over de ruggen van de senioren, met name de gepensioneerden. In mijn visie is dat het verschuiven van een probleem en ergens anders een probleem creëren.
0: Ja, precies.
1: Wat het domste is wat je kan doen, in mijn beleving. Voor de rest hebben we mijn zin is niks gehoord. Want dit is een typische actie die op het laatste moment voor de vakantie door de staatssecretaris nog even in de groep wordt gegooid.
0: Zo en vervolgens gaan ze met reces.
1: En we zien jullie uit de vakantie wel weer. Ja. Het is met de beesten af. Dit zijn echt zaken die kunnen niet.
0: Dat, nou weet je Teun, er wordt altijd beweerd dat 65-plussers het financieel prima voor elkaar hebben. Hè? Vaak op vakantie, genoeg centjes op de bank, een caravan voor de deur of in de stalling. Maar heel vaak klopt dat gewoon helemaal niet. Er zijn ook heel veel 65-plussers die dat allemaal niet hebben. Die gewoon leven van AOW, weet je, en blij zijn met die 65-plus korting.
1: Een AOW'tje en een klein pensioentje. En dat verhaal heel veel, of de term heel veel in te vullen. We praten over 800.000 mensen plus die in deze situatie zitten. En dat is een enorme groep. Dat gaat gewoon niet. Die mensen die al hun sociale contacten die verdwijnen. Ze moeten ook boodschappen doen. Ze moeten naar een ziekenhuis, naar een arts toe. En dit wordt allemaal vreselijk duur. En als nu de rest als zorg, energie, wonen allemaal stukken goedkoper werd, dan was het nog wel te betalen geweest. Ja. Maar dat wordt ook alleen maar duurder.
0: Ja.
1: En er komt een moment dat deze mensen dus gewoon in een isolement komen. Dat willen we toch met z'n allen niet?
0: Nee, zeker niet. Nou is er een... ik denk dat dat landelijk is. Er zijn in een week tijd al 40.000 handtekeningen opgehaald voor een petitie. Misschien zijn het er inmiddels al meer, hoor. Dat weet ik niet. Maar het kunnen er zeker nog meer worden dan. 40.000 is nog niet zo heel veel, toch? Of vind jij het van wel?
1: Ik vind het een goede aanloop voor een eerste week.
0: Ja.
1: Laat ik het zo zeggen. Dus als het zo doorgaat, heel graag. Voor de luisteraars die petitie nog niet getekend hebben bij de ouderenbonden is die te vinden, maar ook bij 50-plus op de website. Alleen even kijken naar het meldpunt, verbinding-OV. En daar kun je dan melden waarom je het helemaal niks vindt. En dus ik zou iedereen willen oproepen dat in ieder geval te doen. Mm-hmm. En ja, als je daar dan toch bent, 50 plus komt op voor die senioren, voor die oudere groepen. Wij komen op voor die groepen en ik zou tegen die groepen willen zeggen, help ons dan ook even een beetje. En word alsjeblieft lid van 50 plus.
0: Ja, nou, we gaan verder geen politieke dingen doen natuurlijk. Maar stel, want jullie praten daar ook over, hè, met de Barendse fractie, maar ook het gaat daar veel over. Is er nou echt een kans? Want het is een idee, hè? Het is nog niet definitief. Het is een idee. Bestaat er nou een kans als jullie echt genoeg handtekeningen zouden ophalen en die petitie gaan aanbieden, dat het misschien wordt teruggedraaid? Want senioren kunnen niet gaan staken. Hè? Ja, ik bedoel, mensen die werken staken. Senioren, ik zie ze niet op het spoor gaan zitten bijvoorbeeld.
1: Nee, dat hoor ik ook vaak. En ik zeg altijd, wij senioren kunnen wel staken.
0: En op welke manier?
1: Wij verrichten met deze hele grote groep enorm veel hand- en spandiensten voor allerlei organisaties, vrijwilligerswerk, passen op de kleinkinderen en weet ik wat allemaal. Als wij nu ophouden met dat te doen, en al is het maar voor een week, dan ligt heel Nederland op zijn gat.
0: Ja, maar dat zeg ik heel vaak over vrijwilligers, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, inderdaad, dat is ook een vorm van staken. Helemaal gelijk. Nee.
1: En dat is het. En ja, laten we dat eens doen, zou ik zeggen.
0: Nou ja, als het niet gaat helpen. Want de petitie is één ding, dat aanbieden is twee. Maar gaat 50PLUS ook, of de seniorencoalitie, ook echt in gesprek straks, als het reces klaar is, met minister of staatssecretaris? Is dat wel de bedoeling, denk je?
1: Dat wordt met de staatssecretaris. Mm-hmm. En dat er een gesprek gaat plaatsvinden, dat geloof ik ook wel. Maar 50PLUS heeft natuurlijk inmiddels al kamervragen gesteld. En daar moeten natuurlijk antwoorden op komen.
0: Precies. Ja.
1: Nou, en dan krijg je natuurlijk een situatie waarin de staatssecretaris naar de Kamer mag komen en het mag komen uitleggen. Haar keuze, denk ik.
0: Ja, en zo jammer, hè, dat er nu weer 6 weken tussen zitten. Je wil gewoon snel een antwoord, dat snap ik helemaal.
1: Nou ja, dat is het punt. Je wordt in een hele hoop mensen worden in de onzekerheid geduwd. Zo van, wat dan nog? En die onzekerheid houdt daar niet op, want je ziet het dan in de kranten komen van iedere gemeente, iedere regio. En die begint met een eigen regeling te bedenken. Waardoor het zo meteen in Nederland een gigantische lappendeken wordt van reisregelingen. Nou, je moet er niet meer aan denken dat je van Baren naar Groningen moet reizen, want dan kom je door 4 van die regelingen heen.
0: Ja, precies. Ja, en dat is voor senioren ook niet handig. Nou, Teun, blij dat je even wat meer uitleg hebt gegeven. Laten we tot slot hopen dat er wordt geluisterd naar de diverse afvaardigingen van deze leeftijdsgroep. Ik wens jullie allemaal heel veel succes en we houden het in de gaten. Dankjewel.
1: Bedankt. Dag.

0: Wat een prachtige stem had hij toch. Benny Nijman was dat. En waarom fluister ik jouw naam nog?
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, en ik zeg goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Ik kijk naar buiten, dat kan hier zo leuk door die grote ramen. En ik zie heel veel bewolking, maar het regent niet.
2: Nee, en ik zie ook aardig wat wind hoor. De takken die zwaaien aardig.
0: Dus oh, hier niet?
2: Nee.
0: Terwijl jullie zo dichtbij zitten in Amersfoort. Vertel, hoe gaat het de rest van de dag worden?
2: Ja, bewolkt, af en toe een spetje, maar geen regen van betekenis. Trouwens, gisteren voor het eerst sinds 3 weken hebben we wat regen gehad.
0: Weet ik. Ik ging naar de supermarkt met de fiets. Mijn tassen, die dingen stonden open op de fiets. Ja. En ik ging naar binnen met mooie... Ik kom buiten, ik schreef het nou zo geregend. Het was echt onverwacht.
2: Nee, niet onverwacht hoor.
0: Nou, voor mij was het onverwacht.
2: Ja, er is hier ruim 1 millimeter gevallen. Viel eigenlijk nog mee. Ik denk, dat wordt iets van tienders. En over Nederland zijn plekken waar 3 millimeter is gevallen. Nou, daar heb je met de huidige droogte bijna niets aan. Maar het is nog beter als helemaal geen regen. En komt er nog meer regen? Niet van betekenis. Hmm. In ieder geval niet de komende dagen. Zaterdag of zondag, dan trekt er een buienlijntje over. Ik dacht gisteren dat dat toch regen van betekenis zou brengen. 10 tot 15 millimeter, maar het is alweer flink teruggeschroefd. Dus we moeten rekening houden met 2 tot 6 millimeter of zo. Meestal valt er op zondag. Dat is een buienlijntje bij een depressie bij Noorwegen. Dat brengt bij ons dus korte tijd een paar regenbuien.
0: Hmm.
2: En daarna warmt het weer flink op hoor. Dus het kan zomers worden en misschien wel weer tropisch.
0: Hmm. Een collega van ons, die gaan we straks weer spreken, die loopt mee in de Vierdaagse in Nijmegen. En die vertelde gisteren dat dinsdag was hij zijn poncho vergeten. En je raadt het al, hij zegt ik ben helemaal nat geregend. Ja. Dus dinsdag was er rond Nijmegen in ieder geval wel een flinke bui.
2: Ja, ik kijk even inderdaad, daar viel meer dan 2 millimeter.
0: Dus okay.
2: En daar kun je wel, als je daar niet tegen gewapend bent, kun je er aardig
0: Hij had hem niet thuis gelaten, maar ergens waar hij dan overnachtte. Dus we gaan hem straks spreken. En we kunnen zeggen dat er vandaag weinig regen van betekenis komt.
2: En voor de laatste dagen van de Vierdaagse brengen we echt mooi wandelweer, iets boven de 20 graden. Vrijdag voor de regen van het weekend uit kan het nog even 25 graden worden. Dus een lekkere zomerse dag.
0: Heerlijk.
2: Daarna weer wat minder natuurlijk bij die regen. Zaterdag vooral zondag ongeveer 20 graden. En daarna weer een snelle opwarming. En ik zie de hele tijd, ook als het daarna weer wat afkoelt, weer.

0: weer geen regen, dus ja.
1: Maar gaan we weer, en dan heb ik het even over onze regio, volgende week weer richting 30 dan inderdaad? Of
0: ja,
1: dat niet?
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Oh.
0: Het varieert van 28 graden tot zelfs een dag weer richting 35 graden. Maar dat is alweer zo
1: ja,
0: aan het eind van de periode.
1: Precies. Dus
0: ja, moeten we even op wachten, maar de zomer komt terug, maar hoe heet?
1: Ja, dat zijn een heleboel slagen om de arm weer.
0: Ja, dat hoort bij
1: maar goed, Klaas,
0: de tijdafstand, hè?
1: Ja, precies.
0: Om de arm.
1: Ja, we doen het voorlopig even met wat er tot nu toe de komende dagen is. En we horen jou morgen rond 9:30 terug.
0: Ja,
1: en wie
0: ja.
1: weet kun je ons dan wat meer daarover vertellen.
0: Ja.
1: Voorlopig bedankt.
0: Ik hoop zo dat er eens een keer dat die plensbuien een keer komen.
1: Ja. Eigenlijk ik ook, want het zijn allemaal druppels op de gloeiende plaat. Hè?
0: Ja,
1: we wachten het af, Klaas. We wachten het af.
0: Mooie
1: tot morgen, dag.

0: Cool and again, let's go dancing. Nou, ik ken iemand die niet danst vandaag, maar al heel blij is als hij het lopend af kan. Want onze collega Sam van den Broek loopt de Vierdaagse van Nijmegen mee. Althans, gisteren spraken we hem. Toen had hij al 3/4 van de afstand afgelegd. Zonder blaren, maar wel met blauwe plekken. Dus we gaan eens even kijken hoe het met hem gaat. Sam, je bent er. Goedemorgen.
1: Zeker ben ik er. Ja, goedemorgen.
0: Is het echt een goede morgen voor jou?
1: Ja, het is voor mij zeker weer een goede morgen. Ja hoor.
0: Ik vind ook... Je klinkt ook heel opgewekt, positief. Vond ik gisteren ook. Ik heb gisteren naar je zitten luisteren. Denk zo...
1: Ja, het is ook... Maar dat komt... Het is zo'n sfeer hier. Ja, ik kan het niet hard genoeg benadrukken over hoe geniaal de sfeer is bij zo'n Vierdaagse.
0: Grappig. Iedereen zegt dat hij daarbij is. Ja.
1: Ja, dat is geweldig. En het mooie is, en daarom ben ik nu nog opgewekt. Ik had vorig jaar een stuk. Het is vandaag natuurlijk donderdag, groene donderdag. En je hebt wat stukken die wat saaier zijn. En ik heb die, die loop ik nu net, dat kan ik nu net achter me laten. En ik ben er heel goed doorheen gekomen. Dus dat stemt toch gemoedelijk, laten we maar zeggen.
0: Maar jij zei gisteren dat het wat saai was, maar dat het vandaag met die 7 heuvelentocht allemaal genieten zou worden.
1: Ja, en dat komt nu.
0: Oh, dat komt nu.
1: Dat komt nu. En het is deze route, dat is inderdaad, dat zei ik gisteren, dat is ook zo. Het is een prachtige route. Ja, voor de wandelaar is dit genieten. Het is overal mooi en het is overal fijn.
0: Maar hier, ik hoor hem maar aankomen.
1: Ja, zeker. Want hier in de buitengebieden van Ottersum is het allemaal wat... Ja, het is een beetje wat je bij ons ook in de polder hebt, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, in het Eemland. Ja, het is leuk, het is mooi om te zien. Maar je hebt het na 5 minuten denk je ook, oh ja, dit is een weiland.
0: En dat, precies. En als maar rechtdoor. Ja,
1: exact. En nu is het... het is nog een paar kilometer... En dan komt de 40 kilometer route. Dus de andere routes komen weer bij elkaar. Nou, vanaf daar wordt het echt gezellig. Door Groesbeek heen. Die 7 heuvel op. Nou, de Tour is bijna af. Of is af, geloof ik. Nee, bijna af. En dan, maar dat is net de Tour de France. Daar staat iedereen langs de kant met campers. En,
0: maar dat doet veel, hè, voor de lopers.
1: Oh, dat doet zoveel. Dan begin je te zweven.
0: Ja.
1: Dan begin je te zweven.
0: Nou, ik mag wel zeggen, ik heb heel veel respect voor jou. Niet veel van onze collega's doen jou dat na. Ik denk eigenlijk helemaal niemand.
1: Maar... de gemiddelde leeftijd ligt natuurlijk wat hoger. Dus die kunnen wat minder kilometers lopen. Dus
0: wat loop jij? 50?
1: Ik loop de 50. Ja, 50 kilometer. Dit is dus ook weer die befaamde lus waar ik nu wederom in zit. 30 kilometer is gepasseerd ondertussen.
0: Oké.
1: Dus nog 20 kilometer te gaan. En dan, dus we zijn al ver over de helft.
0: Ja, precies. Maar ik hoorde gisteren jou vertellen dat je geen blaren had, maar blauwe plekken. Zitten jouw schoenen niet goed dan?
1: Nee, ja, dat klopt. Het zijn niet echt blauwe plekken, zo voelt het aan. Ik heb het namelijk even geïnspecteerd. De schoenen zitten goed. Ik denk alleen dat de tape die ik om mijn voeten heen heb, dat die iets te strak zit. Of zat, want ik heb het nu goed gebroken. Ja, en het gaat nu eigenlijk heerlijk. Nou moet ik wel zeggen, dat het maakt niet uit welke schoenen je hebt en hoe je voeten erbij liggen.
0: Het maakt wel een beetje uit, toch?
1: Maar ik heb nu 130 kilometer in de benen in 3 dagen.
0: Jongen.
1: Ja, op een gegeven moment voel je dan alles wel, hoor.
0: Ja.
1: En, dan maakt het niet uit wat je doet.
0: Was jij je poncho vergeten dinsdag. En toen, ik had het net met Klaas Bijker, ons weerman, erover. Er komt geen regen van betekenis vandaag. Dus ik weet niet of je hem bij je hebt.
1: Ja, ik heb hem vandaag wel mee.
0: Ja, zul je altijd zien, heb je hem bij je, gaat het niet regenen. Maar
1: uiteraard.
0: Ja, ik moest er toch ook wel een beetje om lachen. Ik denk, oh jongen toch.
1: Ja, het was wel een... dan investeer je in een poncho en dan neem je hem niet mee. Ja, dat is zonde.
0: Maar Sam... Weet je...
1: Maar het is allemaal goed gekomen, hè? Alles is...
0: Tuurlijk.
1: Alles zit er weer goed, in, hangt er weer goed bij. Dus,
0: Wat ik nou denk, hè, je bent aan het lopen, je hebt de 30 kilometer gehad. Ben je nou aan het afzien of ook wel heel erg aan het genieten? Gaat dat ongeveer gelijk op of is het toch ook wel heel erg afzien?
1: Het wisselt elkaar af. Aan de ene kant, nu zou ik het eerder afzien noemen... En nogmaals, de buitengebieden van Ottersum. Ja, er zijn charmantere plekken vandaag. Je hoort ook, na de afgelopen dagen hoor je allemaal geruis op de achtergrond. Dat is leuk als je in de plaatsen komt. Maar eigenlijk hebben we nu alleen Gennep gehad waar het gezellig was. Ja, dan is het wel echt taai.
0: Ja, gelukkig dat je nu met ons spreekt, hè.
1: Daar kijk ik echt naar uit. Ja, maar dat is, dat is voor mij ook een welkome afwisseling. Ik hoop voor de luisteraar thuis dat het ook leuk is. Dat er een beetje sfeer meegepakt wordt. Maar ja, moet ik wel sfeer kunnen laten zien.
0: Ja.
1: En dat is nu heel lastig.
0: Is lopen en praten trouwens makkelijk? Want je loopt wel te hangen.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja,
0: toch wel.
1: Nee, ik wil toch een beetje sfeerelementen overbrengen. Dus
0: dat lukt wel hoor. Dat lukt.
1: Ja.
0: Trouwens, dit is de derde dag. Morgen is natuurlijk de dag. Mm-hmm. Heb jij het idee, want je hebt vorig jaar natuurlijk ook meegedaan. Je hebt hem ook uitgelopen. Dat er juist na die donderdag voor de vrijdag de minste afvallers zijn. Omdat als je die 3 dagen gehad hebt, die 4de dag is zo leuk. Word je zo gedragen door die mensen.
1: De statistieken zeggen dat inderdaad, dat er minder mensen afvallen. Toch heb ik vandaag al meerdere mensen gesproken bij toeval die zeiden, nou, een paar kameraden van mij zijn die laatste dag nog uitgevallen.
0: Oh.
1: Maar het is inderdaad die laatste dag, dan wil je gewoon, dan wil je dat halen.
0: Ja, je wil op die Via Gladiola komen, toch?
1: Exact. En je ziet wel dat als mensen daar eenmaal zijn, ja, dan gaat het wel. Dan wil het allemaal wel vloppen.
0: Ja.
1: En dan, je hebt natuurlijk altijd wel de mensen die nog net na de klok binnenkomen. Hè, morgen is de eindtijd 6 uur. Vandaag op de andere dagen is het 5 uur dat je binnen moet zijn. Morgen is er al een uur uitstel. Maar ja, het is zo'n volksfeest in Nijmegen op die vrijdag. Ja, dat de laatste lopers nog wel eens met moeite over die Via Gladiola komen.
0: Ja.
1: Ja, en dan is het nog de hoop dat ze op tijd zijn. Maar meestal loopt dat wel los.
0: Ja. Is er voor jou morgen een ontvangstcomité met de gladiolen? Komen ze uit Soest met bussen?
1: Ja, zeker.
0: Met bussen,
1: ja, zeker. Waarschijnlijk. Afgeladen bussen. Heel Soest gaat mee. Nee,
0: ja.
1: Ik zou het
0: snappen.
1: Jullie komen ook, toch?
0: Uiteraard.
1: Nee, het is... zeker. De familie komt langs. En wat vrienden staan aan de kant van de weg. Ja, dat is... Ik moet sowieso zeggen dat ik al heel erg dankbaar ben met zowel de steun vanuit Eemland 1... als vanuit elke andere hoek waar ik steun heb ontvangen. Ja, dat doet zoveel.
0: Nou, je verdient het. Ik hoor alleen maar positiviteit bij jou. Dus jij gaat dat gewoon halen.
1: Ja.
0: Hé, maar heb jij wel moeite om het binnen de tijd te doen? Of kom je elke dag wel ruim binnen de tijd binnen?
1: Ik ben 2 dagen om 1:30 gefinished.
0: Joh!
1: Dus nee, ik mag niet klagen.
0: Nee, zeker niet.
1: Ik ben vandaag iets langzamer. Dus... ik verwacht dat ik een uurtje of 2 finish, misschien 2:30. Ja, dan,
0: maar ruim voor de tijd. Nou jongen, ja, ik wens je, ook namens Kees, want die zit hier mee te luisteren natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: En namens alle collega's heel veel succes verder vandaag en zeker morgen.
1: Dankjewel.
0: En geniet van morgen en van je gladiolen, want je gaat het halen.
1: Ga ik zeker doen.
0: Hey, dankjewel Sam.
1: En ik wil nog één keer voor het luisteren thuis benoemen. Ga lekker wandelen. Ga er lekker op uit. Want het is zo...
0: Maar dit niet hoor.
1: Nee.
0: Hey Sam, het gaat je goed en veel plezier morgen.
1: Hey, dankjewel. Dag. Fijne dag verder. Dag.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: 1972, Brian Hyland en Sealed with a Kiss. Afslankmedicatie is niet meer weg te denken, maar wat doet het eigenlijk met je lichaam? GLP-1-medicatie, zoals bijvoorbeeld Ozempic, speelt een steeds grotere rol bij overgewicht en diabetes. Het kan echt helpen, maar snel gewicht verliezen kost ook spiermassa als je niet goed wordt begeleid. Leefstijlcoach Daphne Blankenstein legt uit waarom leefstijl eigenlijk de basis moet blijven. Niet als bijzaak naast de prik, maar als fundament. En dat doet ze nu aan de telefoon. Daphne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Met name dat laatste, die laatste zin zette mij even aan het denken. Je mag me verbeteren als ik het niet goed zeg, maar volgens mij kunnen mensen met overgewicht en diabetes 2 passen aan de Ozempic of andere middelen als ze eerst een jaar sowieso een leefstijlprogramma hebben gevolgd. Artsen schrijven het anders niet voor. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. En dan moet je eigenlijk ook nog diabetes hebben, want daar is Ozempic eigenlijk oorspronkelijk voor bedoeld.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, we zien natuurlijk ook dat er heel veel commerciële partijen zijn. De een is daar wat strikter in wanneer mensen dan dat commercieel mogen kopen dan de ander. Dus ja, je ziet eigenlijk wel heel breed dat mensen ook, ondanks dat ze dan niet misschien met een leefstijlprogramma meedoen, dat ze toch aan die middelen kunnen komen. En dat de begeleiding daarvan de ene keer zeg maar wat beter is bij de ene partij dan bij de andere partij.
0: Ja, ja, want sommigen duurt dat dan allemaal misschien te lang en die gaan gewoon zelf online zoeken. Schuilt daarin ook meteen het gevaar dat het niet op de juiste manier wordt gebruikt?
1: Als de goede begeleiding is online, maar goed, daar hebben we natuurlijk ook met verschillende uitzendingen, volgens mij Kassa of iets dergelijks, die hadden daar onderzoek ook naar gedaan. Of Nieuwsuur heeft een heel item ook over gehad. Het kan het zeker het geval zijn dat de begeleiding echt heel minimaal is. Of dat mensen die zelfs eetstoornis of iets dergelijks hebben. Dus de laatste zijn die aan de Ozempic zouden moeten, dat die dus ook voorgeschreven hebben gekregen. Dus,
0: oh ja,
1: de begeleiding is ook heel belangrijk. Ja, ja.
0: Zover had ik niet eens gedacht, wat jij nu zegt.
1: Ja.
0: Maar mensen met alleen overgewicht, of als je een kilootje of 5 wil kwijtraken, dan denk ik kan je dat niet zelf, denk ik dan maar.
1: Dat zou met leefstijl, zou je dat wel moeten kunnen.
0: Ja.
1: Maar ik zie zeker dat die afvalmedicatie, dat heel helpend kan zijn als mensen eenmaal echt obesitas ontwikkeld hebben. En je krijgt het vergoed na een jaar GLI, leefstijlinterventieprogramma, bij een BMI van boven de 35. Ja, dan zijn eigenlijk de processen in je lichaam, dat is, begint al bij overgewicht, maar daarna ook verder, zijn eigenlijk al zodanig verstoord dat het heel moeilijk is om op een duurzame manier zeg maar je gedrag te veranderen. Het kan wel, je kan zeker stappen zetten. Maar wil je verder komen daarin, dan kan het voor veel mensen echt wel een hele helpende ondersteuning zijn om die leefstijlstappen te zetten die je heel graag wilt. Maar die door van allerlei tegenwerkingen van je lichaam eigenlijk, de food noise, maar je lichaam heeft ook een vet, heeft ook een geheugen. Zo eigenlijk terug steeds maar naar de oude situatie. En dan zet je lichaam zichzelf heel erg aan tot dat je maar wilt eten. Nou, en dan ben je behoorlijk in gevecht de hele tijd. Ja, en dan voor die mensen kan het gewoon echt heel erg helpend zijn. Als je dan die steun in de rug krijgt, dat hoor ik mensen echt zeggen van hey, nu heb ik echt de wind mee. Als je dan daarmee daadwerkelijk ook je leefstijl kunt gaan aanpakken.
0: Hoor ik jou nou zeggen, vet heeft een geheugen? Dat vind ik een hele goeie.
1: Ja,
0: ik denk, zegt ze dat nou? Ja,
1: ja, het maakt orgaan maakt hormonen aan. En daarom wordt er ook zeg maar naar buikvet is ook een belangrijke indicatie van of je ook mee kan doen met zo'n programma wat dan volledig vergoed wordt. Bij vrouwen is dat 88 centimeter en hoger en bij mannen 102. En als je gaat meten, kom je daar best wel snel al aan. Maar dat komt omdat dat buikvet, vergrote buikomvang, eigenlijk ook als een chronische ziekte wordt gezien. Want dat maakt allemaal kleine ontstekingsstofjes, kleine ontstekentjes veroorzaakt dat in je lichaam, laaggradige ontstekingen. Niet dat je daar dan doodziek van bent en aan de antibiotica moet, maar daar gaat wel heel veel energie naartoe. Nou, en het lijkt ook alsof je lichaam steeds weer terug wil naar de oude situatie. En daardoor zien we ook dat mensen die medicatie gebruiken, als ze stoppen, dat 2/3, dat zijn dan cijfers uit onderzoek, 2/3 is dan binnen een jaar weer op het oude gewicht of hoger. En wat we ook zien is dat als mensen heel actief met hun leefstijl bezig zijn, dan nog gaat het lichaam langzaam weer terugbewegen naar waar het vandaan kwam. Maar dan gaat dat eigenlijk veel langzamer. Ja, en bij sommige mensen die weten dat ook vol te houden. Maar daar moet je echt wel veel meer voor doen dan iemand die nooit overgewicht of obesitas ontwikkeld heeft. Dat is eigenlijk het zure. De beweegrichtlijn, dat haalt wel bijna geen ene Nederlander. Maar mensen die van een situatie komen van obesitas, die moeten dan eigenlijk 2 keer meer die richtlijn doen zo'n beetje dan om op gewicht bijvoorbeeld te blijven. Dus dat is best wel heel heftig.
0: Ja. De verlies van spiermassa zag ik ook staan.
1: Mm-hmm. Dat klopt inderdaad.
0: Van onze redactie begreep ik trouwens dat er een zogenaamd Ozempic effect bestaat in de supermarkt.
1: Ik heb me laten vertellen
0: dat mensen die het gebruiken, die kopen 20-30% minder calorieën, meer groente en fruit. Zodat nu de fabrikanten van snacks nu allemaal een soort van speciale Ozempic-proof producten op de markt brengen of zo. Menukaarten worden aangepast. Is dat goed? Of is dat niet goed?
1: Het slechte nieuws voor de industrie is inderdaad de supermarktbranche. Nou ja, de hele voedingsmiddelenindustrie is dat ze echt wel zien. Zeker in Nederland valt het natuurlijk nog mee. Maar zeker in landen als je naar Amerika kijkt waar het gebruik van obesitasmedicatie. Want dat is eigenlijk hebben we het over nog andere middelen zeg maar dan Saxenda en dergelijke. Mounjaro dan Ozempic. Maar dat ook effect heeft. Mensen hebben gewoon minder trek. Het doet wat met je verzadigingsgevoel. Dus je zit sneller vol. Je kan er doorheen eten. Dat hoor ik mensen die ik begeleid ook willen zeggen. Maar in principe zit je gewoon sneller vol. Heb je minder trek. En heb je ook wat minder trek in al die hele hoogcalorische voedingsmiddelen. Dus ja, ze zien daar. En dat begint natuurlijk. Wij volgen daar natuurlijk wat op. Zien ze dat er minder gekocht wordt van dat soort vooral ultra bewerkte voeding. Dus zijn de supermarktbranche of de levensmiddelenindustriebranche natuurlijk super slim om ook daar weer op in te spelen. En zie je dat in landen als Amerika dat er speciale producten ontwikkeld worden die Ozempic of GLP-1 heet het dan, proef. Dit helpt je verder bij het ondersteunen van je gewicht. Dus ook weer producten met heel veel eiwitten en vezels en dergelijke. En dat is op zich wel goed. Maar goed, je kan je natuurlijk ook even afvragen van wat zit er dan allemaal nog meer in die producten. En kan je dan niet gewoon een wortel nemen? Dat is natuurlijk ook helemaal prima.
0: Ja.
1: En inderdaad, restaurants, want mensen hebben natuurlijk minder trek. Dus echt hele grote porties, daar hebben mensen niet zoveel zin meer in. Dus misschien alleen een hoofdgerecht. Dus dat zie je natuurlijk uiteindelijk dat dat ook impact gaat hebben. Nou, dan is het natuurlijk ook weer slim bedacht en denk ook helemaal prima. Om bijvoorbeeld aangepaste porties en mensen eten minder. Maar ook bijvoorbeeld ook daar weer producten, menu-items met meer eiwitten bijvoorbeeld. Dus daar wordt op die manier ook weer op ingespeeld. Nou. Dus echt die Ozempic-menus zien we nog niet in de Nederlandse restaurants.
0: Nee, precies. Maar wel op een andere manier wordt er rekening mee gehouden.
1: We gaan het wel op ons afkrijgen.
0: Ja, zeker. Daphne, dank je wel voor deze informatie. En graag tot de volgende keer.
1: Ja, heel graag weer. Dag. Fijne dag allemaal.
0: En tot zover 1 Land 1 Actueel van deze donderdag. Van 12 tot 1 wordt het programma herhaald, maar het is ook terug te luisteren op onze site 1land1.nl. Morgenochtend zijn we er weer van 9 tot 10 en dan samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Dank dat u op ons afstemde en mede namens technicus Kees Veerling wens ik u nu alvast een prima weekend.

0: met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

Welkom bij de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schot hier op jouw streekomroep Eemland 1. Tot 12 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek voor in de zomervakantie.

0: Dit is de zomereditie van Spakenburgers Goed. Toch, papa?
1: Klopt. Je luistert naar Eemland 1. Tot en met eind augustus kun je bij Spakenburgers Goed genieten van heel veel zomerse muziek. Bijna non-stop. Laat je radio vooral staan waar die staat

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege een bosbrand in de buurt van Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Zomerfestival Kwakkoe in Amsterdam stopt na dit jaar. De gestegen kosten maken het moeilijk om het toegankelijk te houden. Kwakkoe begon als klein voetbaltoernooi in de Bijlmer en groeide uit tot groot festival met tienduizenden bezoekers. Mogelijk komt Kwakkoe wel terug in een andere vorm. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Er is bijna een maand gezocht naar het dier. De aap ontsnapte door een gracht over te zwemmen. Gisteren werd hij gevonden in een vangkooi bij het Brabantse dorp Esbeek. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg Goed.
2: Dit is Spakenburg Goed op jouw streekomroep Eemland 1. De omroep voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. Tot eind augustus hoor je de Mia Plaat dan Praat zomereditie.

Je luistert naar de zomereditie van Spakenburgschot hier op Eemland 1. Tot 12 uur hoor je vooral veel muziek. Precies zoals het hoort tijdens de zomervakantie.

Dit is Spaken met een Schoet op jouw streekomroep Eemland 1. In deze zomereditie, praten we wat minder en draaien we wat meer. Tot 12 uur ben ik bij je.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

Ja, je radio staat goed. Op Eemland 1 met de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburgers Goed. Tot eind augustus hoor je hier de lekkerste muziek voor een zomerse ochtend. When

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schoet. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege een bosbrand in de buurt van Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Zomerfestival Kwakkoe in Amsterdam stopt na dit jaar. De gestegen kosten maken het moeilijk om het toegankelijk te houden. Kwakkoe begon als klein voetbaltoernooi in de Bijlmer en groeide uit tot groot festival met tienduizenden bezoekers. Mogelijk komt Kwakkoe wel terug in een andere vorm. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Er is bijna een maand gezocht naar het dier. De aap ontsnapte door een gracht over te zwemmen. Gisteren werd hij gevonden in een vangkooi bij het Brabantse dorp Esbeek. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 19 tot 24 graden.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg Schoet.
0: Je hoort Spakenburg Schoet deze zomer bijna non-stop gevuld met muziek. Heemland 1 is er voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. En ik ben bij je tot 12 uur.

Je luistert naar Spakenburg Scoot op Eemland 1. Deze zomer krijg je op donderdag en op vrijdag tot 12 uur vooral muziek. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking. In de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Donderdag 23 juli is het vandaag en eindelijk vanaf deze week ook vakantie voor onze regio. En straks horen we van weerman Klaas Bijker hoe het weer de komende dagen wordt. En dat is natuurlijk sowieso belangrijk voor de thuisblijvers of de mensen die hier lekker vakantie vieren. Onze collega Sam van den Broek loopt mee met de Vierdaagse van Nijmegen. Althans, in elk geval tot en met gisteren. We gaan dit uurtje zeker even contact hebben met hem en eens even kijken hoe het met hem gaat. Met Teun de Gast van 50PLUS Barend praat ik over de dreigende verdwijning van de 65PLUS korting in het openbaar vervoer. En leefstijlcoach Daphne Blankenstein geeft uitleg over het Ozempic-effect. Maar na de muziek bellen we eerst met Peter van der Heijden van Dierenzorg Eemland. Want de dierenasiels zitten overvol met katten, waaronder heel veel verwilderden. En dat is zorgelijk. Welkom bij deze editie van Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Betty Everidge, een gouden ouwe, It's in His Kiss. De dierenasiels in Nederland worden steeds vaker geconfronteerd met een groot aantal katten waarvoor geen plek is of een nieuw thuis. Vooral in de vakantieperiode, nu dus, wordt dit wel heel erg zichtbaar. Aan de telefoon Peter van der Heijden van Dierenzorg Eemland. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou ja, het is bij jullie eigenlijk geen goedemorgen, vind ik. Want dit is toch best een zorgelijke situatie, hè?
1: Nou, dat is inderdaad zo. Het is altijd weer een drukte van je welste in ons asiel met vooral jonge kittens. Hè, en ook moederpoezen soms erbij, gelukkig nog. Dus dan hebben ze wel hun eigen moeder nog in de nabijheid. Maar dat klopt. De asiels in Nederland worden altijd weer in dit seizoen, in de vakantie, maar ook in het zodra het mooi weer begint te worden, overspoeld met enorme hoeveelheden kittens en jonge poezen. En dat komt eigenlijk omdat die kittens geboren worden in een soort van half verwilderde populaties. Dus dat zijn allemaal ooit gewoon huiskatten geweest. Die zijn op enig moment een beetje op pad gegaan en zodoende verwilderd geraakt. Je kunt ook denken aan katten die bij boerderijen zijn geboren. Hè? En daar hebben ze natuurlijk nuttige functies. Ze jagen daar op ongedierte enzovoort. Maar uiteindelijk, als je dat niet in de hand houdt, dan blijven die kattenpopulaties zich maar vermeerderen. En zodoende heb je ieder jaar weer dat er een enorme hoeveelheid kittens richting de asiels komt. Want die blijven maar geboren worden.
0: Ja, jij zei even van, omdat die katten op pad gaan. Maar het is natuurlijk ook zo dat de mens daar af en toe de hand in heeft, hè? Net zoals bij honden, met name in deze periode, dat ze gewoon katten ergens in een doos neerzetten, weet ik veel. Dus het is niet altijd de kat zelf die op de loop gaat.
1: Nee,
0: maar
1: kijk,
0: vaak ook, helaas zou ik zeggen, door mensen.
1: Ja, weet je wat het probleem is? In Nederland hebben we nog steeds niet de wettelijke kattenchipplicht ingevoerd. Die ligt al heel lang op de plank en landen om ons heen hebben die chipplicht wel. Neem België bijvoorbeeld, hè, daar is dat probleem veel minder groot dan in Nederland. Daar moeten we wat aan doen. Kijk, als je ervoor zorgt dat je verplicht iedere kat in Nederland, bij honden is dat al jaren verplicht, een microchip meegeeft, dan kun je ook altijd weer weten van wie is deze kat en bij wie
0: precies
1: hoort.
0: Maar dan denk ik,
1: dierenambulance pakt natuurlijk heel vaak dit soort katten krijgen ze aan boord en vervolgens is niet te achterhalen bij wie die hoort. En een tweede ding is, in België is het bijvoorbeeld niet toegestaan om je kat los buiten te laten als die niet gecastreerd is. Hè? Of gesteriliseerd, zeggen we ook wel eens, voor de poezen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat scheelt enorm. Want daardoor, dat mag gewoon niet.
0: Maar is daar controle op dan?
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Oh, ja?
1: Want kijk, als jij als jouw kat, laten we zeggen, met ongesteriliseerd naar buiten wordt gelaten en hij zorgt ergens voor problemen, dan kunnen ze ook, omdat hij natuurlijk verplicht gechipt moet zijn, dan kun je die kat thuis brengen, dan kun je mensen daarop aanspreken en dat is gewoon, daar staan gewoon boetes op. Dus natuurlijk kan je dan nog steeds een situatie hebben dat er, laten we zeggen, mensen niet goed op hun kat letten en mensen op de een of andere manier proberen die aan die chipplicht te ontkomen. Maar het probleem is in België veel minder groot dan in Nederland.
0: Maar dan vraag ik me af, waarom ligt dat hier dan al heel lang op de plank? Zoals zoveel dingen hier in Nederland. Dan denk ik,
1: Dat is dan, zijn we altijd een beetje aarzelend met dit soort wetgeving. Ik heb me laten vertellen dat deze wetgeving ook is tegengehouden door partijen in de Kamer en met name ook de boerenpartij, de
0: boerenbeweging. Oh?
1: Ja, omdat die toch ook, er zijn natuurlijk toch ook heel veel katten die, laten we zeggen, in landelijk gebieden rondom boerderijen lopen. En die zagen die chipplicht niet zitten. Dus daar is weerstand tegen. Hè? Mensen denken ook van, die katten die redden zich wel. En dan zijn er af en toe eens een keer wat meer en weer minder.
0: Ja, maar je ziet dus wat er gebeurt. Jullie zien wat er gebeurt. Ja. Want ergens las ik, de oplossing zou zijn dat jullie, en met jullie bedoel ik de dierenasiels, katten vangen en castreren, hetzij steriliseren. Maar op een gegeven moment laten de financiën dat gewoon niet meer toe. Misschien doen jullie het al wel, maar dat is toch niet te doen. Krijgen jullie überhaupt subsidie of donaties? Je moet het ook financieel maar redden.
1: Ja, nee, dat is waar. Dus dat kost ontzettend veel geld. Want wij doen dat ook. Dat noemen ze TNR-acties. Dus wat we doen is, we vangen die verwilderde katten. Dat doet onze dierenambulance, daar zetten ze vangkooien voor in, dat spreken ze ook af met de buurt. Dan vervolgens worden die dieren gesteriliseerd of gecastreerd. Ze worden gechipt en dan worden ze, als het mogelijk is en ze zijn, laten we zeggen, voldoende tam nog te krijgen, dan worden ze geplaatst bij mensen. Kan dat niet, dan worden ze teruggezet. Maar dan krijg je in ieder geval niet volgend seizoen weer nog meer kittens.
0: Mm-hmm.
1: En dus dat is een heel belangrijke manier om die kattenpopulatie in de hand te houden. En dat wordt ook landelijk gedaan, daar heb je meer stichtingen voor. Dus dat werkt heel goed. Het kost natuurlijk veel geld, dus dat kunnen we gelukkig alleen maar doen met de steun van donateurs die ons willen steunen. Maar dat is alvast een hele belangrijke. Maar een tweede punt is, onder die verwilderde populaties, die zijn natuurlijk allemaal niet geënt en niet gevaccineerd. Daar waren allerlei hele lelijke besmettelijke kattenziektes rond. Heet ook letterlijk kattenziekte onder andere.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook iets wat je echt liever niet wilt. Dus het zou echt heel belangrijk zijn dat we één in Nederland nu snel besluiten tot de wettelijke chipplicht. Dat je net als honden gewoon je kat moet registreren, zodat als die buiten vrij rondloopt of er gebeurt iets met je kat, hè, dat die gewoon kan worden teruggebracht bij de eigenaar en dat we weten van wie is deze kat. Dan weten we ook katten die van niemand zijn, hè, en dan kunnen we die populaties goed beheersen door te steriliseren en te castreren. En dan komt er een keer een einde aan die tsunami van kittens die alle dieren asiels hebben.
0: Ja. En eigenlijk de overheid moet inderdaad echt actie ondernemen met 20 uitroeptekens erachter. Maar zeker in deze dure tijden, want het is ook zo, daarom gaan katten dan ook door mensen weggebracht worden of buitengezet worden. Daar hebben wij het een week of twee geleden over gehad, over de steeds duurder wordende zorg van dierenartsen en de voeding. Zeker in deze dure tijden moeten mensen gewoon heel goed nadenken of ze überhaupt aan een kat of aan een ander huisdier beginnen. Dat is ook belangrijk, denk ik.
1: Heel belangrijk, want inderdaad, hè, je dier laten verzorgen bij de dierenarts en medische kosten zijn ongelooflijk hoog tegenwoordig. Dus dat is ook iets wat mensen niet altijd overzien. We krijgen in het asiel ook echt regelmatig dieren die ofwel heel eerlijk worden aangeboden met ik kan de dierenartskosten niet meer betalen en kunnen jullie een andere baas zoeken. Soms worden ze aangeboden met een vaag verhaal en dan blijkt als onze eigen dierenarts die dieren onderzoekt dat er het nodige medisch moet gaan gebeuren. En dan weten we, oh, dat was waarschijnlijk de zorg waarom deze mensen afstand moesten doen van hun dier. Dus dat klopt, dat gaat mis. En het is heel belangrijk om er goed over na te denken of je die kosten kunt dragen. Want veel mensen kunnen dat ook niet goed en daarom heb je ook dat die verwilderde kattenpopulaties, hè, die worden dan gevoerd in de buurt. Mensen vinden dat ook eigenlijk wel grappig, zo die katten het huis. Althans, niet iedereen vindt dat grappig, maar er zijn veel mensen die dat wel leuk vinden. Die voeren die dieren, maar niemand neemt eigenlijk verantwoordelijkheid voor het eigendom van dat dier. En als die dieren dan ziek worden, of ze moeten gevaccineerd, of ze moeten juist gesteriliseerd of gecastreerd, en dan geven al die mensen eigenlijk geen thuis, want ze zeggen, ja, die kat is eigenlijk officieel niet van mij. Dat is ook een klein beetje lastig.
0: Het is... Het is heel moeilijk. Dat is het ene. En de overheid moet nu echt die dingen eens even van de plank afhalen. En zorgen dat er wat gebeurt. Ik hoop voor jullie dat dat nou niet meer lang gaat duren. En ik wens jullie wel een hele goede zomer. En ik hoop niet dat er al te veel bij komen. Want dat kan eigenlijk niet meer. Peter, dank je wel voor nu.
1: Goed. Oké, fijne dag.

0: Ja, lekker zomersnummertje. Min te veel was dat. En Demasiado Corazón. Nou, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Vanaf komend jaar wordt het openbaar vervoer voor kinderen tot en met 11 jaar helemaal gratis. Mits begeleid door een betalende volwassene. Dat is heel fijn. Daar praat iemand gewoon door me heen. Dat is heel fijn. Maar tegelijkertijd dreigt de 65-plus korting voor het OV te verdwijnen. En dat is absoluut tegen het zere been van de seniorencoalitie en 50-plus. Aan de telefoon Teun de Gast van de Baarse fractie van 50-plus. Teun, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, op z'n zachtst gezegd zijn jullie daar echt niet blij mee.
1: Nee, we zijn daar zeker niet blij mee. Ik moet wel even vooraf één ding rechtzetten. Ik behoor niet tot de fractie van de 50-plus, want dat zijn alleen de gekozen vertegenwoordigers en de steunfractieleden. Maar wij vormen samen met wat andere mensen een, laten we zeggen, klankbord voor de fractie.
0: Prima.
1: Om te zien of hun ideeën wel
0: beter. Dan is dat even helemaal duidelijk.
1: Goed zo.
0: Maar in ieder geval is 50-plus wel de waar dit over gaat nu, hè, die daar niet mee eens zijn. Wat is trouwens de seniorencoalitie?
1: Een coalitie van een aantal mensen, partijen die proberen dus gezamenlijk op te trekken en de senioren, de gepensioneerden, te bedienen van allerlei goede zaken.
0: Mm-hmm. Dat is mooi. Ik vind het woord samen is altijd prima. Want met een heleboel mensen kun je gewoon ook meer bereiken. Althans, dat hoop je toch. Is er eigenlijk uitgelegd waarom dat idee is om dat geld juist bij de senioren wordt weggehaald? Hebben jullie uitleg gehad in het algemeen over waarom het een wel en het ander wordt eraf gehaald?
1: Nee, dat is in ieder geval bij mij niet bekend. Het feit is dat je zegt van oké, we hebben een groep tussen de 4 en de 11 en daar zit blijkbaar een behoefte. Nou, daar gaan we in voorzien. En dat gaan we dan doen over de ruggen van de senioren, met name de gepensioneerden. In mijn visie is dat het verschuiven van een probleem en ergens anders een probleem creëren.
0: Ja, precies.
1: Wat het domste is wat je kan doen. In mijn beleving. Voor de rest hebben we mijn zin is niks gehoord. Want dit is een typische actie die op het laatste moment voor de vakantie door de staatssecretaris nog even in de groep wordt gegooid.
0: Zo en vervolgens gaan ze met reces.
1: Ja. En we zien jullie uit de vakantie wel weer. Ja. Het is met de beesten af. Dit zijn echt zaken die kunnen niet.
0: Dat, nou weet je Teun, er wordt altijd beweerd dat 65-plussers het financieel prima voor elkaar hebben. Hè? Vaak op vakantie, genoeg centjes op de bank, een caravan voor de deur of in de stalling. Maar heel vaak klopt dat gewoon helemaal niet. Er zijn ook heel veel 65-plussers die dat allemaal niet hebben. Die gewoon leven van AOW, weet je, en blij zijn met die 65-plus korting.
1: Een AOW'tje en een klein pensioentje. En dat verhaal heel veel, of de term heel veel in te vullen. We praten over 800.000 mensen plus die in deze situatie zitten. En dat is een enorme groep. Dat gaat gewoon niet. Die mensen, die al hun sociale contacten, die verdwijnen. Ze moeten ook boodschappen doen. Ze moeten naar een ziekenhuis, naar een arts toe. Dit wordt allemaal vreselijk duur. En als nu de rest als zorg, energie, wonen allemaal stukken goedkoper werd, dan was het nog wel te betalen geweest. Ja. Maar dat wordt ook alleen maar duurder.
0: Ja.
1: En er komt een moment dat deze mensen dus gewoon in een isolement komen. Dat willen we toch met z'n allen niet.
0: Nee, zeker niet. Nou is er een... ik denk dat landelijk is. Er zijn in een week tijd al 40.000 handtekeningen opgehaald voor een petitie. Misschien zijn het er inmiddels al meer, hoor. Dat weet ik niet. Maar het kunnen er zeker nog meer worden dan. 40.000 is nog niet zo heel veel, toch? Of vind jij van wel?
1: Ik vind het een goede aanloop voor een eerste week.
0: Ja.
1: Laat ik het zo zeggen. Dus als het zo doorgaat, heel graag. Voor de luisteraars die petitie nog niet getekend hebben bij de ouderenbonden is die te vinden. Maar ook bij 50PLUS op de website. Alleen even kijken naar het meldpunt verbinding-OV. En daar kun je dan melden waarom je het helemaal niks vindt. En dus ik zou iedereen willen oproepen dat in ieder geval te doen. Mm-hmm. En ja, als je daar dan toch bent, 50 plus komt op voor die senioren, voor die oudere groepen. Wij komen op voor die groepen en ik zou tegen die groepen willen zeggen, help ons dan ook even een beetje. En word alsjeblieft lid van 50 plus.
0: Ja, nou, we gaan verder geen politieke dingen doen natuurlijk. Maar stel, want jullie praten daar ook over, hè, met de Barendse fractie, maar ook het gaat daar veel over. Is er nou echt een kans, want het is een idee, hè? Het is nog niet definitief, het is een idee. Bestaat er nou een kans, als jullie echt genoeg handtekeningen zouden ophalen en die petitie gaan aanbieden, dat het misschien wordt teruggedraaid? Want senioren kunnen niet gaan staken. Hè? Ja, ik bedoel, mensen die werken staken. Senioren, ik zie ze niet op het spoor gaan zitten bijvoorbeeld.
1: Nee, dat hoor ik ook vaak. En ik zeg altijd, wij senioren kunnen wel staken.
0: En op welke manier?
1: Wij verrichten met deze hele grote groep enorm veel hand- en spandiensten voor allerlei organisaties, vrijwilligerswerk, passen op de kleinkinderen en weet ik wat allemaal. Als wij nu ophouden met dat te doen, en al is het maar voor een week, dan ligt heel Nederland op zijn gat.
0: Ja, maar dat zeg ik heel vaak over vrijwilligers. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, inderdaad, dat is ook een vorm van staken. Helemaal gelijk. Nee.
1: En dat is het. En ja, laten we dat eens doen, zou ik zeggen.
0: Nou ja, als het niet gaat helpen. Want de petitie is één ding, dat aanbieden is twee. Maar gaat 50PLUS ook, of de seniorencoalitie, ook echt in gesprek straks, als het reces klaar is, met minister of staatssecretaris? Is dat wel de bedoeling, denk je?
1: Dat wordt met de staatssecretaris. Mm-hmm. En dat er een gesprek gaat plaatsvinden, dat geloof ik ook wel. Maar 50PLUS heeft natuurlijk inmiddels al kamervragen gesteld. En daar moeten natuurlijk antwoorden op komen.
0: Precies. Ja.
1: Nou, en dan krijg je natuurlijk een situatie waarin de staatssecretaris naar de Kamer mag komen en het mag komen uitleggen. Haar keuze, denk ik.
0: Ja, en zo jammer, hè, dat er nu weer 6 weken tussen zitten. Je wil gewoon snel een antwoord, dat snap ik helemaal.
1: Nou ja, dat is het punt. Je wordt in een hele hoop mensen worden in de onzekerheid geduwd. Zo van, wat dan nog? En die onzekerheid houdt daar niet op, want je ziet het al in de kranten komen van iedere gemeente, iedere regio. En die begint met een eigen regeling te bedenken. Waardoor het zo meteen in Nederland een gigantische lappendeken wordt van reisregelingen. Nou, je moet er niet meer aan denken dat je van Baren naar Groningen moet reizen, want dan kom je door 4 van die regelingen heen.
0: Ja, precies. Ja, en dat is voor senioren ook niet handig. Nou, Teun, blij dat je even wat meer uitleg hebt gegeven. Laten we tot slot hopen dat er wordt geluisterd naar de diverse afvaardigingen van deze leeftijdsgroep. Ik wens jullie allemaal heel veel succes en we houden het in de gaten. Dankjewel.
1: Bedankt. Dag.

0: Wat een prachtige stem had hij toch. Benny Nijman was dat. En waarom fluister ik jouw naam nog?
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, en ik zeg goedemorgen, Klaas.

0: Vertel, nou, hoe gaat het de rest van de dag worden?
1: Ja, bewolkt, af en toe een spetje, maar geen regen van betekenis. Trouwens, gisteren voor het eerst sinds 3 weken hebben we wat regen gehad.
0: Ja, dat weet ik. Ik ging naar de supermarkt met de fiets. Mijn tassen, die dingen stonden open op de fiets. Ja. En ik ging naar binnen met mooie... Ik kom buiten, ik schreef het nou zo geregend. Dat was echt onverwacht.
1: Nee, niet onverwacht hoor.
0: Nou, voor mij was het onverwacht.
1: Ja, er is hier ruim 1 millimeter gevallen. Viel eigenlijk nog mee. Ik denk, dat wordt iets van tienders. En over Nederland zijn er plekken waar 3 millimeter is gevallen. Nou, daar heb je met de huidige droogte bijna niets aan. Maar het is toch beter als helemaal geen regen. En ja, komt er nog meer regen? Niet van betekenis. In ieder geval niet de komende dagen. Zaterdag of zondag, dan trekt er een buienlijntje over. Ik dacht gisteren dat dat toch regen van betekenis zou brengen. 10 tot 15 millimeter, maar het is alweer flink teruggeschroefd. Dus we moeten rekening houden met 2 tot 6 millimeter of zo. Het meeste valt er op zondag. Dat is een buienlijntje bij een depressie bij Noorwegen. Dat brengt bij ons dus korte tijd een paar regenbuien. En daarna warmt het weer flink op hoor. Dus het kan zomers worden en misschien wel weer tropisch.
0: Een collega van ons, die gaan we straks weer spreken. Die loopt mee in de Vierdaagse in Nijmegen. En die vertelde gisteren dat dinsdag was hij zijn poncho vergeten. En nou, je raadt het al. Hij zegt, ik ben helemaal nat geregend. Ja. Dus dinsdag was er rond Nijmegen in ieder geval wel een flinke bui.
1: Ja, ik kijk even. Inderdaad, daar viel meer dan 2 millimeter.
0: Dus oké. Okay.
1: En daar kun je wel, als je daar niet tegen gewapend bent, kun je er aardig
0: worden. Hij had hem niet thuis gelaten, maar ergens waar hij dan overnachtte. Dus we gaan hem straks spreken. En we kunnen zeggen dat er vandaag weinig regen van betekenis komt.
1: En voor de laatste dagen van de Vierdaagse brengen we echt mooi wandelweer. Iets boven de 20 graden. Vrijdag voor de regen van het weekend uit kan het nog even 25 graden worden. Dus een lekkere zomerse dag.
0: Heerlijk.
1: Daarna weer wat minder natuurlijk bij die regen. Zaterdag vooral zondag ongeveer 20 graden. En daarna weer een snelle opwarming. En ik zie de hele tijd, ook als het daarna weer wat afkoelt, weer geen regen. Dus
0: Maar gaan we weer, en dan heb ik het even over onze regio, volgende week weer richting 30 dan inderdaad? Of dat niet?
1: Ja, dat zou kunnen. Het varieert van 28 graden tot zelfs een dag weer richting 35 graden. Maar dat is alweer aan het eind van de periode.
0: Precies.
1: Dus moeten we even op wachten. Maar de zomer komt terug, maar hoe heet?
0: Ja, dat zijn een heleboel slagen om de arm weer.
1: Ja, dat hoort bij
0: maar goed, Klaas,
1: de tijdafstand, hè?
0: Ja, precies.
1: Om de arm.
0: Ja, we doen het voorlopig even met wat er tot nu toe de komende dagen is. En we horen jou morgen rond 9:30 terug.
1: Ja,
0: en wie weet kun je ons dan wat meer daarover vertellen.
1: Ja.
0: Voorlopig bedankt.
1: Ik hoop zo dat er eens een keer dat die plensbuien een keer komen.
0: Ja, eigenlijk ik ook, want het zijn allemaal druppels op de gloeiende platen.
1: Ja,
0: we wachten het af, Klaas. We wachten het af.
1: Mooie
0: tot morgen, dag.

0: Cool and a gang, let's go dancing. Nou, ik ken iemand die niet danst vandaag, maar al heel blij is als hij het lopend af kan. Want onze collega, Sam van den Broek loopt de Vierdaagse van Nijmegen mee. Althans, gisteren spraken we hem. Toen had hij al 3/4 van de afstand afgelegd. Zonder blaren, maar wel met blauwe plekken. Dus we gaan eens even kijken hoe het met hem gaat. Sam, je bent er. Ja, goedemorgen.
1: Ja, zeker ben ik er. Ja, goedemorgen.
0: Is het echt een goede morgen voor jou?
1: Ja, het is voor mij zeker weer een goede morgen. Ja hoor.
0: Ik vind ook... Je klinkt ook heel opgewekt, positief. Vond ik gisteren ook. Ik heb gisteren naar je zitten luisteren. Denk zo...
1: Ja, het is ook... maar dat komt... het is zo'n sfeer hier. Ja, ik kan het niet hard genoeg benadrukken... over hoe geniaal de sfeer is bij zo'n Vierdaagse.
0: Grappig, iedereen zegt dat hij daarbij is, ja.
1: Ja, dat is geweldig. En het mooie is, en daarom ben ik nu nog opgewekt... ik had vorig jaar een stuk, het is vandaag natuurlijk donderdag, groene donderdag... en je hebt wat stukken die wat saaier zijn... en ik heb die, nou, die loop ik nu net... dat kan ik nu net achter me laten... en ik ben er heel goed doorheen gekomen. Dus ja, dat zijn toch gemoedelijk...
0: Maar jij zei gisteren dat het wat saai was, maar dat het vandaag met die 7 heuvelentocht allemaal genieten zou worden.
1: Ja, en dat komt nu.
0: Oh, dat komt nu.
1: Dat komt nu. En het is deze route, dat is inderdaad, dat zei ik gisteren, dat is ook zo. Het is een prachtige route. Ja, voor de wandelaar is dit genieten. Het is overal mooi en het is overal fijn.
0: Maar hier, ik hoor hem maar aankomen.
1: Ja, zeker. Want hier in de buitengebieden van Ottersum is het allemaal wat... Ja, het is een beetje wat je bij ons ook in de polder hebt, zeg maar.
0: Ja.
1: In het Eemland. Ja, het is leuk, het is mooi om te zien. Maar je hebt het na 5 minuten denk je ook, oh ja, dit is een weiland.
0: En dat, ja, precies. En als maar rechtdoor. Ja, ja, ja.
1: Ja, exact. En nu is het, het is nog een paar kilometer. En dan komt de 40 kilometer route. Dus de andere routes komen weer bij elkaar. Nou, vanaf daar wordt het echt gezellig. Door Groesbeek heen, die 7 heuvelen op. Nou, de tour is bijna af. Of is af, geloof ik. Nee, bijna af. En dan, maar dat is net de Tour de France. Daar staat iedereen langs de kant met campers. En,
0: maar dat doet veel, hè, voor de lopers.
1: Oh, dat doet zoveel.
0: Ja.
1: Dan begin je te zweven.
0: Ja.
1: Dan begin je te zweven.
0: Nou, ik mag wel zeggen, ik heb heel veel respect voor jou. Niet veel van onze collega's doen jou dat na. Ik denk eigenlijk helemaal niemand.
1: Maar... Nou ja, de gemiddelde leeftijd ligt natuurlijk wat hoger. Dus die kunnen wat minder kilometers lopen. Dus dat, ja.
0: Want hoeveel, wat loop jij? 50?
1: Ik loop de 50. Ja, de 50 kilometer.
0: Hey, maar...
1: En dit is dus ook weer die befaamde lus waar ik nu wederom in zit. 30 kilometer is gepasseerd ondertussen.
0: Oké.
1: Dus nog 20 kilometer te gaan. En dan, dus we zijn al ver over de helft.
0: Ja, precies. Maar ik hoorde gisteren jou vertellen dat je geen blaren had, maar blauwe plekken. Zitten jouw schoenen niet goed dan?
1: Nee, ja, dat klopt. Het zijn niet echt blauwe plekken, zo voelt het aan. Ik heb het namelijk even geïnspecteerd. De schoenen zitten goed. Ik denk alleen dat de tape die ik om mijn voeten heen heb, dat die iets te strak zit. Of zat, want ik heb het nu goed gebroken. Ja, en het gaat nu eigenlijk heerlijk. Nou moet ik wel zeggen, dat het maakt niet uit welke schoenen je hebt. En hoe je voeten erbij liggen. Maar,
0: het maakt wel een beetje uit, toch?
1: Maar ik heb nu 130 kilometer in de benen in 3 dagen.
0: Jongen.
1: Ja, op een gegeven moment voel je dan alles wel, hoor.
0: Ja.
1: En, dan maakt het niet uit wat je doet.
0: Nou was jij je poncho vergeten dinsdag. En toen, ik had het net met Klaas Bijker, onze weerman, erover. Er komt geen regen van betekenis vandaag. Dus ik weet niet of je hem bij je hebt.
1: Ja, ik heb hem vandaag wel mee.
0: Ja, zul je altijd zien, heb je hem bij je, gaat het niet regenen. Maar
1: uiteraard.
0: Ja, ik moest er toch ook wel een beetje om lachen. Ik denk, oh jongen toch.
1: Ja, het was wel een... dan investeer je in een poncho en dan neem je hem niet mee. Ja, dat is zonde.
0: Maar Sam... Weet je,
1: maar het is allemaal goed gekomen. Hè? Alles is alles.
0: Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk.
1: Alles zit er weer goed, in, hangt er weer goed bij. Dus,
0: Wat ik nou denk, hè, je bent aan het lopen, je hebt de 30 kilometer gehad. Ben je nou aan het afzien of ook wel heel erg aan het genieten? Gaat dat ongeveer gelijk op of is het toch ook wel heel erg afzien?
1: Het wisselt elkaar af. Het wisselt elkaar af. Aan de ene kant, nu zou ik het eerder afzien noemen. En nogmaals, de buitengebieden van Ottersum. Ja, er zijn charmantere plekken vandaag. Je hoort ook, na de afgelopen dagen hoor je allemaal geruis op de achtergrond. Dat is leuk als je in de plaatsen komt. Maar eigenlijk hebben we nu alleen Gennep gehad waar het gezellig was. Ja, dan is het wel echt taai.
0: Ja, gelukkig dat je nu met ons spreekt, hè.
1: Precies, daar kijk ik echt naar uit. Ja, maar dat is, dat is voor mij ook een welkome afwisseling. Ik hoop voor de luisteraar thuis dat het ook leuk is. Dat er een beetje sfeer meegepakt wordt. Maar ja, moet ik wel sfeer kunnen laten zien.
0: Ja.
1: En dat is nu heel, heel lastig.
0: Is lopen en praten trouwens makkelijk? Want je loopt wel te hangen.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja,
0: toch wel.
1: Nee, ik wil toch een beetje sfeerelementen overbrengen. Dus
0: nou, dat lukt wel hoor. Dat lukt.
1: Ja.
0: Trouwens, dit is de derde dag. Morgen is natuurlijk de dag. Heb jij het idee, want je hebt vorig jaar natuurlijk ook meegedaan. Je hebt hem ook uitgelopen. Dat er juist na die donderdag voor de vrijdag de minste afvallers zijn. Omdat als je die drie dagen gehad hebt, die vierde dag is zo leuk. Word je zo gedragen door die mensen.
1: De statistieken zeggen dat inderdaad, dat er minder mensen afvallen. Toch heb ik vandaag al meerdere mensen gesproken bij toeval die zeiden, nou, een paar kameraden van mij zijn die laatste dag nog uitgevallen.
0: Ah.
1: Maar het is inderdaad die laatste dag, dan wil je gewoon, dan wil je dat halen.
0: Ja, je wil op die Via Gladiola komen, toch?
1: Exact. En je ziet wel dat als mensen daar eenmaal zijn, ja, dan gaat het wel. Dan wil het allemaal wel vloppen.
0: Ja.
1: En dan, je hebt natuurlijk altijd wel de mensen die nog net na de klok binnenkomen. He, morgen is de eindtijd 6 uur. Vandaag op de andere dagen is het 5 uur dat je binnen moet zijn. Morgen is er al een uur uitstel. Maar ja, het is zo'n volksfeest in Nijmegen op die vrijdag. Ja, dat de laatste lopers nog wel eens met moeite over die Via Gladiola komen.
0: Ja.
1: Ja, en dan is het nog de hoop dat ze op tijd zijn. Maar meestal loopt dat wel los.
0: Ja. Is er voor jou morgen een ontvangstcomité met de gladiolen? Komen ze uit Soest met bussen?
1: Ja, zeker.
0: Met bussen,
1: ja,
0: waarschijnlijk.
1: Zeker. Afgeladen bussen. Heel Soest gaat mee. Nee,
0: ja, ik zou het snappen.
1: Jullie komen ook, toch?
0: Uiteraard.
1: Nee, het is... zeker, de familie komt langs. En wat vrienden staan aan de kant van de weg. Ja, ik moet sowieso zeggen dat ik al heel erg dankbaar ben met zowel de steun vanuit Eemland 1... als vanuit elke andere hoek waar ik steun heb ontvangen. Ja, dat doet zoveel.
0: Nou, je verdient het. Ik hoor alleen maar positiviteit bij jou. Dus jij gaat dat gewoon halen.
1: Ja.
0: Hey, maar heb jij wel moeite om het binnen de tijd te doen? Of kom je elke dag wel ruim binnen de tijd binnen?
1: Ik ben 2 dagen om 1:30 gefinished.
0: Joh!
1: Dus nee, ik mag niet klagen.
0: Nee, zeker niet.
1: Ik ben vandaag iets langzamer. Dus... ik verwacht dat ik een uurtje of 2 finish, misschien 1:30. Ja, dan,
0: maar ruim voor de tijd. Nou jongen, ja, ik wens je ook namens Kees, want die zit hier mee te luisteren natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: En namens alle collega's heel veel succes verder vandaag en zeker morgen.
1: Dankjewel.
0: En geniet van morgen en van je gladiolen, want je gaat het halen.
1: Ga ik zeker doen.
0: Hey, dankjewel Sam.
1: En ik wil nog één keer voor het luisteren thuis benoemen. Ga lekker wandelen. Ga er lekker op uit. Want dat is zo...
0: ik wandel wel, maar dit niet hoor.
1: Nee.
0: Hey Sam, het gaat je goed en veel plezier morgen.
1: Hey, dankjewel. Dag. Fijne dag verder. Dag.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: 1972, Brian Hyland en Sealed with a Kiss. Afslankmedicatie is niet meer weg te denken, maar wat doet het eigenlijk met je lichaam? GLP-1-medicatie zoals bijvoorbeeld Ozempic speelt een steeds grotere rol bij overgewicht en diabetes. Het kan echt helpen, maar snel gewicht verliezen kost ook spiermassa als je niet goed wordt begeleid. Leefstijlcoach Daphne Blankenstein legt uit waarom leefstijl eigenlijk de basis moet blijven. Niet als bijzaak naast de prik, maar als fundament. En dat doet ze nu aan de telefoon. Daphne, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Met name dat laatste, die laatste zin zette mij even aan het denken. Je mag me verbeteren als ik het niet goed zeg, maar volgens mij kunnen mensen met overgewicht en diabetes 2 passen aan de Ozempic of andere middelen als ze eerst een jaar sowieso een leefstijlprogramma hebben gevolgd. Artsen schrijven het anders niet voor. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. En dan moet je eigenlijk ook nog diabetes hebben, want daar is Ozempic eigenlijk oorspronkelijk voor bedoeld.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, we zien natuurlijk ook dat er heel veel commerciële partijen zijn. De een is daar wat strikter in wanneer mensen dan dat commercieel mogen kopen dan de ander. Dus ja, je ziet eigenlijk wel heel breed dat mensen ook, ondanks dat ze dan niet misschien met een leefstijlprogramma meedoen, dat ze toch aan die middelen kunnen komen. En dat de begeleiding daarvan de ene keer zeg maar wat beter is bij de ene partij dan bij de andere partij.
0: Ja, want sommigen duurt dat dan allemaal misschien te lang en die gaan gewoon zelf online zoeken. Schuilt daarin ook meteen het gevaar dat het niet op de juiste manier wordt gebruikt?
1: Als de goede begeleiding is online, maar goed, daar hebben we natuurlijk ook met verschillende uitzendingen, volgens mij Kassa of iets dergelijks, die hadden daar onderzoek ook naar gedaan. Of Nieuwsuur heeft een heel item ook over gehad. Het kan het zeker het geval zijn dat de begeleiding echt heel minimaal is. Of dat mensen die zelfs eetstoornis of iets dergelijks hebben. Dus de laatste zijn die aan de Ozempic zouden moeten, dat die dus ook voorgeschreven hebben gekregen. Dus,
0: oh ja,
1: de
0: zover.
1: Begeleiding is ook heel belangrijk. Ja, ja.
0: Zover had ik niet eens gedacht, wat jij nu zegt.
1: Ja.
0: Maar mensen met alleen overgewicht, of als je een kilootje of 5 wil kwijtraken, dan denk ik, kan je dat niet zelf, denk ik dan maar.
1: Dat zou met leefstijl, zou je dat wel moeten kunnen.
0: Ja.
1: Maar ik zie zeker dat die afvalmedicatie, dat heel helpend kan zijn als mensen eenmaal echt obesitas ontwikkeld hebben. En je krijgt het vergoed na een jaar GLI, leefstijlinterventieprogramma, bij een BMI van boven de 35. Ja, dan zijn eigenlijk de processen in je lichaam, dat is, begint al bij overgewicht, maar daarna ook verder, zijn eigenlijk al zodanig verstoord dat het heel moeilijk is om op een duurzame manier zeg maar je gedrag te veranderen. Het kan wel, je kan zeker stappen zetten. Maar wil je verder komen daarin, dan kan het voor veel mensen echt wel een hele helpende ondersteuning zijn om die leefstijlstappen te zetten die je heel graag wilt. Maar die door van allerlei tegenwerkingen van je lichaam eigenlijk, de food noise, maar je lichaam heeft ook een vet, heeft ook een geheugen. Zo eigenlijk terug steeds maar naar de oude situatie. En dan zet je lichaam zichzelf heel erg aan tot dat je maar wilt eten. Nou, en dan ben je behoorlijk in gevecht de hele tijd. Ja, en dan voor die mensen kan het gewoon echt heel erg helpend zijn. Als je dan die steun in de rug krijgt, dat hoor ik mensen echt zeggen van hey, nu heb ik echt de wind mee. Als je dan daarmee daadwerkelijk ook je leefstijl kunt gaan aanpakken.
0: Hoor ik jou nou zeggen, vet heeft een geheugen? Dat vind ik een hele goeie.
1: Ja,
0: ik denk, zegt ze dat nou? Ja,
1: orgaan maakt hormonen aan. En daarom wordt er ook zeg maar naar buikvet is ook een belangrijke indicatie van of je ook mee kan doen met zo'n programma dat dan volledig vergoed wordt. Bij vrouwen is dat 88 centimeter en hoger en bij mannen 102. En als je gaat meten, kom je daar best wel snel al aan. Maar dat komt omdat dat buikvet, vergrote buikomvang, eigenlijk ook als een chronische ziekte wordt gezien. Want dat maakt allemaal kleine ontstekingsstofjes, kleine ontstekingjes veroorzaakt dat in je lichaam, laaggradige ontstekingen. Niet dat je daar dan doodziek van bent en aan de antibiotica moet, maar daar gaat wel heel veel energie naartoe. Nou, en het lijkt ook alsof je lichaam steeds weer terug wil naar de oude situatie. En daardoor zien we ook dat mensen die medicatie gebruiken, als ze stoppen, dat 2/3, dat zijn dan cijfers uit onderzoek, 2/3 is dan binnen een jaar weer op het oude gewicht of hoger. En wat we ook zien is dat als mensen heel actief met hun leefstijl bezig zijn, dan nog gaat het lichaam langzaam weer terugbewegen naar waar het vandaan kwam. Maar dan gaat dat eigenlijk veel langzamer. Ja, en bij sommige mensen die weten dat ook vol te houden. Maar daar moet je echt wel veel meer voor doen dan iemand die nooit overgewicht of obesitas ontwikkeld heeft. Dat is eigenlijk het zure. De beweegrichtlijn, dat haalt wel bijna geen ene Nederlander. Maar mensen die van een situatie komen van obesitas, die moeten dan eigenlijk 2 keer meer die richtlijn doen zo'n beetje dan om op gewicht bijvoorbeeld te blijven. Dus dat is best wel heel heftig.
0: Ja. De verlies van spiermassa zag ik ook staan.
1: Mm-hmm. Dat klopt inderdaad.
0: Van onze redactie begreep ik trouwens dat er een zogenaamd Ozempic effect bestaat in de supermarkt. Dat mensen die het gebruiken, die kopen 20-30% minder calorieën, meer groente en fruit. Zodat nu de fabrikanten van snacks nu allemaal een soort van speciale Ozempic proof producten op de markt brengen of zo. Menukaarten worden aangepast. Is dat goed? Ja. Of is dat niet goed?
1: Het slechte nieuws voor de industrie is inderdaad de supermarktbranche en de hele voedingsmiddelenindustrie is dat ze echt wel zien, zeker hè, in Nederland valt het natuurlijk nog mee, maar zeker in landen als je naar Amerika kijkt waar het gebruik van obesitasmedicatie, want dat is eigenlijk hebben we het over nog andere middelen zeg maar dan Saxenda en dergelijke, Mounjaro, dan Ozempic. Maar dat ook effect heeft. Mensen hebben gewoon minder trek. Hè. Het doet wat met je verzadigingsgevoel. Dus je zit sneller vol. Je kan er doorheen eten. Dat hoor ik mensen die ik begeleid ook willen zeggen. Maar in principe zit je gewoon minder sneller vol. Heb je minder trek. En heb je ook wat minder trek in al die hele hoogcalorische voedingsmiddelen. Dus ja, ze zien daar. En dat begint natuurlijk. Wij volgen daar natuurlijk wat op. Zien ze dat er minder gekocht wordt van dat soort vooral ultra bewerkte voeding. Dus zijn de supermarktbranche of de levensmiddelenindustriebranche natuurlijk super slim om ook daar weer op in te spelen. En zie je dat in landen als Amerika dat er speciale producten ontwikkeld worden die Ozempic of GLP-1 heet het dan, proef of dit helpt je verder bij het ondersteunen van je gewicht. Dus ook weer producten met heel veel eiwitten en vezels en dergelijke. En dat is op zich wel goed. Maar goed, je kan je natuurlijk ook weer even afvragen van wat zit er dan allemaal nog meer in die producten. En kan je dan niet gewoon een wortel nemen? Dat vind ik ook helemaal prima.
0: Ja.
1: En inderdaad, restaurants, want mensen hebben natuurlijk minder trek. Dus echt hele grote porties. Daar hebben mensen niet zoveel zin meer in. Dus misschien alleen een hoofdgerecht. Dus dat heeft dan zie je natuurlijk uiteindelijk dat dat ook impact gaat hebben. Nou, dan is het natuurlijk ook weer slim bedacht. En denk ook helemaal prima. Om bijvoorbeeld aangepaste porties en mensen eten minder. Maar ook bijvoorbeeld ook daar weer producten, menu items met meer eiwitten bijvoorbeeld. Dus daar wordt op die manier ook weer op ingespeeld. Nou. Dus echt die Ozempic menus zien we nog niet in de Nederlandse restaurants.
0: Nee, precies. Maar wel op een andere manier wordt er rekening mee gehouden.
1: We gaan het wel op ons afkrijgen.
0: Ja, zeker. Daphne, dank je wel voor deze informatie. En graag tot de volgende keer.
1: Ja, heel graag weer.
0: Dag.
1: Fijne dag allemaal.
0: En tot zover 1 Land 1 Actueel van deze donderdag. Van 12 tot 1 wordt het programma herhaald. Maar het is ook terug te luisteren op onze site 1land1.nl. Morgenochtend zijn we er weer van 9 tot 10. En dan samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Dank dat u op ons afstemde. En mede namens technicus Kees Veerling wens ik u nu alvast een prima weekend.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Volgens mij kunnen ze nog uren doorgaan zo.
1: Ja, wel, ja.
0: Ze heten niet voor niks Wild Cherry. Play that funky music. Nou, dat doe ik toch? Dan zitten ze nog te zeuren. Nou, dan ga ik deze maar even draaien, hoor. Bekker Radio van start. Leuk dat je erbij bent. En leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, dat vind ik ook een eer, hoor. Ja. Ken je deze nog? Van Wem? Ja. Mooie herinneringen. Aan lang geleden. En Dekker haalt ze op. Everything she wants. Alles wat ze wil. Ze hoeft maar met de vingers te knippen. En dan is het voor elkaar. Zo doen we dat niet meer, denk ik, Dekker. Nee, oh nee, dat was vroeger zo.

Lekker Radio met Wham and Everything She Wants. Oh, dit is leuk. Jan Smit. Die kunnen we gewoon verstaan. Vrienden voor het leven.

0: Ja, die uitschuifbare benen, die houden erin, hoor. Juf Helena. Leuk, hè? Kleimans en Van Geel. Juf Helena.
1: Music Radio. Met de muziek van de jaren 70.

Wanneer kan je deze beter draaien dan? In de zomer, toch? Seals and Crofts over de Summer Breeze. Nou, de Summer Breeze in de studio ontbreekt een beetje. Het is hier bloedje heet op het ogenblik. Ja, en Griet. Ingrid. Tu es foutu. Oh, jij bent gek. Oh, dank u wel hoor.

0: Clue zo. Ik moet schakelen met Studio 2, want volgens mij zit Wiebe hartstikke klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Zo komen er meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO gaat het om ongeveer 500.000 huishoudens. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht, heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen, die 3 jaar duurt. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden.

Dat is lang geleden, 1970 staat erbij. Nou, dat zal wel kloppen. Cecilia. Met Simon en Garfunkel, zei ik altijd, maar dat is het niet. Het is Simon en Garfunkel. Drie achter elkaar, moet je horen. Deze is mooi, van Simply Red. Alleen maar mooie muziek bij Dekker Radio, hè? Never, never, my love.

Nou, ik heb het gehoord hoor. Ava Max. Spot a fake. Oké, ik heb Jody Bernal klaarstaan. Dat is leuk. Leuk verhaaltje trouwens. Ik was dus in Brabant onderweg naar het tankstation. En wie stond daar ook te tanken? Ja, je raadt het. Jody Bernal. Met een heel gevolg aan mooie dames. Kessie Cano. Hier is die dan hoor. Dansen mag bij Dekker Radio. Doe je best.

happy. Earth, Wind and Fire, Shining Star, 1975. Oh, dat is lang geleden, zeg. Dit is leuk. Axel Lokien. En het verhaal over Marianne.

al een tijdje geleden dat deze werd gemaakt door Rupert Holmes. Maar ik heb hem toch nog even opgediept uit 1979 namelijk. Him. Ja, mooi verhaal. Dekker Radio gaat sluiten. Nee, ik ga gewoon afscheid nemen. En dan kom ik gauw weer bij je terug. Zullen we dat afspreken? Oké. Ik laat je achter bij Matt Bianco. En een summer song. Nou, toepasselijke karatine. Tot de volgende keer maar weer. En bedankt voor het luisteren.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: The Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan B.

Op een programma Bond voor vandaag is van Huey Lewis en The New Stuck With You, de titel van de plaat. En dat dateert allemaal uit 1986. Fijn dat u er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatje voor u het komende uur. Zo. Ook deze, Paul McCartney. This We Left Behind.

0: Dat is hem. De muziek van de oude rot Paul McCartney. Days We Left Behind, de titel van de plaat. En dat blijft toch altijd weer fijn. De muziek die hij toch weer op zijn hoge leeftijd inmiddels weet te produceren.
1: Oude meuk!
0: Terug in de tijd. We gaan naar 1963. En het is zo heerlijk rustig. Dit is Wim Sonneveld. MUZIEK

0: huis toe gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig, ja, ja.
1: Ja, zo is dat maar net. Wim Zonneveld uit 1963, zo heerlijk rustig. Soms verlangen we ze terug naar de rustige tijd van toen.
2: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
1: Nou, de rust is over, want hier hebben we Jack Montana's.

0: Alweer 2008 is de muziek van Jack McManus. Bang on the piano. Nou, er zal niet veel over geweest zijn van die piano na afloop van de opname van deze plaat. Hè?
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2013 met Alan Clark. Dit is Back in My World.

0: Even terug naar het jaar 2013 met deze van Alan Clark. Back in my world. Lekkere muziek hier in de bonte muziekverzameling.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwerkje van Don Hopper hier samen met... wie doet hij het ook alweer? Met Mila. Dit is I Love You.

0: Inderdaad, Don Hopper dan samen met zangeres Mila, in dit geval I Love You. Een zeer verdienstelijke nieuwe plaat kunnen we stellen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, we maken het Bond. We gaan naar de jaren 90. Het jaar 1994 met Loose Electric. Duitsstalige muziek. Dit is Mädchen.

0: Mädchen ben. Loose Electric uit 1994. Mädchen, de titel van de plaat. Kijken we op de klok. Zie je dat ik rustig richting het half uur moet.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. De George Baker Selection heb ik voor u klaar liggen uit het jaar 1973. Drink, drink, drink, de titel van de plaat. En ik weg altijd, wees daar voorzichtig mee. Een glaasje water op zijn tijd is altijd goed.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings en een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. De Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook Kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Dan het weer, zon en wolken. Het is 19 tot 23 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De muziek van The Quick, terug uit januari 1982, The Rhythm of the Jungle, de titel van de plaat. Wij hoppen naar 2025 met Eva May. Don't click play.

0: DJ don't. Don't click, just play. Eva Max 2025 muziek. We gaan lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967 met Michel Polnareff. Ja, u kunt het meezingen. Da, da, da, da, da.

0: Ja, plaat die prima zou kunnen zijn gebruikt om een stereotest uit te vinden. Extreem links-rechts stereo zit erin. Deze 1967, Michel Polnareff. Ta-ta-ta-ta. Jawel. In de welke muziekselectie?
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Zoals maar net. Holy Valance, we gaan naar 2002. Kiss, kiss.

0: De muziek van Holy Valance uit 2002. Dit was Kiss Kiss.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we voor een nieuw werkje van de Hometown Maniacs. Dit is Nowhere to Run. Even een stukje stevige muziek in het programma, toch?

0: Ja, helaas komt er maar al te veel voor in de hedendaagse wereld. Het geen plek is waar je naartoe kunt. Nowhere to run. Dat waren de Hometown Maniacs.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Ja, wij proberen het gezellig te houden met de muziek hier zo. We gaan naar 2017 met Julia Michaels. Ze heeft wat problemen. Issues.

Ja, we hopen dat het een beetje goed gaat met Julia Michaels inmiddels, hè. 2017 kwam het nummer uit, Issues. Kleine 10 jaar terug alweer, hè. Bracht ons weer aan het einde van het programma Bond voor vandaag. Ja, time flies when you're having fun, ook vandaag weer aan de hand. Mijn naam Jan Berg, het programma weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren kan dan mag, janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor openstaat. Ik wens u een hele fijne dag met heel veel leuke dingen om te gaan doen. En dan ga ik u nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Allereerst gaan we 1976 met Smokey, I'll Meet You at Midnight. Daarna een nieuw plaatje van Eli, Mijn Hart Is Alleen Voor Jou. En daarna hebben we nog een oude meuk uit 1969. Anjetja Velds, Kofia Anna van ABBA. En toen nog solo Daad, Händler en Karlek. Ja, dat is weer eens andere koek. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Bond.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
4: Een hele goede dag. Ik ben Annemarie Onderstal. En vandaag presenteer ik samen met Henk van Es De Duurzame Draai. We spreken over de wereld van pippen en de STG-kools. We fietsten mee door Baren. Henk en Jessica praten over de warmte uit vijvers in Soest. En we spreken over bewonersinitiatief De Soesterhof uit Amersfoort. Daarnaast is Noëlle inmiddels van het gas af. Henk vraagt haar alles daarover.

0: dat was natuurlijk Tom Jones, die afgelopen maandag nog in onze paleistuin bij Royal Park optreedde. 86 jaar, helaas. Ik heb hem gemist. Henk sprak Ad Hordijk van de STG-werkgroep, oftewel in het Nederlands de duurzame ontwikkeldoelstellingen van de VN. Wat is dat eigenlijk? We zijn heel benieuwd.
1: Ik kom nu voor de tweede keer weer in de winkel van de Wereld van Pippen. Maar achter in die winkel is iets heel interessants te zien. Daar zie ik een ronde tafel. En ik ben weer bezoek bij Ad Hordijk. Met allemaal gekleurde vlakjes. Wat is dat, Ad?
2: Ja. Dat zijn 17 verschillende kleuren.
1: Oh.
2: Zowel in het rond staan als ook achter je op de muur zijn geprojecteerd. En die
1: ik zie een grote vlag met allemaal rechte vakjes erin en allemaal begrippen erin.
2: Precies. Misschien kun je de nummer 1 lezen.
1: Nummer 1?
2: Ja.
1: Geen armoede. Dat lijkt me een goed streven.
2: Nummer 4.
1: Kwaliteitsonderwijs.
2: Nummer 7.
1: Waar zit die? Betaalbare en duurzame energie.
2: Nummer 11.
1: Duurzame steden en gemeenschappen.
2: En ook nummer 16.
1: Vrede, justitie en sterke publieke diensten.
2: Dus een aantal van de dingen die je nu hebt opgenoemd. En de totale 17, dat zijn 17 doelstellingen die op wereldniveau met elkaar zijn afgesproken. Om alle moeite, zeg maar, te gaan besteden om doelstellingen hier te halen. Zoals geen armoede en ook kwaliteitsonderwijs voor iedereen.
1: Ja, en wat heeft dat met banen te maken?
2: De Wereld van Pippen heeft 3 jaar geleden gezegd van wij hebben als winkel hebben we weer een nieuwe oriëntatie nodig. Kunnen we niet proberen om burgers, want ook de Wereld van Pimpen is een puur burgerinitiatief.
1: Mm-hmm.
2: Om burgers, zeg maar, samen in een ronde tafel te krijgen om de uitdagingen die ook in Baarn bestaan en gerelateerd zijn aan de 16, 17 SDG's, om daar op een concrete manier iets aan te gaan doen.
1: Hebben wij armoede in Baarn, Ad?
2: Wij hebben misschien wel niet direct. Ja, er is zekere mate van armoede. En daar is ook wel aandacht voor. Maar er is op een bepaald moment, en daar spelen dan de SDG's, die duurzame ontwikkelingen, een rol. Dat het gaat niet over één doelstelling, maar het gaat over de samenhang.
1: Oh ja.
2: Dus wel degelijk, als je kijkt naar de energietransitie en de energiecrisis die we hebben, dat de mensen die het slechter hebben ook weer slechter af zijn uiteindelijk, omdat die eigenlijk onvoldoende middelen hebben om die crisis en de hogere prijzen zomaar even te verdisconteren.
1: Energiearmoede dus.
2: Dus eigenlijk is het een combinatie. Het is een combinatie van armoede en energietransitie. Maar dat is ook vaak gekoppeld dat aan weer andere doelstellingen, zoals samenwerken. Want als je daar iets aan zou willen doen, dan is het niet alleen maar de groep die zich geïnteresseerd voor armoedebestrijding en ook niet alleen maar voor de transitie. Maar dan gaat het ook over, is de gemeente voldoende, zeg maar, alert om hier dingen over te doen. Dus dan gaat het over die samenwerking, ook met Omthuis, de woningcoöperatie.
1: Mm-hmm.
2: Waardoor het symbool van de ronde tafel, zeg maar, komt, is dat die partijen met elkaar, of de mensen uit die voor deze organisatie werken, met elkaar gaan kijken van, nou, hoe zouden we nou dan in dit geval energiearmoede het beste kunnen aanpakken.
1: Maar betekent dat al die mensen die jij zo noemt rond deze tafel gaan zitten? Gebeurt dat werkelijk?
2: Heel concreet gebeurt dat.
1: Oh.
2: En het belangrijkste instrument wat hier wordt toegepast is de dialoog. Dus het gaat niet over welke mening heb je per se, maar kun je goed naar elkaar luisteren om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus het is een divers gezelschap.
1: Ja.
2: Maar het is tegelijkertijd wel dat je door van elkaar te leren de totale kennis vergroot om zo'n probleem zoals energietransitie op te lossen.
1: En mag je het een denktank noemen?
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar het is ook wel gericht op concrete actie. Het is niet alleen maar op gericht aan een denktank normaal produceert zeg maar rapporten. Maar dat het echt, het gaat over hoe kun je ervaringen van burgers, hè, professionele ervaringen van burgers, samen bundelen om tot lokale oplossingen te
1: komen. En kun je eens een voorbeeld noemen van zo'n onderwerp of zo'n thema?
2: Een van de onderwerpen is waar je zelf ook natuurlijk direct bij betrokken geweest is het SLIM-project in de Componistenwijk.
1: Ja.
2: Daar zullen je ongetwijfeld. Maar ook een voorbeeld van TED, van Transvaal, is dat je probeert zeg maar, met de mensen zelf en deskundigheid een combinatie te leggen van de kennis in de wijk te vergroten om met elkaar zeg maar, zo'n wijk dan in de energietransitie verder te brengen.
1: En die ontstaan hier, rond deze tafel?
2: Mede ontstaan hier, met ook wel juist daarop gericht. Er zijn ook andere voorbeelden van hoe we proberen, zeg maar, ook in samenwerking met de gemeente, ook in dit geval waar het gaat over de lokale energiestrategie, dat wij het initiatief hier genomen hebben om die partijen om een tafel te krijgen. En ook de gemeente die neemt daaraan deel. Of de ambtenaren van de gemeente nemen daaraan deel.
1: En kun je nog eens noemen wie allemaal aan tafel zit hier? Je hebt de gemeente genoemd, je hebt Omthuis genoemd. Wie zijn er nog meer?
2: Barend Duurzaam.
1: Oh ja.
2: Zo natuurlijk. Dan zitten ook enkele projecten die echt concrete ervaringen opdoen. Zoals SLIM dus, in de Componistenwijk. Mm-hmm. We hebben dan de Transvaalwijk. We hebben ook de wijk in Lage Vuurse die meedoet. En we hebben ook PIT, zeg maar, die dus vooral aan de sociale kant werken.
1: Nou, ongelooflijk interessant. Dankjewel, Ad, voor dit interview.

0: In de Soesterhof, in het Soesterkwartier van Amersfoort, wonen mensen 2 keer zo groot, duurzaam en sociaal. Maar ze betalen niet 2 keer zoveel. Dat kan dus als je zelf ontwikkelt, zonder commerciële partijen die wonen zien als handelswaar. Bewoners van dit project werden zelf projectontwikkelaar. Goedkoopste koopwoning kostte maar €240.000. Er wonen huurders en kopers. Super duurzaam, met oog voor elkaar en de omgeving. Hier in de studio heb ik Joost van Alkemade, mede-initiatiefnemer van dit project. Welkom Joost.
1: Ja, dank je.
0: Maar het idee ontstond in 2008 op het oude wagenwerkplaats van de spoorwegen.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens, hoe is dat zo ontstaan allemaal?
1: Ja, dat gebied lag braak. En de buurt uit het Soesterkwartier die begon mee te denken van wat zou NS op dat terrein kunnen doen. En een van de ideeën was daar om een eco-wijk neer te zetten. En het was een tijd dat de projectontwikkelaars eigenlijk niet wilden bouwen na de financiële crisis. Dus we kregen kans van de NS om het te ontwikkelen.
0: Dus het zat een beetje mee qua tijd in ieder geval.
1: Op dat moment zeker.
0: Ja, ja, mooi. En wat maakt die wijk nou heel anders dan een gewone nieuwbouwwijk?
1: Nou, eigenlijk is we wonen er met iets van 100 mensen, 44 kinderen daarbij. En we kennen elkaar allemaal. We hebben een gemeenschappelijke tuin. Dus we hebben kleine eigen tuinen en een grote gemeenschappelijke tuin. En een eigen tuinhuis waar we verjaardagen vieren, maar ook 1 keer per maand met elkaar eten. Dus het is echt een gemeenschap met elkaar.
0: Ja, een soort van community, zoals we vroeger zeiden, denk ik.
1: Ja, al hebben we dat. We zelf, ieder woont in zijn eigen huis. In die zin is dat soms anders dan dat je keukens en andere dingen met elkaar deelt. Dat doen we niet.
0: Ja, want maar wel, je doet ook bijvoorbeeld niet de wasmachines met elkaar delen. Of nee. Waardoor het nog duurzamer zou kunnen worden.
1: Nee, daar hebben we niet voor gekozen.
0: Nee.
1: We hebben wel een klusruimte waar we gemeenschappelijk gereedschap met elkaar delen. Dus dat soort dingen wel.
0: Ja.
1: We hebben een moestuin die we met elkaar onderhouden en groenten uithalen.
0: En met elkaar opeten dan ook?
1: Ja, soms wel. Als er te veel palmkool is wat niemand eet, dan gaan we een palmkooldag organiseren waar we allerlei gerechten met palmkool eten.
0: Nou, helemaal mooi inderdaad. Maar in de praktijk, je geeft al een beetje aan, dat is vooral met elkaar ook veel, maar ook waar mogelijk niet met elkaar. Dat is een beetje afhankelijk van de
1: collega's. Ja, er zit dus ruimte voor om te kiezen waar je aan je meedoet. En dat verschilt. Maar toch vaak. Kijk, we hebben een grote tuin, dus die moet onderhouden worden. Dus eens in de maand hebben we een tuinwerkdag. En dan zijn er toch wel de helft ongeveer van de mensen, en dat wisselt wat, die daar dan actief zijn. En, want dat moet je echt met elkaar doen. Dus het is niet leuk wonen, maar het is ook zelf bijdragen.
0: Ja. En wat was nou die grootste uitdaging toen jullie gingen ontwikkelen in de wijk?
1: Ja, je hebt te maken met de gemeente en de hele bestemmingsplanwijziging. Dus daar gaat ontzettend veel tijd overheen. De NS was een hele lastige partner, want die wilde eigenlijk niks anders dan dat ze alleen maar de grond wilden verkopen, om het zo maar te zeggen. En we hebben ook voor 12 sociale huurwoningen, dus we hadden te maken met een woningcorporatie, waar we ook afscheid van hebben moeten nemen en naar een andere zijn gegaan. Dus we hebben nogal wat uitdagingen op het terrein gehad in die hele ontwikkeling.
0: Ja, en hebben jullie dat dan als een soort van stichting gedaan?
1: Nee, of vereniging.
0: Vereniging
1: Soesterhof, waar en huurders en kopers eigenlijk weer lid van waren. En dus ook huurders hebben in feite, we hebben de huurblok, we hebben huurders mee ontwikkeld. En toen hebben we het overgedragen aan de woningcorporatie. Dus heel grappig dat jij dus met elkaar ontwikkelaar bent voor een woningcorporatie.
0: Ja, mooi is dat inderdaad.
1: En dan kan de prijs dus ook anders zijn, hè, wat je in je intro aangaf.
0: Ja, ja. En zijn er dan andere gemeenten of buurten die hiervan kunnen leren? Ondanks dat natuurlijk nu de grond niet meer zo gunstig zou zijn, denk ik.
1: Nee, zeker.
0: Maar
1: toen we in die ontwikkelfase zijn we zelf ook heel veel op bezoek geweest bij andere projecten. Want er zijn er heel veel in Nederland.
0: Ja, ook in de regio.
1: Al een hele lange tijd. Ja, bijvoorbeeld in Achterveld, in de Glind, is recent één project na 7 jaar ontwikkeling is daar begonnen. Eco-wijk Midden-Nederland heet ze geloof ik. In Amersfoort heb je ook meerdere voorbeelden. Soms zie je ook dat senioren het met elkaar doen. Wij hebben bewust gekozen om een hele gemêleerde groep te hebben. Dus zowel qua samenstelling van huishouden, alleenstaande, gezinnen met kinderen, gezinnen waar de kinderen het huis uit zijn. Dus er zijn heel veel voorbeelden in Nederland. mensen komen bij ons op bezoek om soms ideeën en inspiratie op te doen.
0: En waarom zouden nog meer mensen dat moeten gaan doen?
1: Nou, de behoefte eigenlijk om niet met de ruggen naar elkaar te wonen is bij meer mensen aanwezig dan dat er gebouwd wordt. Projectontwikkelaars bouwen toch 13 in een dozijn nog steeds, te veel. En ik denk dat ook als je naar de hele ontwikkeling in de zorg kijkt, mensen moeten toch meer voor en met elkaar doen. En dan moet je elkaar kennen. En dat kan in onze gemeenschap, gaat het op een hele makkelijke manier.
0: Ja, dat snap ik. Dus vooral die sociale cohesie onderling, dat is echt ook een groot voorbeeld.
1: Ja, soms ook dus op het moment dat iemand wat extra hulp nodig heeft, dan wordt er bijvoorbeeld een week door een aantal mensen voor dat gezin gekookt. En dat is heel makkelijk te regelen. En dat zijn, vind ik, prachtige dingen waarin je dus echt als gemeenschap er voor elkaar bent.
0: Ja. En wat is nou het mooiste om daar te wonen? Waarom raad je het iedereen aan om dit ook te ontwikkelen met alle obstakels die er misschien wel zijn om dit te doen?
1: Het is besluiten nemen we toch met z'n zestigen. Ja, dat is niet altijd het meest makkelijke. Samenwerken in een relatie is soms al vraagt al enige moeite. Laat staan dat je dan met z'n zestigen bent. Nou, in het algemeen, het is heel leuk dat je ziet dat mensen verschillende talenten inzetten. Dus we hebben iemand die heel veel weet van plantjes en landschap. Nou, die heeft een prachtige tuin ontwikkeld. Dus een kunstenares. We hebben een hele mozaïekwand met elkaar gemaakt. Dus het feit dat je dingen met elkaar deelt en dat deskundigheid en expertise met elkaar wordt ingezet, maakt het gewoon een hele rijke buurt met elkaar.
0: Ja, en ik begrijp dat er mensen ook langs kunnen komen om te komen kijken. Waar kunnen zij zich aanmelden en waar kunnen ze überhaupt meer informatie vinden over dit mooie project?
1: Ja, als je googelt, er zijn heel veel filmpjes langzamerhand gemaakt van Soesterhof, maar www.soesterhof.nl. En daar staat ook op als je ons wil bezoeken. En dan staat mijn naam daar genoteerd. Dus dan kan je contact met me opnemen.
0: Helemaal goed, Joost. Dank je wel voor dit mooie verhaal.
1: Graag gedaan.

0: Op dinsdagavond 30 juni organiseerde de werkgroep Baren Natuurlijk Groen van Baarn Duurzaam een fietstocht. Een prachtige avond met ruim 30 Barenaars. Er werden twee routes gefietst langs diverse adoptietuinen. Wat zijn dat? Dat vertelt mede-organisator Paulus Koster. En zelf fietste ik ook mee en sprak nog een aantal actieve deelnemers zoals Paul, Milou en wethouder Hugo Prakke. Laten we even luisteren. Goedenavond, ik sta hier met Paulus Kosters bij de Groene Inval. En Paulus, vertel eens, wat doen we hier?
1: We gaan vanavond in de Groene Inval, vanuit de Groene Inval in Baren een fietstocht maken langs adoptietuintjes. En adoptietuinen, dat zijn stukjes groen van de gemeente die ze uitgeven aan inwoners die zeggen, nou, dat wil ik wel zelf overnemen qua beheer. Het blijft van de gemeente natuurlijk. Soms is dat een klein stukje wat voor je deur ligt. Soms doe je het met een aantal buurtbewoners en is het groter. Allerlei manieren om de omgeving groener, leefbaarder, interessanter en inspirerender te maken.
0: Wat een mooi initiatief. En dat is vanuit Baarn Duurzaam of vanuit een werkgroep?
1: Ja, we hebben een werkgroep Baarn Natuurlijk Groen. En we zitten onder de koepel van Baarn Duurzaam. We zijn een clubje van 6 enthousiaste mensen die dit belangrijk vinden. En die er ook plezier in hebben om dat samen te doen. En we kijken eigenlijk ieder jaar naar, dit is het tweede jaar, van hoe gaan we nou de inwoners betrekken bij het bewust worden en het ook misschien verbeteren van hun eigen leefomgeving wat betreft groen en biodiversiteit.
0: Nou, helemaal leuk, Paulus. Ik ga ook mee fietsen, dus ik spreek je straks later nog. Dankjewel. Okay. Inmiddels hebben we een mooie ronde gefietst en wij staan nu op de Brink. We zijn in 2 groepen door Baarn gefietst en ik sta hier met Milou. En Milou is mee gefietst. En wat vond jij daarvan, Milou?
2: Nou, ik ging er heel open in. Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten. Ik denk, nou ja, ik ga het wel zien. Maar ik vond het eigenlijk wel verrassend. Ik had namelijk helemaal niet in de gaten dat het echt om die om adoptietuintjes ging. Dat woord had ik helemaal nog niet voorbij horen komen. En ik ken het ook eigenlijk niet. Maar het was een soort van nieuw voor mij. Dat ik dacht, oh, dat zijn dus al die bordjes daar in die perkjes en rond die bomen en zo. Dus ik vond het heel verrassend. En ook vooral omdat er dus, als je er dan in één keer op gaat letten, dat er dan echt heel veel zijn. En ook wel echt, ja, ik vond het heel mooi.
0: Mooi, inspirerend. Leuk. En welke is je het meeste bijgebleven?
2: Nou, ik denk, ja, ik noem het altijd Legoland. Maar
0: ja, wij allemaal in Baren.
2: Was een heel groot stuk. En als je dan dat paadje inging en je de hoek omging, nou, dat was zo mooi met een paadje met houtsnippers. Er zat ook een bankje bij. Dacht ik, nou, dat is echt fantastisch. Zo mooi gemaakt. Ja, die vond ik het allermooist.
0: Leuk, ik heb toevallig de andere gefietst, dus die ben ik niet tegengekomen. Dus misschien is het leuk dat we de groepen nog kunnen wisselen en nog eens een keer een avond kunnen organiseren.
2: Ja, dat vond ik wel.
0: Leuk, en zou je dan nog een keer meegaan als je de andere route doet?
2: Ja, dat zou ik wel doen, ja. Dan ben ik wel benieuwd. Ik ga denk ik misschien zelf gewoon een keer die kant op fietsen.
0: Oh ja, nou, maar leuk.
2: Ik ga er nu gewoon wat vaker op letten natuurlijk, of ik ergens van die tuintjes zie, maar ja, ik vind het wel leuk.
0: Nou, helemaal leuk. Dankjewel, Milou.
2: Graag gedaan.
0: En ik sta hier nu met Paul, die ook meegefietst heeft. Jij hebt volgens mij de andere route gereden, Paul, en gefietst. Wat ben jij het voor leuks tegengekomen?
3: Nou, wij zijn de route gefietst en uiteindelijk kwamen we bij de nieuwbouwschool van de Montini en de Caspar de Coligny. En wat daar zo leuk is, daar hebben ze, er staat natuurlijk een hek om de school. En samen met de kinderen van de school hebben ze langs het hek een pracht van een tuintje gemaakt. En die kinderen hoeven dus ook niet meer naar de schooltuin naartoe, want die onderhouden bij de school hun eigen tuin.
0: Ja, dat was leuk, hè? Dat was voor mij ook nieuw. En het leuke was dat we in de groep een ouder hadden van een kind van de Montini en een oude kleuterjuf. En die vertelde zelfs dat iedere klas een eigen tuintje heeft.
3: Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Ja. En het zag er prachtig uit.
0: Ja, ook. Zo zie je maar. Heel simpel, maar toch.
3: Ja, want ook omdat zo'n hek langs de school is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar die werd meteen gebruikt voor de klimplanten in de tuin. Dus daarmee is het hek ook niet lelijk meer.
0: Nee. Nou, helemaal leuk. En nog eens doen dit vanuit de werkgroep?
3: Ja, hoor. Andere plekken
0: Baarn Natuurlijk
3: langs.
0: Groen. Ja, andere plekken. Er zijn genoeg plekken
3: vast,
0: nog hier in Baarn.
3: Zeker weten.
0: En sowieso lekker even de frisse lucht.
3: En wat ik ook wel leuk vind is dat er meteen hier mensen weer met elkaar zeggen, nou, maar misschien kunnen we dat

0: veel meer bewust van wat er eigenlijk allemaal al gebeurt in Baren. Welke plekken al door bewoners gewoon worden ingericht. Stukjes groen die ontwikkeld worden. Nee, echt leuk om te zien. Ja.
1: Nou, leuk. En jij gaat straks duurzaamheid in je pakket krijgen, begreep ik.
0: Ja, 9 juli, dan is de installatie. Dan krijgen we duurzaamheid, energietransitie, maar ook natuur. Dat vind ik echt mooi, dat we die portefeuille nu benoemd hebben als aparte portefeuille. Dat was niet zo. Dus het is toch een belangrijk onderwerp, ook in onze gemeente.
1: Nou, ja. Mooi. En het initiatief Baren Natuurlijk Groen.
0: Ja.
1: Want het is natuurlijk, het bestaat nog niet zo lang binnen Baren Duurzaam.
0: Nee.
1: Het ontstaan vanuit een aantal enthousiaste vrijwilligers. Wederom, want Baren Duurzaam zijn natuurlijk allemaal
0: vrijwilligers.
1: Maar ik zie heel veel kansen. Jij?
0: Zeker, zeker. Nee, ik denk dat je inderdaad, we hebben die samenwerking nodig. Want de gemeente kan het absoluut niet alleen. Dus we hebben inderdaad vrijwilligers, Baren Duurzaam, Groen ook nodig om eigenlijk dat te blijven stimuleren. Want ik denk dat heel veel mensen wel willen, maar die hebben net een steuntje in de rug nodig. En dat kun je ook, in onze samenwerking kunnen we dat heel mooi gaan doen. En volgens mij wordt iedereen er ook gewoon blijer van als het gewoon groener wordt, minder stenen. Dus daarom gaan we aan werken.
1: Ja, nou, helemaal leuk. Ik vond het sowieso leuk dat jij die vrije avond weer opgaf om een rondje mee te fietsen.
0: Ja, maar word je er gewoon heel blij van.
1: Ja,
0: het is toch gewoon leuk om te zien en mensen zijn gewoon enthousiast. Dus wat dat betreft, en ik kom ook nog eens even weer een beetje uit het gemeentehuis, gewoon op straat op.
1: Ja,
0: dat is fantastisch.
1: Komt dus weer in wat straten waar je niet zo vaak komt.
0: Nee, dat komt niet zo vaak. Nee. Ik vond het inderdaad ook mooi dat gewoon en dat was ook met de checks van Baren Buurt mee, dat bewoners hebben gezegd, dan gaan we hier, we schaffen wat plantjes aan, gaan wat strooisel doen. En daarna onderhouden ze het samen. Het is gewoon mooi dat je dat inderdaad kunt zien.
1: Ja, dan komt het toch allemaal mooi terecht.
0: Ja, zeker.
1: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel dat je erbij was.
0: Dankjewel ook.
1: Nu heb ik vanavond iets heel leuks geleerd over hortensia's.
2: Ze zijn mooi, ze vreten water, ze doen helemaal niets aan de biodiversiteit voor insecten. Dat is eigenlijk het enige wat ik over dit onderwerp weet. Dus dat is echt iets wat iedereen moet weten.
3: Dus hortensia's vervangen door iets wat meer waarde heeft. Dat zou een mooie stap zijn.
1: Nou, hebben jullie het allemaal gehoord? Wat een nieuw weetje. In ieder geval voor mij. Dus hortensia's zijn prachtig, maar voor de biodiversiteit kun je beter kiezen voor lavendel, salie of kattenkruid. Die geven minstens zoveel kleur en trekken volle bijen, hommels en vlinders. Beter voor de biodiversiteit.

0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: We gaan naar Soest. Het is daar namelijk gelukt om warmte uit vijvers te halen. Heel bijzonder. Ik spreek Jessica Doorn over het pilotproject waarbij een boerderij en 3 woningen volledig worden verwarmd door vijverwater. Een soort mini-warmtenet. Jessica.
2: Goeiedag.
1: Ik heb gehoord dat jullie in Soest met vijvers huizen verwarmen. Ja, ik begrijp er helemaal niets van. Vijvers die bevriezen toch in de winter. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, nou, die vijver die bevriest wel in de winter, maar gelukkig nooit helemaal. Okay. Aan de bovenkant krijg je een laagje ijs, maar daaronder heb je altijd gewoon vloeibaar water. En dat vloeibare water wordt zelfs als het vriest en er een dik pak ijs bovenop ligt, blijft dat water altijd 4 graden. Want onder de 4 graden krijg je ijsvorming. En nou, dat gebeurt daaronder niet. Dus het is altijd 4 graden onder het ijs.
1: Oh, dus je hebt 4 graden in huis, Sintus. Dat lijkt me nogal wel.
2: Ja, 4 graden is de vijver. Alleen als het vriest. Meestal is het water er natuurlijk warmer. Hè, zoals de laatste tijd met de zomer is het helemaal bloedheet. Maar in principe volgt de temperatuur van de vijver een beetje de buitentemperatuur. Dus op die manier heb je een hele mooie stabiele bron voor een warmtepomp in je huis. En die warmtepomp die draait heel goed en efficiënt op dat soort temperaturen.
1: Wacht even. Ja, dus je hebt in het slechtste geval 4 graden in de winter. Hè? En in zomer dan heb je 26, maar dan hoeft de verwarming niet aan. Dus daar heb je niks aan. Maar hoe kom je nou van 4 graden naar een aangename temperatuur in je huis?
2: Ja, dus in principe wordt de warmte uit de vijver gehaald met een warmtewisselaar. Die verbonden is met de warmtepomp in je huis. Die warmtepomp die krijgt dus de temperatuur toegevoerd die de vijver heeft. En die warmtepomp die krijgt het op naar een temperatuur zodat je verwarmingen ermee om kunnen gaan. Dus naar wat je nodig hebt, hè, zeg 35, 40, 45 graden. Zodat jij het lekker warm krijgt in huis.
1: Die warmtepomp die zit met een stopcontact. Dus die warmt het water gewoon op. Dat is toch een beetje een volksverlakkerij, of niet?
2: Ja, nou die warmtepomp, daar stop je dus 1 deel stroom in. En dan krijg je er, nou afhankelijk van wat precies de temperatuur is, zeggen we 4 keer zoveel warmte uit. Ja, dat is net zoiets als een koelkast. Die kan ook jouw eten heel koud maken. Nou, deze warmtepomp die maakt het water gewoon lekker warm. Dus op die manier werkt dat heel efficiënt, een stuk efficiënter dan de cv-ketel.
1: Oh, dus hij doet dat 4 keer voor 1 deel elektriciteit, maakt hij 4 delen warmte, zo moet ik het zien.
2: Ja,
1: oké. Maar hoe werkt dat dan? Dat is toch vreemd, of niet?
2: Ja, ik zeg altijd van, kijk, je denkt er ook niet over na hoe je koelkast werkt en het werkt wel gewoon. Dus ik probeer mensen nooit helemaal uit te leggen hoe een warmtepomp werkt. Ga er maar vanuit, het werkt. Bij heel veel mensen werkt het en maakt je water lekker warm. Ja. Zodat jij je huis warm kan maken en dat moet je onthouden.
1: Ja. Nou halen jullie dus warmte uit die vijvers. Hè? Hebben jullie het al gerealiseerd? Zijn er al woningen verwarmd met het vijverwater?
2: Ja, we zijn 4 jaar geleden met de eerste opstelling begonnen bij de kinderboerderij. Dat was eigenlijk om te laten zien dat het werkt. Want veel mensen zeiden van ja, je kan geen warmte halen uit een vijver met stilstaand water. Dat wordt dan ijs. Wij dachten van nou, dat werkt prima. Dus dat hebben we laten zien door een warmtewisselaar in het water te leggen samen met vrijwilligers. En we hebben een warmtepomp geregeld die in het hoofdgebouw van de kinderboerderij De Veenweide is geplaatst. En nou, de kinderboerderij krijgt al 4 winters warmte uit de vijver. Dus dat was het eerste. We hebben ook alles doorgemeten, temperaturen verzameld, data verzameld om helemaal terug te analyseren hoe dat dan werkt.
1: Ja.
2: Het werkt dus als een zonnetje. En daarnaast hebben we vorig jaar ook 3 voorbeeldwoningen gemaakt die aangesloten zijn op warmte uit de achterliggende sloot.
1: Oh ja, en die sloot is vlakbij het huis.
2: Ja, in de achtertuin zeg maar. Dus eerst een stuk achtertuin en daar komt dan ligt de sloot. En daar krijgen zij dan warmte uit.
1: Ja. Maar de 3 woningen, dat is natuurlijk fijn voor die 3 woningen. Maar dat is natuurlijk, hoeveel woningen heeft Soest, om maar eens wat te noemen?
2: Nou, deze wijk waar het om gaat, daar willen we 1100 woningen van het gas afhalen. Ah. Door middels van warmte uit vijvers.
1: Ja, maar die, hebben we laten maar die liggen niet allemaal aan die vijver natuurlijk.
2: Nee, wel, er liggen iets van, volgens mij 200 woningen liggen echt wel rechtstreeks aan het water. Maar een groot deel ligt ook niet aan het water. Maar op slimme manieren kunnen we in principe 1100 woningen in deze wijk verwarmen met warmte uit vijvers.
1: Oh, en hoe gaat dat dan van die vijver naar die woningen?
2: Dat ligt een beetje aan de situatie. Maar je kan best wel makkelijk tegenwoordig, dat noemen ze horizontaal boren. Dat is eigenlijk ook zoals waterleidingen vaak worden aangelegd. De leiding lijkt ook een beetje op dat van een waterleiding. Het is een soort dikke tuinslang. En die kun je onder de grond doorboren, zodat je uitkomt op het punt waar je wil uitkomen. Oh, ja. En dat, op die manier kun je eigenlijk de hele wijk voorzien van maken.
3: Slim, slim, ja. En hoe zijn de ervaringen van die drie woningen?
2: Gelukkig, ook toen het -10 was afgelopen winter, dat kun je nou niet meer voorstellen zo in de zomer, maar toen het -10 was in de winter, bleven de woningen gelukkig lekker warm.
3: Zo.
2: Dus dat stuk gaat goed.
3: Ja. En zijn die woningen goed geïsoleerd?
2: Het zijn huizen uit de jaren, zeg uit 1985 ongeveer. En ze hebben dus al wat isolatie vanuit de bouw uit. En ze hebben natuurlijk wel hun glas vervangen voor HR++ glas. Dat glas is heel erg oud. Het was al wel dubbel glas, maar dat doet niet meer zoveel. Eén woning heeft trouwens nog niet al het glas vervangen, dus dat is wel grappig. Twee woningen hebben vloerverwarming. Eén woning heeft een lage temperatuurconvector geplaatst. Dus geschikt voor lage temperatuurverwarming. Dus het is een beetje een mix van allerlei verschillende isolatie door elkaar. Ja.
3: Maar voldoende aanwijzing om voor die 1100 woningen te gaan?
2: Dus deze huizen die zijn al best wel wat geïsoleerd vanuit de bouw. En ze moeten dus wel, glas is dus een aandachtspunt. Maar in principe hebben ze al wat isolatie. We zijn ook nog heel erg aan het kijken naar de kieren in deze huizen. Want deze huizen die tochten heel erg. Zeker op de zolder, bij de nok en bij het knieschot. Langs het dak doorvoeren is veel tocht.
3: Ja, daar heb je vorige keer al veel over verteld.
2: Hè? Door dat soort kieren te dichten scheelt het natuurlijk ook al heel veel warmteverlies.
3: Ja.
2: En als je dat doet, dan ben je al best wel goed voorbereid. En dan zeggen we van doe in elk geval een 50 graden test. Hè. Je kan je cv-keteltemperatuur op 50 graden zetten. Ja. Ja. Om eens te kijken of je huis al een beetje warm blijft. Blijft je huis echt makkelijk comfortabel warm dan in de winter, dan weet je dat je al best wel voorgesorteerd bent voor een warmtepomp. En weet je, en wordt het koud in bepaalde kamers, dan weet je dat je echt nog wel aan de slag moet.
3: Nou, hartstikke interessant om te horen. Ik kom graag nog een keer bij je terug als die 1100 woningen klaar zijn. Dan wil ik graag horen hoe het dan is. Dankjewel, Jessica.

0: Dit was Eration met Warm Waters. Hoe goed gekozen, Menno. Complimenten bij de vijvers en warmte. In 2050 van het gas af. Dat is de landelijke stip op de kaart. Mederedactielid en presentator Noelle Sant deed dit. Het was een uitdaging en een avontuur voor onze klimaatburgemeester. Er kwam veel bij kijken, maar alles is gelukt. Laten we eens horen hoe dat ging. Henk vraagt Noelle het spreekwoordelijke hemd van het lijf.
1: Noelle, van het gas af. Kon je niet wachten tot 2050?
2: Nee. Het is wel echt een principiële keuze voor mij geweest. Dat hele gedoe rondom die fossiele brandstoffen, dat vind ik echt een dingetje. En ik vind het fijn om niet meer afhankelijk te zijn van dat soort brandstoffen. Dus het was wel echt principieel om te denken van, ja, nee, ik wil niet wachten tot 2050.
1: Principieel, maar heeft het ook iets opgeleverd? Ik bedoel financieel.
2: Ja, zeker.
1: Vertel eens.
2: Nou ja, dat was inderdaad, daar schrok ik zelf eigenlijk een beetje van. Het was een, het begon voor mij in 2022. Want toen was mijn cv-ketel was niet goed meer, dus ik moest een nieuwe. En toen rommelde het al van, oh ja, nee, warmtepompen, dit en dat. Dus ik dacht, nou, ik ga geen, als ik nou een cv-ketel koop en ik moet binnen een jaar of wat aan de warmtepomp, dan zit ik met die cv-ketel. Dat vind ik zonde.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, nou, dan ga ik hem huren. Dus dat heb ik gedaan.
1: Oh, wat slim.
2: Ja, ja, nou ja, dat kan dus. Hè. Je kan tegenwoordig alles huren, wasmachines, weet ik wat. Dus je hoeft eigenlijk niks meer echt te hebben. En nou ja, dus ik heb hem gehuurd. En dat is dan wel, dat is dus 4 jaar geleden. En dan betaal je €25 huur per maand en €15 onderhoudskosten.
1: Ja, dus bijna €500 per jaar.
2: 40 keer, ja, klopt. Nou, dat is toch best een bedrag. En als ik dan, ik zat nu te rekenen, ik denk, nou, ik heb hem dus 4 jaar gehad. Dus ik heb €1200 betaald aan mijn cv. En het onderhoudscontract ben je natuurlijk sowieso kwijt. Dus, nou ja. Toen, dus dat is één ding wat ik dus nu kwijt ben. Dus dat scheelt me al €40 per maand. En mijn energierekening was 170. En nu heb ik een nieuw termijnbedrag gekregen. En dat zit nu rond de €50 per maand. Dus ja. 120. Ik denk dat dat te weinig is. Dus ik zat een beetje te rekenen. Ik denk, nou, sowieso iets meer dan €100 per maand scheelt het me nu al.
1: Ja, maar je gaat wel ook van het gas af. Dus dat gaat van je rekening ook af.
2: Ja, ja, ja. Ja. En dus dat vastrecht gaat eraf.
1: En
2: dat is natuurlijk toch het duurst. Want dat kost klaar.
1: Maar je hebt natuurlijk wel een flinke investering moeten doen.
2: Ja, zeker. En dat had ik echt niet liggen. Ik bedoel, echt zo'n heel ding met all electric en alles erop en eraan. Dat kost echt meer dan €10.000. Maar ik heb een lening aangevraagd bij het Nationaal Warmtefonds. Dat is een fonds wat voor iedereen beschikbaar is. Waar je dus duurzame investeringen kunt lenen.
1: Ja.
2: En dat heeft een beetje met inkomen te maken. Onder de 60.000 heb je 0% rente. Boven de 60.000 ga je kleine procent rente betalen. Ik heb €10.000 kunnen lenen. En ik hoef over 5 jaar moet ik pas gaan terugbetalen. En dan betaal ik €6600 terug. En de rest hoef ik niet terug te betalen.
1: Zo, dat is mooi. Dus, en heb je ook nog een subsidie kunnen regelen?
2: Ja, want dus dat is volgens mij de ISDE. Als jij, ja, hè, dat heb ik goed. Ja, dat zit dan dus de leverancier of de installateur. Die trekt dat eigenlijk al van het bedrag af. Maar ik moet het wel zelf aanvragen. Daar kreeg ik nou een mailtje over, want ik heb hem pas een week, hè? Dus ik heb, ja, het is heel vers van de pers. En als ik dat dan, moet ik aanvragen. Ik moet ergens inloggen en ik moet die offerte en ik weet niet wat, moet ik dan opgeven en dan is dat geregeld.
1: Ja. Nou,
2: ja, het klinkt. Ja.
1: Appeltje eitje zou je zeggen. Hè?
2: Ja, nee, serieus, ja. Appeltje eitje. Alleen, ik vond het wel echt, ik vind het zo spannend.
1: Ja.
2: Want in één keer staat er zo'n gigantische. Ja, het is wel. Het neemt echt wel wat ruimte in beslag. Dus je moet dat wel hebben.
1: Het is een full electric.
2: Ja, hij is full electric. Dus dat is echt geen gas meer. En ik heb dan zo'n metertje of zo'n appje waar ik dus bij kan houden. En toen zei iemand, nou, dat gas kan wel weg. Je zegt, nee, dat is veel te leuk. Want gas staat dus de hele tijd op nul.
1: Oh, ja,
2: nou ja, dat is mijn plezier. Ja.
1: Nou, hartstikke goed om te horen. En wat verwacht je ervan de komende jaar? Want het wordt natuurlijk kouder dan vandaag. Hè? Want het is
2: ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, dat is dus de ervaring die ik dus moet gaan opdoen. Want kijk, nu hoeft hij niet te draaien. Hij draait. Hij draait om het boilerwater. Het water in de boiler op te warmen. Dus ja. Daar gaat hij voor aan. Ik hoor hem wel. Maar ja, dan dacht ik, goh, wat ben ik nou in één keer supergevoelig. Want als je een cv-ketel hebt, gaat die ook aan als je water gaat tappen. Dus het is een beetje, het is op een ander moment. Dus dat is even wennen. Het is niet 's nachts, gelukkig, want dat zou ik echt niet trekken. Hij staat boven op mijn dakkapel. Ik lig er echt vlak onder. Ja. Hè? Dus het scheelt 2 meter. Ja. Dus ja, daar moet ik echt wel een beetje op letten.
1: Ja.
2: Maar so far, so good.
1: Ja, mooi avontuur.
2: Ja.
1: Tot zover.
2: Ja,
1: we spreken je later nog wel eens.
2: Ja, erover. Dat is goed.
1: Dankjewel.
2: Jij bedankt.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat, bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Dit is een herhaling van de reeds eerder opgenomen aflevering van Rock All Over The Years. Ja, goedemiddag. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. Ja, het is enorm warm, maar we laten ons niet door tegenhouden. Wat hebben we vandaag? Ja, oud en nieuw. We beginnen met iets nieuws en iets ouds. Van Morrison. Ja, de mensen hadden een paar jaar geleden nogal een hekel aan hem. Hij had gekke dingen geroepen in de coronatijd, maar het is hem allemaal vergeven. En hij doet nog steeds waar hij goed in is. Lekkere muziek maken. Bijna 80 jaar. Zometeen van zijn nieuwe album. Van het nieuwe album Remembering Now. It Wasn't For Ray. Maar eerst uit 1967. De Midnight Special.

Van Morrison, je hoorde als laatste If It Wasn't For Ray, van zijn nieuwe album. Dat nieuwe album heette Remembering Now. En daarvoor een oudje uit 67, Midnight Special. Ja, we gaan nog met zo'n oude rocker verder, Neil Young. Ook inmiddels bijna 80 en heb ook een nieuw album uitgebracht en dat heette Talking to the Trees. Ja, nou ja, zullen we niet al te serieus nemen tegen bomen gaan praten. Maar goed, er staan lekkere nummers op. Het eerste nummer wat ik laat horen is Dark Mirage en daarna Let's Roll Again.

Neil Young, Dark Marriage. Ja, ik moet even melden, ik zei het al, de man is bijna 80. Maar dit album, Dark Marriage, is geproduceerd door Lou Adler. En deze Lou Adler is al 91 jaar, onvoorstelbaar toch. Hè? En die werkte ook onder met Janis Joplin, Mamas en Papas, Carole King. Ja, een heleboel grootheden uit die tijd. Erg knap, wie weet hoe lang die nog maar doorgaat. Maar ik zei het al, twee nummers van hetzelfde album, Talking to the Trees, Let's Roll Again.

0: Session.
1: Ja, dat tweede nummer van Neil Young, dat was eigenlijk meer toch zijn, ja, meer zoals we hem kennen, zijn stijl, Let's Run Again. Gaan verder met Jimmy Page, ja, de zanger van Led Zeppelin, heeft heel veel solo-projecten gedaan. Uit het solo-project uit 1984, we hebben vorige week al een nummer gedraaid, een cover van Buddy Holly, Think It Over.

Jimmy Page, Think It Over. Ja, het klonk iets anders als Buddy Holiday toen deed. Een beetje, ja, toch wat meer jaren 80 muziek. Pianootje erbij, gitaarsolootje. En hij probeerde ook de hik van Buddy Holiday na te doen. Het volgende nummer. Ja, ik ga niks aankondigen. Je moet eerst maar even luisteren en kijk maar of je weet wie het is.

Nou, enig idee wie dit was? De Beatles? Nee. John Lennon? Ja, doe ik ook een beetje Beatles. Nee, ook niet. Dit was Joe Cocker. I'll Cry Instead. Van het album The Eternity. Ja, lekker. Gewoon een echte Beatles-stijl. Ik weet niet wie het geschreven heeft, nummer. Maar je zou bijna denken, geschreven door de Beatles. We gaan verder met nog zo'n oude rocker. En die is ook nog levend. Gelukkig wel. Bill Wyman. Van het album Drive My Car. Thunder on the Mountain.

Bill Wyman, Thunder on the Mountain. Hij wordt volgend jaar weer 89 jaar. De oude bassist van de Rolling Stones. Gaan we verder met Stone the Grouse. Dat is een bandje die heeft uit Amerika, die heeft bestaan van 1969 tot 1973. En een van de leden, Leslie Harvey, werd bij een optreden geëlektrocuteerd in 1972. En ja, daarna, het jaar daarna zijn band opgegeven. En hij was 27 jaar. Ja, ook bij de club van 27. Alleen in zijn geval niet vrijwillig, geen drugs, et cetera. Maar ze hebben wel lekker muziek achtergelaten. Stone the Crow met Good Time Girls.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: Ga verder met Ringo Starr. Je hebt ook een nieuw album uitgebracht dit jaar. Ja, en ook weer zo'n oude rocker, hè? De vorige drummer van de... Of de laatste drummer. Nee, het was niet de enige drummer van de Beatles. Want daarvoor... hij was een vervanger van de drummer die voor hem zat. Ja, meestal, hè, zo'n drummer voor je zit been vervangen. Maar goed, ik kan even schelten, namelijk Pete Best, ja, was dat. En die werd dus vervangen door Ringo Starr. Hij heeft een album uitgebracht en dat heet... een hele moeilijke naam, Look Up. Ja, een moeilijke naam, ik zei het al. You Want Some, ja, Ringo Starr, uit 2025, met zijn All-Star Band.

Billy Idol, Money Money uit 1981. En hij was vroeger de leider van de punkband Generation X. Brian May van Queen, ook solo projecten gedaan. Slowdown uit 2022.

0: the others keep on talking, we keep on rocking.
1: Brian May, Slow Down. Ja, waarom de man niet meer zong als nummerszoon zelf? Toen hij nog gewoon in Queen zat, toen de band nog bestond. Ik snap het niet, want hij kon heel goed zingen. We gaan verder met de atmosfeers. Ja, waar bestaan die uit atmosfeers? Zover ik heb nu kunnen nagaan, bestond de band rond 1962, dat is al heel lang geleden, uit Robbie van Leeuwen en Siep Warner. Nou, die twee kennen we natuurlijk van The Motions. En Robbie van Leeuwen later ook van, hoofdzakelijk The Motions. En het is een instrumentaal nummer. Het heet Fickle Chicken.

De Atmosfeers, Fickle Chicken, Robbie van Leeuwen en Steve Warner. Ja, ik kon even schaam op de naam komen, maar dat was natuurlijk Shock and Blue. Hè? En hij heeft ook nog gespeeld, wat mij dat niet bekend is, maar hij schijnt natuurlijk gespeeld te hebben de T-set. Maar goed, maakt niet uit. We hoorden er straks een cover van Buddy Holly. Ja, en nu heb ik Buddy Holly zelf met Don't Come Back Knocking.

Ja, een van mijn favoriete bands, Buffalo Springfield. En die bestond onder andere uit Stephen Stills, Richie Furay, Bruce Palmer en Neil Young. En Dewey Martin ook nog. Lekkere muziek. Ook, moet je daarvan zeggen. Gewoon, ja, lekker. Uit 1967 was dat. We gaan eruit op het laatste nummer van Joe Bonamassa, So Many Roads, uit 2006. En van het album You and Me.

Helaas, het uurtje zitten we op. We gingen eruit met Joe Bonamassa. So Many Roads uit 2006. Ja, volgende week mocht je weer naar Jos luisteren. Ik ga even op vakantie. En daarna ben ik weer terug. Ja, gewoon over 2 weken dus weer. Gaan we weer iets leuks maken. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Groetjes, doei.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: alles kwijt.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jeroen en Peter, aflevering.
1: Ja, dat zeggen we niet, want het is een bonusuitzending.
0: Bonus!
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
3: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, en ik knikte heel enthousiast op jouw bonus, want ik dacht, ik kan niet praten. Maar toen realiseerde ik me dat knikken geen zin heeft, want dat horen de anderen weer niet.
0: Oh.
1: Dus ja, dit is een bonusuitzending.
0: Bonus.
1: Omdat we vandaag een speciaaltje hebben. We hebben de Nederlandse top 20.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nou, we hebben heel veel Nederlandse platen. We hebben platen die door Nederlandse artiesten gemaakt zijn.
1: Artiesten, ja precies. Ja. Het hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn. Maar het is Nederlandse muziek.
0: Nederlandse muziek.
1: Ja,
0: wat leuk. Nederlandse muziek.
1: Ja, ik verheug me erop. Er zitten overigens ook gewoon Nederlandstalige platen tussen.
0: Ja, dat ook. En het gaat alle kanten op. We hebben de lijst door onze luisteraars samen laten stellen. En het leuke is dat er dan zoveel diversiteit plaatsvindt.
1: Ja, nou zeker. Ik heb wel een onderzoekje gedaan ook onder mijn ja, luisteraars wilde ik zeggen, maar daar jokte ik. Maar ja. Toch de mensen die weten dat ik een radioprogramma maak. Ja. Dus er zit inderdaad een stukje diversiteit in.
0: Een stukje diversiteit. Diversiteit is belangrijk tegenwoordig. Weet
1: diversiteit.
0: Je? In zeker de tijd van LBTHQGHZ.
1: Corona.
0: Corona en dan ook nog Black Lives Matter.
1: Precies.
0: Ja. Dat dus.
1: Ja, I don't go there. Dat is, on your own, vriend. Ik hang even achterover.
0: Maar diversiteit is belangrijk. Ja, weet je, iedereen doet mee. Iedereen mag er zijn.
1: Jawel, maar ik vind...
0: Ik liep laatst bij een stelling. Die stond, ik zeg, je mag er zijn.
1: Ja.
0: Ja. Dus. Plaatje maar doen, dan snappen de mensen wat over gaan. Alsjeblieft doe een plaatje.
1: Alsjeblieft.

0: Oh, wat lekker. Van de album O, is het. Of Nul, hoe je het wil zeggen. Maar album O, O uit 2016. Komt dit nummer Make the Call and Leave It All van de staat. En frontman Torre Florim, die zei erover van Make the Call gaat over een ontsnapping. Hoe ouder je wordt, hoe meer de weken op elkaar gaan lijken. En dat kon zelfs een beetje benauwend zijn. Omdat je gewend bent dat je de toekomst wagenwijd open ligt. Soms denk je, kan ik ontsnappen? Maar dat kan niet zonder alles achter je te laten. En dat is wat drugs met je doet, dames en heren.
1: Dat jij het uit je hoofd weet.
0: Nee, dat weet ik niet. Dat is research. Weet je, we hebben dit voorbereid, dit programma.
1: Ik heb de staat meerdere keren live gezien.
0: Ja, je hebt zelfs foto's gemaakt, toch?
1: Ik heb zelfs foto's gemaakt van de tour, zeg maar, die na dit album volgde. Ben ik op een festival geweest waar ze hebben gestaan. Heb ik foto's gemaakt en heb ik ze ook backstage gezien. Ik zal niet zeggen dat ik ze ontmoet heb, maar ik heb ze gezien. En Torre, de frontman, is zo iemand, als je hem ziet, denk je, ach gos, wat doet de knullik hier?
0: Ja,
1: wat moet hij hier? Ah, kon je jakkie.
0: Ja.
1: Hij ziet er echt heel timide uit. Het is niet de man die op het podium is, maar de show die ze daar neerzetten. Het was een relatief klein podium, maar toch, ik vond het echt fantastisch. Ja. Ik heb genoten van een aantal acts. En deze is er zeker eentje voor. Van de foto's zijn ook top. Zijn echt topfoto's.
0: Het is niet dat je dat... Mensen denken, foto's, dat doet toch iedereen op Facebook. Maar jij maakt echt professionele foto's, zeg maar. Jij bent echt fotografisch goed bezig. Dus met een camera, met een telelens in plaats van een mobiele telefoon met een...
1: Niet per se een telelens, maar een grote hoeklens. Zodat je mooi de zanger lekker goed in beeld kan krijgen. Of juist dat je een breed shot kan krijgen. Dat je ook het hele podium erop kan krijgen met de mensen erachter. Spelen met licht wat daar bezig is. Ja, ik doe er wat mee.
0: Jij doet er wat mee.
1: Ja.
0: Wat we ook doen is een plaatje weer gaan draaien.
1: Nee toch, ik was nog lang niet klaar.
0: Nee, dat maakt niet uit. Maar we moeten door, mensen. Want de tijd is geld, zeggen ze. En another day, another dollar, zoals we ons op het kantoor zeggen. Maar dit is Doe Maar met Double.

0: Applaus.
1: Ja, dat was Doe Maar met de Pop. Ik weet nog toen deze plaat uitkwam, Peter, dat ik het best eng vond.
0: Echt waar?
1: Van dat laatste stukje, daar was ik toch wel best van onder de indruk. Ja, ik was nog een klein jongetje in de tijd. Ja, yeah. Ook ik ben klein geweest. Je zou het bijna niet zeggen, maar dat is wel het verhaal. Dus,
0: maar is dat laatste stukje van deze plaat,
1: ja.
0: dat Duitse rijtje. Daar heb jij toch ook last van gehad dat je Duitse les had en dat je dat rijtje wilde doen, maar dat het niet mocht van die Duitse leraar.
1: Oh, dat weet ik niet. Daar heb ik geen last van. Ik heb geen Duits gehad.
0: Oh ja, nee. Toen ik Duits had, toen wilden we allemaal, we kenden de bijvoeglijke naamwoorden.
1: Ja,
0: dat rijtje is niet goed.
1: Nee.
0: En nog, hoe oud is deze plaat? Ik weet het niet. Dat is ergens
1: 83.
0: Ergens in jaren 80. Nog weet ik niet nacht nees neep sam bij Zuid van Zoetsen wie erin gegen Ausraus.
1: Ja.
0: Zo diep zit dat in je geheugen gegrift. Dat is het mooie van die plaat.
1: Dat is het mooie van deze plaat.
0: Dat is het mooie van de Nederlandse top 20.
1: En dat maakt het zo mooi. Je hoort het al op de achtergrond.
0: Ja.
1: Het is de tijd voor.
0: Deze man kan ook niks fouten. Hè? Ik vind dat we hem reserve Nederlander moeten noemen.
1: Klaus Wunderlich,
0: reserve Nederlander.
1: En het was mijn beurt om de plop mee te nemen.
0: Ja.
1: En ik heb wat speciaals.
0: Wat heb jij speciaal?
1: Nou, ik ben een paar weken geleden geweest naar iets. Dat was ergens bij een slot ergens. En daar hadden ze een Italiaans festivalletje.
0: Oh.
1: En daar heb ik, laten we zeggen, een aantal kleine wijntjes op de kop getikt.
0: Oh.
1: Maar ook een klein kropje limoncellootjes.
0: Pardon?
1: Limoncello. En waar je hier naar kijkt, Peter, ik zal het laten zien. Er zijn zes buisjes met allerlei proeverijen.
0: Het zijn een soort reageerbuisjes.
1: Ja, reageerbuisjes met proeverijen van limoncello-achtige shit.
0: Oh, zes limoncello's.
1: Ken jij limoncello?
0: Ja, nou en of ik limoncello ken.
1: Wil jij beginnen met de originale limoncello? Of zeg je, ik wil iets met de maloen limoncello, watermeloen limoncello, een soort crème de limoncello? Of een pistache crimoncello?
0: Lieve schat, het is jouw setje. Dus ik
1: zullen wij gewoon beginnen met een... Met een normale.
0: Laten we beginnen met een normale.
1: Ik draai hem hier even open, dat is zo makkelijk.
0: Het is een reageerbuisje met een schroefdop.
1: Ja.
0: En hij is zojuist stilletjes geopend. Dat wil niet zeggen dat we niet dat Sinterklaas doen, want Sinterklaas rijdt ook stilletjes je huisje voorbij. En er wordt nu naast de microfoon, dames en heren, een half shot glas limoncello ingeschonken. En ik zie aan Jeroen dat er minder in zo'n reageerbuisje zit dan hij dacht. Want het eerste glaasje zit een stuk meer vol dan het tweede glaasje.
1: Ik denk dat dit redelijk oké is.
0: Ja, dat ziet er eerlijk uit.
1: Ja. Nou, ik zeg chin chin.
0: Ik zeg
1: ruiken.
0: Proost.
1: Proost.
0: Cheers.
1: Ja, we beginnen met de eerste.
0: Oh, het is definitely citroen.
1: Ja, definitely
0: citroen. Dit ruikt nog meer naar citroen dan citroen zelf.
1: Ja. Ik heb toch een drupje erin. Moet ik het bij je leeg schudden?
0: Ik heb nog een glas. Breng hem anders even uit.
1: Ja, oké, komt-ie. Hey. Chin chin.
0: Proost.
1: Proost.
0: Laten we het eens proberen. Oh, het lekkere van limoncello...
1: Ja.
0: ...is dat je bij de eerste instantie... ...proef je zowel dat zoetje als dat zuurtje.
1: Ja.
0: Dan trekt dat zoetje via je zijkant van je mond... ...zo'n beetje
1: weg.
0: Naar achteren.
1: Ja. Ja.
0: En over je tong gaat dat zure zo hartstikke idee recht naar beneden.
1: En je voelt hem zo vlammen, laat maar zeggen, naar binnen. Hè?
0: Vlammen ook vooral.
1: Dus het is echt gewoon, het is zo lekker is het.
0: Ja, limoncello is ik vind het wel een zomersdrankje. Dus het weer sluit er niet helemaal bij aan. Maar
1: dat maakt er niet uit.
0: Dat mag de pret niet drukken.
1: Dat pret toch niet drukken.
0: Ik spuug er niet in, vriend.
1: Nee, ik wou net zeggen.
0: Niet in.
1: Nee, dat is zeker.
0: Sterker nog, ik stel voor dat we hem even opmaken.
1: Ja? Zo, deze. Zullen we gewoon een plaatje, drankje? Nee? Oh, jij is er niet weg.
0: Nee, want jij had toch ook nog zo'n limoncello van een tv-programma gekocht?
1: Is dat zo?
0: Er was zo'n RTL-tv-programma van mensen die naar Italië vertrokken. En die hadden een limoncello...
1: heb ik ook nog een keer gedaan, ja.
0: Ja.
1: Nee, dat was familie Pos. Dat was die wijn.
0: Was dat wijn?
1: Was wijn. Dat was van de Posjes.
0: Maar, ik dacht dat er ook limoncellootjes
1: waren. Nee, zeker niet.
0: Nee.
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: En ook een plaat die zeker niet mag ontbreken in onze Nederlands... product, zeg maar, is Klein Orkest met Over de

0: Bluff van het album Blauwe Ruis uit 2002.
1: Is dit, en dat is het mooie van het draaien van zo'n lijst. He, want ik had deze erin gezet omdat ook ik van mening was dat dit ging over de dood van Chris Gutte, de drummer van Bluff, die bij een motorongeluk overgekomen was.
0: En ja.
1: Er staat me bij, en dat volgens mij is dat ook jaren het verhaal geweest, dat dit nummer is geschreven naar aanleiding daarvan.
0: Ja, het is maar ook vlak daarna. Het was 2001 en dit komt in 2002. Komt dit,
1: precies.
0: Ja, dus dat zou je wel verwachten.
1: Maar nee, een klein stukje onderzoek voorafgaande aan het maken van dit programma.
0: Ja,
1: leert. Heeft heel wat anders geleerd. Namelijk dat dit gaat over de vader van, de schoonvader, pardon, van Slager, de gitarist Peter Slager. Die euthanasie heeft gepleegd. En ja, daar gaat dit over.
0: Ja. En het mooie is, het gaat dus niet over zelfmoord. Ook heel veel mensen hebben daarover gedacht. Het gaat over het zelf kunnen bepalen wanneer je gaat sterven. Dus ja, prachtige teksten. Er zit echt van die teksten in dat je denkt, van die zinnen in. Er is niets waar ik op wacht. Morgen blijft het nacht. Ik overdacht mijn zorgen en de wereld. En alle keren dat ik wakker lag, wakker toch prachtig.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, nou, dat is een van de redenen dat ik dit nummer erin gezet heb. Vanwege de mooie teksten en de connotatie met, nou ja, ik dacht het ongeluk, maar de euthanasie.
0: De euthanasie. Wij waren bezig met de limoncello proeverij. We hebben in de tussentijd ook nog een kleine creamy romige hebben we gedaan. Was erg lekker. Dat was limoncello met pistache.
1: Pistache.
0: Is ook Italiaans,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, heel Italiaans.
0: Heel Italiaans.
1: Ja.
0: En ik heb hier nu watermelon sugar.
1: Hi.
0: Oftewel, ik heb hier watermeloen shizzle. Dus dan doen we even een klein beetje.
1: Een beetje van de dit en een beetje van de dat.
0: Nou, ik denk dat we wel weer evenredig in de buurt zitten.
1: Ik ben niet ontevreden, Riet.
0: Nee. Zo, die is voor jou.
1: Hoppakee.
0: Hoppakee.
1: Dit is limoncello.
0: Watermeloen. Watermelon.
1: Ach, oh, dit ruikt heel water.
0: Het ruikt naar watermeloen, inderdaad.
1: Dit smaakt ook naar watermeloen.
0: Ja, dat staat er ook op dat het watermeloen is.
1: Jawel, maar ik verwacht dan altijd toch een soort limoncello te proeven.
0: Ja.
1: Maar nee, dit is gewoon watermeloen.
0: Ja.
1: Dit kun je heel goed op een zomerse dag een beetje naar binnen slobberen.
0: Ja, lekker is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja, gewoon omdat
1: beetje
0: het kan.
1: Beetje gekoeld, niet ijskoud, gewoon een beetje gekoeld.
0: Nee, gewoon een beetje gekoeld naar de mensen toe. Dus dat. Lekker, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja, je bent nog aan het genieten?
1: Ik heb even mijn mond vol met limoncello watermeloen.
0: Wat gebeurt er dan met je? Want je gaat echt, je zit er lekker in, zeg maar.
1: Ik zit lekker een beetje te proeven, ja. Nou, het grappige van watermeloen vind ik dat je hebt dan zo dat rood van die vrucht. En dat druk je dan kapot tegen je verhemelt. En dan krijg je die echte watermeloensmaak. En die watermeloensmaak, die heb ik nu ook gewoon. Met zo'n shotglaasje.
0: Leuk is dat, hè?
1: Ik vind dit heel typisch. Waar heb je dit vandaan?
0: Dat zei ik. Dat heb ik uitgelegd.
1: In de ether ook. Ik dacht dat je dat buiten de ether had uitgelegd.
0: Nee, heb ik gewoon uitgelegd.
1: Ik geef je nog even voor, zodat je het nog een keer kan vertellen. Maar dat was Italiaanse dag op dat kasteel.
0: Precies, dat dus. Volgende plaat die we gedraaid is ook leuk. Er zijn eigenlijk twee varianten van. En dit vind ik de mooiste variant, omdat het gezongen wordt door twee van mijn favoriete zangeressen. Je hebt aan de ene kant Sharon Den Adel van Within Temptation.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft, volgens mij was het album van The Silent Force, was dat. Daar staat een nummer op, dat heet Somewhere. Daar gaan we ook zometeen naar luisteren. Maar die is ook, laten we zeggen, in een soort akoestische versie gedaan. Is die uitgebracht samen met Anneke van Giersbergen. En daar zijn wij ook fan van. En Anneke van Giersbergen ga je vaker horen ook nog. Want we hebben ook nog een stukje gathering naar de mensen toe straks. Gaan we een beetje pestherrie maken.
1: Ja.
0: Maar
1: deze hebben we ook live gezien, hè?
0: Deze hebben wij live gezien. Dat was het moment dat zij, jij weet het nog, waar ik naartoe wil.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik had zo enorm oogcontact met Sharon.
1: Ja, ja.
0: Jij keek naar mij. Jij had zoiets. Wat jij had met Gary Mullen. Had ik.
1: Met Sharon Den Adel?
0: Ja.
1: Want wij zijn toen, we zaten in de Rode Doos in Utrecht.
0: Ja, ja.
1: En toen zijn wij op een gegeven moment maar naar voren gelopen, want dat deed niemand.
0: Nee. Wij waren.
1: Dat was een klein succesje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Toen durften we dat nog.
1: Ja. Toen zagen er ook nog goddelijk uit.
0: Ik wou net zeggen.
1: Alhoewel, jij ziet er nog steeds goddelijk uit, hoor.
0: Maar dit is echt een prachtig nummer. Dus ik denk van, het is ook live. En waarom ook niet, toch? Gewoon omdat het kan.

0: Wat een fantastische plaat, Peet.
1: Echt fantastisch. Fantastisch.
0: Het werd ook geklapt. Volgens mij hoor je ons ook klappen hier. Dat ja. het was dat wij ook het klappen waren, zeg maar.
1: Dat, wij waren die enthousiasten.
0: Daar waren wij. Ja, dat viel wel op bij de mensen. Wat ook wel leuk is, de volgende plaat die jij kiest. En we hebben natuurlijk lijstjes binnengekregen. Maar wat wel opvalt is dat goede platen duren ook vaak heel lang.
1: Nou ja, dat is het ook gewoon. En dat mag ook even duren.
0: Dat mag ook even duren. Want de volgende plaat is bijvoorbeeld België van het Goede Doel. En die duurt 6 minuten 1, zie ik hier staan. Dat is best een tijdje, Peter.
1: Het was een weekend de langste.
0: Ik wou net zeggen. Het stond ook op het album België van het Goede Doel. Dus dat hield simpel uit 1992. Het album had 9 nummers, waaronder ook staan Hou van mij, oh hou van mij.
1: Oh ja, die is ook goed trouwens.
0: Ja, Gijzelaar staat erop, Anders kan iedereen. Ik heb ook nog aan het Goede Doel gedacht. Er is ook een ander nummer wat ik van het Goede Doel wat ik erg leuk vind. Even kijken hoor, of ik dat nu zo snel kan vinden.
1: Wij zijn toch ook wel een beetje... We zijn allemaal liefhebbers van het Goede Doel.
0: Alles geprobeerd, dat is het. Die is ook een mooi nummer. Van het Goede Doel. Dus daar heb ik nog over zitten twijfelen. Ja? Ik heb niet getwijfeld over België. Maar ik heb wel getwijfeld over... Zal ik anders die plaat doen van Alles geprobeerd?
1: Maar wat heeft jou besluiten om niet in de lijst te zetten?
0: Ik denk, jij doet vast België. Van het Goede Doel.
1: Nee, dat dacht jij.
0: Dat dacht ik wel.
1: Ja, jij bent een jokkebrok.
0: Ik ken jou...

0: anders, weet je, is het gewoon...
1: Wordt de spoeling te duur.
0: Wordt de spoeling te duur.
1: Ja, precies. Ik lul jou er wel uit.
0: Ja, nee, daarom. Dus het is dat. Dus
1: maar met 6 minuten zoveel wordt het dan niet tijd over te draaien.
0: Je bedoelt deze?
1: Ja.
0: Ja. Zeker. Dus het mooie jaar 1982. Ik was 6. Ik vergeet het nooit. Ik had een matje in mijn nek. En ik zong niet mee. Wist ik veel waar België lag? Geen idee, mensen.

0: Het goede doel met België. Hier op Baren FM tussen 7 en 9 is dit weekend. Jeroen en Peter op jouw kleine transistor radiootje te ontvangen op 105.5 in de ether, 92.3 op de kabel. En anders via internet zijn we ook te beluisteren hier op hou hem hard, hou hem strak, Baren FM.
1: Ja, nou, je zegt in de ether, maar we zijn dus ook via DAB+.
0: Is dat zo?
1: Ja, we zijn ook via DAB+.
0: Sinds wanneer is dat dan? Nee.
1: Oh, dat dacht ik.
0: Nee, ik heb DAB+ in mijn auto. Het is mij nog nooit gelukt om ontwijken. Jij maakt me nu blij met een dode mus.
1: Ik heb een FM naar DAB+ autoradio.
0: Ja, die doet beide, zeg
1: die
0: maar.
1: Die doet beide.
0: Ah, dat is mooi. Ik heb ook beide. Dan staat erbij FM of niet. En als het niet is, DAB+.
1: Ah.
0: Dus dat. De volgende plaat die we hebben is...
1: Gaan we alweer door, jeetje.
0: Ja, we gaan alweer door,
1: jassen er doorheen.
0: Ja. Want de volgende plaat, daar zit een verhaaltje achter. Ik heb het over het lied van Wim Sonneveld, Het Dorp. Wat ik zelf een prachtig chanson vind. Maar wat ook wel leuk is, het is natuurlijk gebaseerd op een nummer. En misschien is het ook wel eens leuk om te horen van, ja, waar is het dan op gebaseerd, Jeroen Weekend van Jeroen en Peter? Dat is deze. Het is La Montagne van Jean Ferrand. En dat klinkt zo dan, hè?
2: Il quitte un an le pays pour s'en aller gagner leur vie.
0: En dat is, laat maar zeggen, dat is originaal. Daarna ging Friso Wiegersmaar mee aan de gang.
1: Dat is originaal, dat is het beste waar je dan mee kan komen.
0: Ja. Onder het pseudoniem Hugo Verhagen. En dat was weer de partner van Wim Sonneveld. En die schreef het liedje Het Dorp Zoals Wij Het, laat maar zeggen, kennen. Wat natuurlijk superleuk is. Maar het is het plaatsje Deurne. Wist je dat het over een pad gaat en een dorp Deurne? Wist je dat?
1: Ik ken Deurne.
0: Ja, dat gaat er. En het leuke is ook dat op dat pad, hè, want langs het tuinpad van mijn vader, ja, dat heet dus nu ook, dat pad kreeg op 14 oktober 2008 de officiële naam Het Tuinpad van mijn vader.
1: Aha.
0: Leuk is dat, hè?
1: Ja, dat wist ik niet. Ga ik de volgende keer dat ik in Deurne ben, ga ik er even overheen wandelen.
0: Ja, kan ik zeggen. Gaan we even tegen de ding aan pissen?
1: Dat is heiligschennis.
0: Ja, dat is het ook. Moet je ook niet doen. Foei.
1: Nee, foei.
0: Foei, ome Willem. Foei. Oh, dat is handig. Maar ja, desalniettemin, ik vind het misschien wel een van de mooiste platen die ooit gemaakt is in Nederland. Het hele plaatje zie ik voor me, oftewel de ansichtkaart.
3: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Oh, wat een fijne plaat toch. Uit 2011, uitgebracht 21 mei 2011 van het album De Lachende Derde, hoorde je de jeugd van tegenwoordig met Get Spanish. En we hebben speciaal voor jou eens even opgezocht waar die teksten nou een beetje over gaan. Want het is natuurlijk een enorm mooi Spaans liedje. En Peter, wil jij beginnen met de eerste zin?
1: Nee, als ik moet gaan praten, dan wil ik eerst vertellen waarom ik deze in de lijst heb gezet.
0: Waarom heb je deze in de lijst gezet?
1: Nou, ik vind de jeugd hoort gewoon in onze lijst daar. Wij draaien alles van de jeugd als het langskomt. Als het nieuw is, wat dan ook. Wat is gebeurd? Heb ik serieus over getwijfeld om die in de lijst te zetten.
0: Ja, maar wat is gebeurd?
1: Ik vond deze, wat is gebeurd, is muzikaal is die gewoon episch. Ik bedoel, is een van de grondleggende platen van de Nederlandse muziek. Ja. Maar deze toch heb ik in de lijst gezet. En waarom heb ik deze in de lijst gezet?
0: Waarom?
1: Hij is meer Weekendje Groene Peter.
0: Ja, hij is meer Weekendje Groene
1: hij
0: Peter.
1: Hij is meer Weekendje Groene Peter. En waarom is hij meer Weekendje Groene Peter? Vanwege de tekst. En wat heb jij over de tekst uitgezocht?
0: Ja, nou, we hebben hem even vertaald in het Nederlands. En het is natuurlijk een prachtige tekst. Het begint met, als je het vertaalt. Hallo supermarkt, geldautomaat hero. Laten we Spaans doen. Spaans doen. Spaans doen met ze doen. Spaans met hen doen. En dan gaat hij weer van hallo supermarkt. Op een gegeven moment kom je pring pring geen haar. Pring pring hallo. Oja lei ideje het stangja 2. Ik ben stangja. Man, het is geen bingo. Ik krijg niks. Ik zeg niks. Neef Tiga houdt niet van je. Hangen met de mensen skero. Hier neem een Spaanse troep. Waar is mijn geld? Waar is mijn geld? En dan gaat het nog even zo door. De gezelle Titos. Waar is genitos? Costa del Sol.
1: Kijk, en dat soort
0: dan lul je niet meer.
1: Dat is alleen dat hoor je alleen bij de jeugd van
0: maar dat zijn tongbrekers. En wat je van tongbrekers krijgt...
1: En je kan zeggen wat je wil, maar die mannen... Hè, geen druppel te veel gaat daarin.
0: Nee.
1: Nee, dat zijn absoluut sobere mensen.
0: Ik wou net zeggen. Die ene die... Die ene?
1: Chauffeur?
0: Nee, die Ver. Ja, die schrijft ook kookboeken.
1: Ja. Nee, maar die is echt hilarisch. Ja. Dat heb je, die doet ook YouTube. Doet hij ook koken.
0: Ja,
1: hilarisch. Ja, dat is voor een andere aflevering, want daar kunnen we echt een hele uitzending mee vullen.
0: Wil jij misschien nog wat drinken?
1: Jazeker.
0: Ik denk, vraag het maar even.
1: Ja.
0: Ik schrik even wat in.
1: Wat heb je nu weer voor ons ingeschonken, vriendelijke vriend? Het is weer een limoncello. Maar hij ziet er niet limoncello uit.
0: Nee.
1: Hij ziet er een beetje sinaasappelig uit, maar dan room.
0: Even kijken, wat staat erop? Crema de melonchello.
1: Melonchello. Ja, die past wel een beetje na.
0: Ja, Costa del Sol. Ja, limoncello. Nou, chin chin.
1: Proost.
0: We gaan het weer proberen. Mm.
1: Nou.
0: Ja.
1: Ja. Weet je?
0: Hij is ook weer ondeugend. Hij is ook weer ondeugend.
1: Deze krijgt twee duimpjes omhoog, hoor.
0: Mm. Dat is inderdaad erg lekker, zeg. Nou, niet zeggen, dat hebben we verkeerd uitgekozen.
1: Het valt mij op dat je elke keer als je zo'n shotglaasje weggetikt hebt, even naar je telefoon grijpt.
0: Ja, omdat
1: een rapportage aan maken?
0: Nee, ik moet even kijken welk nummer er nu komt.
1: Ja, nee, ik denk een gluldere verhaal aan, jongen. Dan kan jij ondertussen even rustig kijken wat er nu komt. Maar nee, dat geeft niet. Wat komt er nu?
0: Nou, van een Nederlandse band. Misschien wel de grootste Nederlandse band van dit moment. Kensington. En het nummer heet Uncharted. Prachtig slow nummer, heerlijk. En wat ik misschien wel het mooiste moment vond, is dat afgelopen jaar, toen het nog kon, ergens februari was ik op Bonaire en op Curaçao. En terwijl ik op Curaçao was dat weekje, en na een week heerlijk op Bonaire al hebben gezeten, verwennerij naar de mensen toe, was daar een optreden van Kensington op het strand. En daar kon ik voor, wat was het? 35 gulden, omgerekend een paar euro, kon ik daar een kaartje kopen voor Kensington. En heb ik daar genoten op het strand van een, ik kan zeggen met 600-700 man, gezellig op het strand naar Kensington. En dat was erg leuk, kan ik je meedelen.
1: Gezellig.
0: Ja, dus daarom dacht ik van waarom ook gewoon niet?
1: Nou,
0: en het is gewoon een mooie tekst. En die gast, weet je, heeft gewoon een goede stem. We gaan ook niks over zeggen, we gaan hem gewoon draaien. Zal ik aftellen?
1: Tel jij af.
0: Nou, 3, 2, 1.
2: No

0: Wat een mooi woord eigenlijk. Uncharted. Ontgonnen, zeg maar. Hè. Dus waar je nog nooit eerder bent geweest.
1: Of niet op de chart voorgekomen.
0: Wat maak je er toch iets stoms van. Dat is zo'n mooi woord. Het is zo jammer.
1: Jouw liefde voor, jouw spontane liefde voor woorden, die verrast mij soms.
0: Ja.
1: En deze overviel me.
0: Ja.
1: Dus ik kon me nog niet invoelen, zeg maar, in het woord.
0: Nee, dat hoeft ook helemaal niet.
1: Ik was me aan het invoelen op het volgende nummer.
0: Ja,
1: dat vind ik dus een fantastisch nummer.
0: Dat vind
1: nummer.
0: Jij een fantastisch nummer. Inderdaad, dat is van Kuytman. Is dat,
1: een van die dingen waarvan ik echt zo enorm jammer vind dat ik dat niet mee heb gemaakt.
0: Ja.
1: Het live concert van Kuytman in Tivoli-Vredenburg.
0: Ja.
1: Als ik het hoor, sterker nog, als ik eraan denk, ik krijg nu al kippenvel.
0: Zal ik hem gewoon draaien?
1: Ja.
0: Kuytman, sorry.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Raccoon. Het schitterende Love You More. Die komt van jouw lijstje, Jeroen. Goh, kun jij daar wat over vertellen?
1: Hallo? Wat is er? Zit ik er nog ingeplucht? Ik hoop
0: dat weet
1: zelf
0: ik niet. Ik heb je er niet uitgehaald.
1: Ja, nu ben ik er weer. Ja.
0: Ja?
1: Ja, niks meer aan doen.
0: En nu?
1: Ja, nu gaat het goed.
0: Kijk,
1: ja.
0: Je laat je touwtje vallen.
1: Nou,
0: en,
1: ja.
0: Houd
1: je touwtje op.
0: Maar wat ik dus zei was schitterende plaat Raccoon met Love You More. Staat op jouw lijstje. Goh, Jeroen, kun jij daar wat over vertellen?
1: Ja, het is een leuke plaat. Van Raccoon. Eigenlijk was Raccoon begonnen in de jaren 90 als een hardcore band. Genaamd Victim. Maar daar besloten ze in 96 een punt achter te zetten. En toen gingen ze verder als akoestisch duo Raccoon. Daarna stoten de Stefan Kroon en Bas Pukkens aan. In 2017 liet Stefan de band. Heel lang verhaal. Dit is eigenlijk, na de wat uptempo nummers, was dit eigenlijk het eerste wat rustige nummer wat ze gemaakt hebben. Dus ja, toch altijd even leuk. Love You More van Raccoon.
0: En wat mij dan fascineert is waarom je deze hebt gekozen en niet bij Raccoon denk ik dan aan andere platen. Oceaan, Het Is Al Laat Toch. Waarom heb je voor deze gekozen?
1: Nou, omdat ik dit wel een leuke plaat vind.
0: En die andere?
1: Oh, de Oceaan, die trek ik niet.
0: Feel Like Flying, dat was degene waar ik even niet op kon komen.
1: Vind ik ook niet leuk. Ik vind dit echt een hele leuke plaat. Echt gewoon mooi. Het is ook, weet je, je moet je voorstellen, zoals ik dat thuis heb, weet je. Elke keer dat ik mijn vriendin zie, dan hou ik weer meer van haar.
0: Ja, oké. Okay. Oh, nee. Dan is het een. Met die achtergrond. Kijk, wat dit onthoud ik nou.
1: Ja.
0: En de volgende keer dat ik dan denk, ik heb zin in een plaatje draaien voor Jeroen, dan draai ik bijvoorbeeld zoiets.
1: Ja.
0: Weet je, dat het. Ja. Er zit een verhaal achter.
1: Net als voor Three Doors Down met Here Without You. Zelfde gevoel.
0: Oh, wat schitterend. Ja. Wat leuk. Nou, dat vind ik leuk om te horen.
1: Ja. Ik ga de grap gewoon niet maken.
0: Nee, doen we niet. Wordt het nu tijd voor even gewoon wat anders? Ik heb bij mijn peers, zeg maar, heb ik gezegd van ja, ik vind dat er ook een beetje dance in moet. Wat van de dance zou jij nou vinden dat erin moet? Toen kwam deze eruit. Verder Le Grand.
1: Put your hands up voor
0: Barend.

0: Fedele Legrand is toch wel een grootsheid uit de Nederlandse dance scene.
1: Ik was het gewoon vergeten.
0: Echt waar?
1: Dat hij Nederlander was.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh jeetje, nou nee, ja, ik had, ik ken een mevrouw die doet heel veel met dance, die danst ook veel, zeg maar.
1: Die danst erop.
0: En ik denk, ja, Chesto, dan wist ik wel dat het niet ging worden.
1: En Armin van Buuren.
0: Armin van Buuren dacht ik van, nou, dat zou nog wel een beetje veeig kunnen zijn. Chesto, dat is natuurlijk, dat is te populair, dat ja. Kan niet meer in de scene. En toen zei ze, nou, Fedele Legrand, dat is wel een dingetje. En Vandaar de bijdrage van Fedele Legrand. En dit is het bekendste nummer van Fedele Legrand.
1: Ja,
0: dat dan weer. En die mocht meedoen, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan kan eigenlijk niet anders dan we nog één bijdrage doen van onze grote vriendin Sharon de Nadel.
1: Ja, uit Soest.
0: Uit Soest. Een regionaal plaatje. Ik moet bij Within Temptation altijd denken.
1: Wij houden van streekproducten.
0: Dat ze bij Rob Stenders in de uitzending probeerde door te breken. En dat Rob Stenders de onvergetelijke en bijna ook onvergevelijke woorden zei. Nee, dat wordt niks. Okay. Dames en heren, ik presenteer u Within Temptation, Ice Queen.

0: En het leuke van de Nederlandse top 20 is dat we Nederlandse muziek draaien. Nederlandstalig soms, maar zeker van Nederlandse makers of producenten of wat dan ook. En dat we daar een stukje research naar doen, zodat we dat aan jou thuis mee kunnen geven. Dat we de achtergrondverhalen kunnen vertellen en dat we ook kunnen vertellen waar het nummer over gaat. En als je de Wikipedia-pagina van dit nummer erbij pakt, dan wordt het zo mooi verwoord door Sharon den Adel zelf. Die zegt dat het nummer gaat over de natuur en de dingen in de natuur.
1: Ik vind
0: het
1: bijna een Famke Louise.
0: Gitarist Robert Westerholt die voegt eraan toe dat het nummer over de winter gaat. Dus dat zijn hele diepzinnige dingen die je hier bij Weekend Jeroen en Peter te horen krijgt.
1: Ik vind haar wel heel leuk, Sharon. Ik vind Sharon echt heel leuk. Ik sta best wel een beetje zachtjes, zie ik hier zo. Dat ga ik gewoon klagen. Ja, kijk, dat is beter. Zie je? Nou ben ik er weer.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hema? Sinds wanneer doe jij aan sponsoring?
1: Nee, niet. Maar er zijn twee clips opgenomen van dit nummer.
0: Genoeg over Within Temptation. Oh. Want we moeten door.
1: Oh, ik wou drank inschenken.
0: Er moet gedronken worden. Wat heb je nou weer voor ons, vriend?
1: Ja, we hadden net de cream variant van de meloen.
0: Ja.
1: En ik heb nu de niet-cream variant van de meloen. Dus meer de... deze heet dus ook, even kijken...
0: Die vorige was watermelon sugar high. Maar dit is deze is watermelon sugar low.
1: Melancello.
0: Ja, ze heette die vorige ook.
1: Ja, maar dan anders. Die heette melancello. Dat wil ik het weten ook. Hier, hou vast.
0: Ja, Jeroen.
1: Even kijken. Die andere, dat was crema de melancello.
0: Ah, oké. Interessant. En nu wil ik drank.
1: Ja, ik schenk er voor je in.
0: Want we zitten een beetje in het stevige hoekje.
1: Ja.
0: Within Temptation. En de volgende heb jij uitgezocht, Jeroen.
1: Ja.
0: Kun jij daar wat meer over vertellen?
1: Ja, kijk. Strange Machines van The Gathering ga je zo meteen horen. En dat is gewoon een plaat met ballen. Kijk, Anneke Vriesbergen was toen nog de leadzangeres van dat ensemble. En ja, zij is gewoon stoer. Rockchick. Kan zingen, kan alles. En het is gewoon zo'n lekkere plaat. Er zit alles in. Het gaat van voor naar achter, van links naar rechts. Een stem. Het gaat naar even lekker grunten. Het gaat alle kanten op wat ik lekker vind. Dat dus.
0: En dat allemaal door Anneke van Giersbergen.
1: Ja.
0: Dat lieve poppetje wat je net eerder ook al hoorde.
1: Ze doet dat ook voor de Efteling. Hè? Doet zij al die hallo, en zo in Droomvlucht en allemaal dat soort shizzle dat ze zei.
0: Ik vind het zo fantastisch dat één zo'n vrouwtje dat allemaal in zich heeft.
1: Ja.
0: En daarom dankjewel.
1: Graag
0: dit
1: gedaan.
0: Is The Gathering met Strange Machines.

0: The Gathering, Strange Machines. En ik zit me erover te verbazen hoe we eigenlijk in 2 uur tijd dus van Wim Sonneveld via Kite Man naar Strange Machines van The Gathering kunnen.
1: Maar dat is het leuke, weet je. Het leuke vind ik daarvan is dat het is niet door ons bepaald, omdat de luisteraars die bepalen. Krijg je dit soort dingen?
0: Ja, nou, maar dat is ook dus het leuke van een top 20. Ik stel voor dat we dit vaker gaan doen.
1: Ja.
0: Dat we vaker top 20 doen. Maar dat we zeker nog een keer de Nederlandse top 20 gaan herhalen.
1: Ja, Nederlands product.
0: Nederlands product.
1: Ja. Ja,
0: dat we nog een keer gaan doen. Want ik zit onder deze uitzending zit ik af en toe even notities te maken van... Oh, maar waarom hebben we dit er eigenlijk niet in staan?
1: Omdat het niet gekozen is.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, waarom heeft dit de top niet gehaald?
1: Ja,
0: waarom,
1: precies.
0: Er zijn zoveel nummers die eigenlijk gewoon tegen de top aanschurken.
1: Het is te veel.
0: Ja, en weet je, soms... je hebt een heleboel dat je wil vertellen. Maar soms word je door die muziek zo overweldigd... dat je er een klein beetje stil van wordt.
1: Ja.
0: En dan wordt het stil in mij.
1: Ja, en, of in april of juni.
0: Precies.
1: Maar wel stil.
0: Maar Van Dikhout heeft daar een mooi liedje over.

0: Stil in mij van Dick Hout. Uit die top Nederlandse muziekjaren vind ik dit eigenlijk. Dit is een beetje de hoogtijdagen van de Nederlandse muziek.
1: Ja. Ik weet dat Sybrand heeft hier ook hier ook een plaat over gehad, toch?
0: Jazeker, maar waar heeft Sybrand geen plaat van gemaakt?
1: Het gaat Stil in mij, maar dan mij met EI in plaats van met IJ.
0: Ah, okay.
1: Dat was hem toen. Ja. Ik kan het me nog herinneren.
0: Ja, dat is ook nog niet zo heel lang geleden.
1: Nee,
0: maar ik krijg een beetje een droge bek van al dat gelul.
1: Nou, ik heb weer wat ingeschonken. Ik heb de laatste uit ons setje limoncellotjes, heb ik weer een crema te pakken. Yeah. En dit is hazelnootje.
0: Hazelnootje?
1: Ja, hazelnootje moet je denken. Een klein knipperig gezelligheidje naar de mensen toe. Klein beetje hazelnoot in een cremetje.
0: Dan zie ik zo'n eekhoorn voor me die gewoon lekker loopt te knabbelen op zo'n hazelnootje. Zo. Beetje genietend.
1: Oh.
0: Onder de noten van Anouk. Michel.

0: En yes. Ze hebben gelijk.
1: Ze hebben gelijk, inderdaad. Weekend Jeroen en Peter, vandaag nog even een opgenomen versie van mijn bijdrage. Maar vanaf volgende week mogen jullie me gewoon weer bellen.
2: Ik ben enthousiast.
3: Ja, ik ook.
2: En verrast.
1: Het is voor mij altijd een voorrecht om in een willekeurig archief te duiken naar een bijzondere opname die een vergroting van de luistervreugd van jullie programma mag opleveren.
3: En terecht.
1: Ik kwam tegen diverse opnamen van met name Radio 1 presentatoren en gasten, waaronder onder meer premier Rutte. En wat blijkt nou dat de gasten en presentatoren op Radio 1, dat die graag praten in zinnen die voorkomen in platen. Kan je het nog volgen? Nou, ik zeg, kwaliteit kent geen tijd. Muziek van Bluff uit Zeeland. Centrum van Nederland, dat weten we allemaal. Radio 1 presentator in de ochtend van 6 tot half 10. Dat is Jurgen van den Berg. Hij is ook grote fan van Bluff. Mag graag citeren uit hun werk.
4: Laten we eens even luisteren naar een verslag van Bo Heijmans, een collega hier. Die ging naar de kust, de Zeeuwse kust, zou ik bijna zeggen. Het strand van Dishoek.
5: Hier aan de kust.
4: De Zeeuwse kust, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, maar Jurgen kent nog meer liedjes.
6: Goeie ballen worden beloond met een applaus.
4: Ja, de oers en de aars, die horen er wel bij natuurlijk.
7: Ik zeg oeh.
4: Oer.
7: Ik zeg
4: aah. Aars.
7: Ik zeg oeh.
4: Oer.
1: Hebben we ook nog Jurgen van den Berg.
8: En wij ruimen ze elke week minimaal één keer op.
4: Iege, iege, iege, het stikt hier van de vliegen.
9: Ja, dat
4: zong vader Abraham vroeger al.

0: achter.
1: Radio 1 presentator Jurgen van den Berg.
2: Gaan we naar Erwin de Hart. Hoe ziet het er... Moet je daarom lachen?
3: Nee, ja, ik vond de overgang zo kras.
2: Ja,
3: wat een bericht,
2: hè? Ik dacht juist, ik ga gewoon heel sec naar Erwin toe. Dan gaan we geen rare brugjes maken. Ja. Maar ja, nu je er toch al voor begint. Live en kicking down.

0: ziekenhuizen over en was het crisis in de verpleeghuizen. Iedereen voelde de urgentie op zijn klompen aan.
1: Je danst hem niet op blote.
0: Iedereen voelde de urgentie.
1: Dat voel je met je klompen aan.
0: Op zijn klompen aan.
2: Deze niet vergeten natuurlijk.
3: Je moet gewoon je doen. Het is heel dom, want hier krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op. Ja, weet je.
4: Maar is dat überhaupt te regelen in zo'n stadion?
3: Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit. En naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen. Dat is te doen. Ja. Gewoon je bek houden als je er zit. Bek, bek. Gewoon je bek houden als je er zit. Bek, bek, bek. Dat is te doen.
2: En nu even iets rustiger.
5: Ja. Nog wel even goed om te zeggen, wij kunnen u zien. U bent niet 60 plus. U bent niet een hele oude dokter of zo.
6: Nee, maar misschien kunnen we de dingen naar mijn platenspeler draaien dan. Ja, nee, ja, ik ben misschien wel. Misschien ben ik wel te laat geboren, maar ja.
7: Ik ben misschien te laat geboren.
6: Nee.
2: En het gaat maar door.
8: Goed, dan gaan we even naar SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Dat eerste coronageval, schrikt u daarvan?
9: Dat vind ik een verbijsterend staaltje van kapitaalvernietiging. Ongelooflijk. Nou, dat vind ik dus ongelooflijk.
2: Dan nog even terug naar Jurgen van den Berg.
10: De kritiek van Jan Publiek.
11: Kirsten, terwijl jij er niet was, afgelopen vrijdag kwam er dus een vraag van wanneer komt Kirsten eigenlijk terug? En ja. Toen wilde Sofie dat gaan vertellen. Ik zei, nee, niet doen, dat is een cliffhanger.

0: cliffhanger.
1: Waar de ketting is gebroken.
2: Toch niet weer bluf?
1: En alle schepen zijn verbrand.
3: Want als we bijvoorbeeld in Groningen totaal geen problemen hebben, geen besmettingen, er is niets aan de hand.
1: Maar er is niets aan de hand.
2: Nog een keer naar Radio 1, naar het ochtendprogramma met Jurgen van den Berg.
4: Dubbel pech, dan heb je dubbel pech.
5: Force Teams in alle systeem werd echt extreem opgevolgd. Dus echt via camera's, et cetera, en een heel uitgebreid...
6: Aletta, ik ga je even onderbreken, want er zit een enorme hapering op de lijn en dat is niet te volgen voor de mensen thuis.
3: Klonk niet helemaal lekker vanochtend inderdaad, die hapering.
6: Het is nog steeds af en toe een drama. En dat, in dit geval gaat het over de verbinding met India.
3: Ja, dat was in dit geval de pech natuurlijk, want vaak als zo'n gesprek wegvalt, dan bellen we diegene, maar toen was de telefoonlijn ook inderdaad niet van zulke hele goede kwaliteit. Dus dubbel pech vanochtend.
4: Oh.

0: Ik ben naar een aantal concerten van de Dijk geweest. En er zijn echt wel een aantal publieksfavorieten, hoor. Dansen op de Vulkaan, Als het golft, is ook altijd een echte meezinger. De stad Amsterdam, zijn allemaal van die meezingers. Maar dit nummer heeft de 5 mooiste seconden stilte van die ik ooit heb meegemaakt.
1: Misschien kunnen we nog even die 5 seconden luisteren.
0: Het is in het nummer zelf duurt het veel minder.
1: Ja.
0: Maar in de live uitvoering, even kijken. In de live uitvoering hier ongeveer. Hier ongeveer. Straks is het even stil. En bij een concert is het dan ook even stil.
1: Ja. Komt ie, hè?
0: Ja, en die stilte duurt bij een concert. Soms, hè, niet altijd. Ze laten je ook een beetje pijn doen als het niet zo is. Duurt die stilte gewoon 5-6 seconden. En dan na die stilte alle lampen aan, alle muziek aan, volle bak muziek. Ja, dat is zo kippenvel. Dat is fantastisch. Dat is waarom dit nummer voor mij in de lijst staat.
1: Ik zie je gewoon als je dit vertelt.
0: Ja, dat is ook, ik sta ook gewoon weer in die zaal en ik maak dat mee.
1: Ja.
0: En het is een kippenvel momentje. Ja, volgende kippenvel momentje. We schakelen ze aan elkaar. We zijn een beetje aan de bovenkant van de lijst gekomen. Deze is van jou, hè?
1: Ja, dat stond bij mijn deelname de mededelingen.
0: Guus Meeuwis.
1: Ja, en dat komt door jou.

Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Hallo? Peter?
1: Oh.
0: Ja, hij deed het of niet.
1: Kwam
0: ja.
1: door mijn telefoon, ja. doordat mijn telefoon er net opviel. Ja. Dat komt door jou van Guus Meeuwis. Wat een schitterende plaat. We zaten net elkaar aan te kijken. En eigenlijk zaten we elkaar een beetje een veer in de bibs te steken. Dat wij toch wel een bijzonder mooi lijstje hebben.
0: En dat komt door de luisteraars die dat toch gemaakt hebben alweer. Hè? Ja, kijk, ja, het is ja, niet ja. wij. Wij zijn onderdeel van zo'n klein onderdeeltje.
1: Wij zijn slechts dienaren in deze lijst.
0: Dienaren.
1: Wij dienen zich als een vehikel om deze lijst mogelijk te maken.
0: Ja. En moet je nagaan, hè? Dan luister je nu dit... En dan komt het hoogtepunt gewoon straks na 9 uur.
1: De Mark,
0: Ivo en Technicus Upshow.
1: Dit is wel een voorprogramma hoor. Ik denk dat de Mark, Ivo en Technicus Upshow enorm blij zijn dat ze dit als voorprogramma hebben.
0: Ik denk het ook. Weet je, wij zijn de aankeilers voor hetgeen wat daar gaat gebeuren.
1: Nou,
0: zouden niks zijn zonder ons.
1: Als je het dan hebt over een feestje, want dat is de Mark, Ivo en Technicus Upshow. Dat is het.
0: Lachen gierenbrug.
1: Dan is dit toch wel de theme song van het feestje. Mijn persoonlijke favoriet. Mijn grootste guilty pleasure ever.
0: Ava.
1: Volgens mij ken ik hem. En de rest van Nederland is hem al lang vergeten.
0: Nee hoor.
1: Dit zijn de Shawnees.
0: En dans jij de hele dag met mij.
1: Lekker!

0: dankjewel.
1: Ah, graag gedaan, jongen.
0: Dankjewel.
2: Ik vind dat mooi, hè, dat die man ons elke keer na het draaien van zijn plaat toch nog even bedankt. Dat is speciaal voor ons, hè?
3: Ik vond ze ook altijd zo haute couture eruit zien met hun...
2: toch een beetje, beetje shorty zien ze eruit, hè?
3: Zo.
2: Ja, een epische plaat is dit. Ik blijf het fantastisch vinden. Ja, en weet je... Eigenlijk het hoogtepunt van Weekend Jeroen en Peter. Hè. Ik heb van horen zeggen dat ook Mark, Ivo en Technicus Ab gek zijn op dit teamsong van Weekend Jeroen en Peter.
3: Dit is eigenlijk hun alle favoriete nummer. En ik weet van Ivo bijvoorbeeld dat hij niet kan slapen voordat hij dit gehoord heeft.
2: Nee. Maar kijk, het is sowieso... een plaat die breed gedragen wordt in het land.
3: Ja. He,
2: dat blijkt uit de stemmen.
3: Fred van Leer kan ook niet zonder deze plaat. Die elke precies. Vrijdag bij Q Music draait hij deze plaat.
2: Ook. Nou, precies. Ja. En Mark, Ivo en Technicus Ab zijn ook gek van deze plaat. Dus ik wil deze plaat namens Weekend Jeroen en Peter
3: opdragen
2: aan Mark,
3: Ivo
2: en Technicus Ab. Alle drie. Jongens, deze plaat is speciaal voor jullie.
3: Hartje.

0: Oh, wat een uitsmijter, wat een gekkigheid. Maywood, Rio, het blijft een toppertje, het blijft gezellig, het blijft meezingen. En dat had jij thuis ook kunnen doen. Wij hebben het hier in de studio in ieder geval gedaan.
1: Ja.
0: En zing jij ook weer mee, Jeroen?
1: Ik zing altijd mee, want jij... Rio is die sjouwplaten der sjouwplaten.
0: Ja, absoluut. En wat een platen zijn er langsgekomen.
1: Nou.
0: De Staat, hè? Bluff, ja. Doe Maar,
1: Wim Sonneveld.
0: De jeugdvertegenwoordiger Wim Sonneveld, Verder Le Grand, The Gathering. En wat hebben we dan nog niet eens gedraaid? De Nits, André Hazes, Jet Rebel hadden we ook nog in de lijst kunnen hebben. De Amazing Stroopwafels, EPK, BZN. Gewoon te veel om op te noemen, vriend. Het is te kort, 2 uurtjes, de Nederlandse
1: BZN.
0: Top 20.
1: Dat had ik wel leuk gevonden, een beetje BZN.
0: Nou, ik stel voor dat we dit in ieder geval volgend jaar weer doen.
1: Ja,
0: dan een terugkerend evenementje van maken.
1: Lijkt me een goed idee.
0: De weekend
1: en stel nu, stuur nu alvast in.
0: Nou, dat kan gewoon.
1: Ja.
0: Als je wilt, kun je gewoon insturen via de bekende kanalen.
1: Ja.
0: Jij ze weet, heel knap.
1: Ja, dat is weekendjmp@rtvbaren.nl. Ik haal weekendjmp@rtvbaren.nl.
0: En met die kennis gaan we eruit. Ik wens jullie een goed weekend. En tot volgende week.
1: Volgende week. Later.
0: Later.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Femke Brals.
1: Welkom bij deze vakantieaflevering van de Jukebox. Het thema is vandaag stedentrip, oftewel we gaan een reisje langs verschillende steden in de wereld maken. Er zijn heel wat steden waarover gezongen is en waar ook de stad terugkomt in de titel. En we beginnen vandaag in Amsterdam met Maggie McNeil. Vervolgens door naar Hilversum, want Herman van Veen zingt over Hilversum 3. En dan naar de Oude Maasweg in Rotterdam. Dan hebben we het natuurlijk over de Amazing Stroopwafels. En zo gaan we door naar Brussel. Parijs komt voorbij. Er wordt gezongen over de London Bridge. Dan gaan we door naar Belfast. Belfast Shelled van de Simple Minds. Terug naar Liverpool. En als je van Liverpool oversteekt over de oceaan naar New York, krijg je een Englishman in New York van Sting. Van Philadelphia vervolgens naar Orleans, waar Orchestral Maneuvers in the Dark over heeft gezongen. En daarna door naar Los Angeles, waar we wat briefkaart, oftewel postcards, gaan versturen. Met Picture Postcards from LA van Joshua Caddison. We pakken dan weer het vliegtuig naar eigenlijk de andere kant van de wereld alweer, voor een nachtje in Bangkok. En we eindigen in Wenen, oftewel Vienna, gezongen door Ultra Fox. En zo komen we dus langs een groot aantal steden in deze aflevering van de Jukebox.

0: zit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

meubele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

Come on, girl.

Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.